0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Een jihadistische groep heeft gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden. Het zou gaan om 11 militairen en 2 burgers. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. Een terreurgroep gelinkt aan Al-Qaeda heeft de aanslag opgeëist. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Niger wordt al meer dan 3 jaar bestuurd door een junta, een militaire dictatuur, die moeite heeft om het jihadistische geweld te onderdrukken. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
4: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na 1 keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
5: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
3: De regering van Cuba wil staatsbedrijven gaan privatiseren en ook grotere privébedrijven toestaan met meer dan 100 werknemers. Dat staat in een pakket met economische hervormingen dat premier Manuel Marrero Cruz heeft voorgesteld aan het Cubaanse parlement. Het is de bedoeling om meer mogelijkheden te bieden aan private investeerders, buitenlands kapitaal aan te trekken en het staatsapparaat te doen krimpen. Die keuzes zijn opmerkelijk, want Cuba heeft al bijna 70 jaar een communistisch regime met een planeconomie die gecontroleerd wordt door staatsbedrijven. Ook Noord-Korea, Iran en Libië werken met zo'n staatsgeleid systeem. De hervormingen kregen eerder al de steun van de communistische partij in Cuba, maar moeten nu nog worden goedgekeurd door het parlement. Op het WK voetbal heeft Canada zo net Qatar verslagen met 6-0. Gisteravond klopte Zwitserland Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En over een uur start de match tussen Mexico en Zuid-Korea. Het blijft warm deze nacht, minstens 18 graden. In het oosten is er zware regen of onweer mogelijk. Daarna volgt een hete dag. Plaatselijk kan het kwik tot 35 graden klimmen. Tegen de avond opnieuw kans op een stevig onweer. Ook het weekend is warm, met maxima boven de 30 graden. Er is veel zon, maar ook kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

0: ST-nieuws met Dominique De Preeuw. De twintiger die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw blijft in de cel. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat hij aangehouden blijft. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole. Daarna hield hij zich schuil in een gebouw en dreigde dat in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. In Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt in verband met de verdachte dood van haar ouders. De man en vrouw, allebei 53 jaar, zijn vorige nacht doodgevonden in hun woning in Meerstad, een deelgemeente van Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft verder geen commentaar. De tiener mag voorlopig alleen contact hebben met haar advocaat. Ze zou rond de 13 jaar zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk vooruit gaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van de toetreding officieel geopend. Oekraïne wil nu zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
1: Of course we will discuss five next very important steps for Ukraine, five next clusters.
0: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan, want als Oekraïne doet wat het moet, dan de EU ook.
2: We hope that during the summer we can open more clusters because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
0: In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Canada heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Qatar. Het werd 6-0. Jonathan David scoorde 3 keer en Kyle Larin opende de score. Gisteravond klopte ook in groep B Zwitserland-Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En zo net is de match gestart tussen Mexico en Zuid-Korea. Het is een warme nacht bij minstens 18 graden en stilaan droogt het op. Straks een hete dag, plaatselijk tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Ook het weekend is zomersheet met zon en temperaturen tot 34 graden. 's Avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De plenaire vergadering van de Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren. Vanaf 1 juli geldt die uitbreiding. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Maar het systeem is stelselmatig uitgebreid naar andere sectoren, zoals supermarkten. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder weerlegt de kritiek dat ze Antwerpen zou voortrekken als het gaat over budgetten voor infrastructuurwerken. Een rapport van het Rekenhof zegt dat er veel te weinig transparantie is over hoe dat geld wordt besteed en dat het niet op een objectieve manier gebeurt. De Ridder krijgt van de oppositiepartijen al langer de kritiek dat ze vooral denkt aan de grote Oosterweelwerken in Antwerpen en niet aan broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. Maar in het parlement zei de minister dat dat onzin is.
1: Diegenen die verklaren links en rechts en of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet. Dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen, allemaal richting Antwerpen, dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegiaal beslist op regeringsniveau.
0: In Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt in verband met de verdachte dood van haar ouders. De man en vrouw, allebei 53 jaar, zijn vorige nacht doodgevonden in hun woning in Meerstad, een deelgemeente van Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft verder geen commentaar. De tiener mag voorlopig alleen contact hebben met haar advocaat. Ze zou rond de 13 jaar zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot beschoten in de oostelijke Stille Oceaan. 3 opvarenden zijn omgekomen. Volgens het leger van de VS gaat het om narcoterroristen en was de boot actief op een bekende drugsroute. Maar het leger leverde daarvoor opnieuw geen bewijs. Sinds september zijn bij gelijkaardige Amerikaanse aanvallen al meer dan 200 mensen omgekomen. Juristen en mensenrechtenorganisaties stellen de wettelijke basis van die aanvallen in vraag. Volgens hen kan het hier gaan om executies buiten de rechtbank om. Canada heeft op het WK voetbal met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Op dit moment speelt Mexico tegen Zuid-Korea. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Claudie. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: And have we got news for you?
1: You better

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de uitbreiding. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Ze kunnen zo bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend en de eerste olietankers zijn er doorgevaren. Vandaag onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. In Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Dat dreigement is geen verrassing, vertelt Lucas Lucluze.
1: We weten al langer dat de VS wil dat Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militaire of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%, maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: Canada heeft op het WK voetbal met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
2: We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
0: De wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea is zo net afgelopen. Het werd 1-0. Het weer dan. We krijgen een hete dag. Temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond wel kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm met zon en temperaturen tot 34 graden. En 's avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Maak elk.
1: Wat eten we? Ik heb honger.
0: Momenten, Max.
2: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
1: Oh.
2: En grote honger, natuurlijk. En jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
0: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max. Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
4: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
4: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
5: Map, wat valt er nu op mijn dak? Het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
6: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
5: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Zeg, hebben we nu een paar weken die regen gehad? We gaan niet klagen over die stralende vrijdag. Ah nee, heerlijk bakken en braden. Goedemorgen en kom maar binnen. Zes uur, VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Shema Saisai.
8: Goedemorgen. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er problemen waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders. In de meeste gevallen stuurt het agentschap Opgroeien een aangetekende brief om duidelijk te maken dat die problemen dringend aangepakt moeten worden. Maar vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Het valt op dat er vooral tekorten zijn bij de kleinere kinderdagverblijven of de opvang die met weinig subsidies werkt. Zij hebben het al jarenlang moeilijker, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
9: Dat heeft te maken met personeelsbezetting, met mogelijkheden om flexibel te werken. Ook wel vaak een beetje geïsoleerd werken. Dat maakt dat je, als er problemen zijn, minder makkelijk goede praktijken of verbeterpunten kan uitwisselen. En dat zijn ook locaties die vaak minder gesubsidieerd zijn, dus met minder personeel werken.
8: Vanaf 1 juli kan je een flexijob doen in alle sectoren in ons land. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Een flexijob kan je doen als je al minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. Het systeem bestond bij de start in 2015 alleen in de horeca. Later kon het ook in onder meer winkels. En volgende maand kan het dus overal. Werkgeversorganisaties zijn daar tevreden over, maar de Socialistische Vakbond niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en is groepswinnaar. In dezelfde groep speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Hugo Broos, de Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
10: We play good football, we are aggressive, we have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
8: Nog op het WK voetbal versloeg Canada vannacht Qatar met 6-0. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En Zwitserland klopte Bosnië-Herzegovina met 4-1. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De stad Deinze heeft het hitteplan geactiveerd. Inwoners kunnen in de kerken en het woonzorgcentrum terecht om verkoeling te zoeken. En in het UZ in Gent is een troosttuin geopend. Daar kunnen patiënten en hun familie rust vinden na slecht nieuws. Het wordt heet vandaag tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer. Ook dit weekend en volgende week wordt het heet tot 34 graden dit weekend. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en op vrtnieuws.be.
7: Het is 3:06. Goedemorgen, Schema.
8: Goedemorgen, Peter.
7: Goedemorgen, lieve luisteraar. Heb je regen gehad vannacht?
8: Ja, ik werd er zelfs wakker van, want ik heb met het raam opengeslapen en ik moest het aan toedoen. Ik was geschrokken. Onweer en donder en bliksem.
7: Niks gehoord bij ons, Cyril.
8: Niks.
7: Ja, ik... Nee, maar kijk.
8: Maar dat is geen probleem, hè. Afkoeling mag, hè. 's Nachts, hè.
7: Dat is geen probleem.

0: Frankrijk, mat, toch al 21 graden vanmorgen in de auto.
1: Ja, het was heftig. Ik heb zelfs met ramen open gereden naar hier. Ik dacht, wie ben ik? Waar ben ik mee bezig? Wat is dit? In welk land ben ik?
0: Met airco in de auto.
1: Jawel, maar frisse lucht is toch altijd handiger als het zo vroeg is. Hè?
0: Ja, het is een beetje warme feun. Dus ik heb dat niet zo heel graag. Goed, hoe warm is het op dit moment al? Zullen we gezellig even de thermometertest doen? Deel de temperatuur op jouw plek. Doe het nu even in de app van Radio 2. En nee, je woont niet in een oksel, dus dat hoef je niet te meten. Gewoon even de temperatuur die het ongeveer is bij jou, terwijl de zon al prachtig aan het opkomen is.
2: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
0: Zeker, Gertje. Goedemorgen. Ja, goedemorgen.

1999. Goedemorgen. Morgen is het zaterdag. En dan kun je luisteren naar de Radio 2 Top 30. Dit stond op 1, Alex Warren.

0: Ik zei stond op nummer 1 in de Radio 2 Top 30. Alex Warren staat intussen op nummer 2, want tranen van goud, ja, ja. Van die Aaron Blommaert en Zoe Levi. Goedemorgen. Dag, Ajo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, tranen van goud stond dus op 1. Maar jij staat sowieso op nummer 1 in de verkeersranking.
1: Oh, kijk eens aan. Oh, dankjewel. Geen problemen te melden, behalve in Brussel. Daar is de Reijer Centrumtunnel gesloten door een Europese top.
2: Je vrijdag begint.
0: Vandaag 19 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het echt wel gaat zomeren. Zondag 21 juni wordt het officieel zomer en heet, welke met de eerste hittegolf van het jaar zie. Ja, ik had even een thermometertest gedaan. Jean-Pierre Geens, 19 graden in Locristi. Heel veel mensen waren het ongeveer 19 graden. Is Miranda was het 24 graden in de slaapkamer. Heb je dat gemeten? Bij jou was?
3: Nee, we hebben daar wel nog een babyfoon. Daar zie je ook de temperatuur. Ik zou het moeten doen, maar ik weet, bij de vorige hitte is dat tot 28, 29 graden geraakt.
0: Dat is niet goed, hè. Ja. Frits de Bond is het in het Zwin. Daar is de 18,3 graden. Mooi zeg. Birgit de Blank in Meulebeke, 19 graden en zonnig. In Zichem is het 20 graden volgens Michel. Horebeke, 20 graden zegt Carlos. En Sabine Bernhard in Zandhoven is ook wakker. Sabine, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter en Shema.
0: Hoe warm of hoe koud is het in Massenhoven?
4: Hier is het momenteel 19 graden.
0: 19 graden, dat is een mooi gemiddelde.
4: Voor mij zou dat zo mogen blijven.
0: Ja, hoe was de nacht, Sabine?
4: Goed, maar wij hebben de luxe om boven een airco te hebben. Dus.
3: Oh, la la.
4: Ik slaap nog gezellig onder een dons.
0: Ja, leuk voor de energierekening allemaal. Sabine, geniet van de dag. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit Nossegem, Zaventem in Vlaams-Brabant.
3: Ja, daar belt traiteur André Klaasens tijdens deze warme dagen elke dag 20 tot 30 oudere klanten op. En gewoon om te zien, hoe gaat het, heb je iets nodig? Hij had de voorbije jaren al de gewoonte om gratis water uit te delen aan zijn klanten. Maar nu heeft hij zoiets van, ik wil echt een stap verder gaan, superbelangrijk. Want soms is een traiteur de enige persoon die mensen zien op een dag. En hij staat ook wel in contact vaak met familieleden om hen te waarschuwen als hij merkt van, er is iets mis.
0: Amai.
3: Bijvoorbeeld, stel hij gaat ergens maaltijden leveren en de rollakken zijn daar al een paar dagen naar beneden. Ja, dan zou dat kunnen betekenen dat misschien iemand gevallen is.
0: En oh,
3: die
0: ja.
3: Heeft daar zo, die is zo alert voor iedereen. Geweldig, terwijl die hoeft dat helemaal niet te doen.
0: Nee.
3: Maar het is heel belangrijk om op elkaar op te letten.
0: André, geef hem een medaille, zeg. Fantastisch mooi. Oh, een panfluit. Dat betekent maar één ding. De zomer van Oya Lele. Goedemorgen.

0: Ja, die ene zomer is al geslaagd, zeg. K3, de zomer van Oya Lele. Leslie Steenhout, die laat nog weten dat in Denderleeuw 20 graden is. Goedemorgen, welkom bij de vrijdag. Daniel Schoenmaker is al onderweg in Oosterzeele. Prachtige beelden van het platteland daar. Het is daar 19 graden. En bij Marcel van der Smissen in Gent, in Zwijnaarden, was het 26 graden in de slaapkamer.
1: Oh.
0: Dat is iets te warm, natuurlijk.
1: Ja.
0: Zometeen een hete brok aan het Radio 2 ontbijt. Jeremy Vrielink, die zijn nieuwe hit live doet bij ons. En vooral, wat is zijn grote Radio 2 geheim? Maak je mee om 7:15. En wat heeft FC de Kampioenen te maken met dit weer en met de platenpoets van zometeen? Schema wrijft zich nu al in de handen.
1: Aha.
0: Dit wordt zo goed, jongens. Straks.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Sonck terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
4: Daar komt de bal, Sonck komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
2: En een ontmoeting met zijn grote idool.
5: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
2: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
6: Radio 2, WK-koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
7: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
9: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
8: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
9: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
12: 4000?
11: Ça va toch, dat is €20.
12: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al vis.
11: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: klinken.
13: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
14: Klinkt goed.
13: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
16: Yes, of Corsa.
15: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
16: Yes.
15: Vanaf €179 per maand in lease and go?
16: Yes.
15: En tot 8 jaar speciale garantie?
16: Yes.
15: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: lekker goede hit is hier. Adamski en Killer.
1: Racism in a much future kids can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels.
0: 23 over 6.
2: Maar dat Rudy.
0: Nee, het was Adamski. Ja, we gaan een plaat poetsen. Een plaat die je nooit zou mogen vergeten.
3: Goedemorgen. Platenpoets.
0: Ja, vandaag heeft Schema van het Nieuws een plaat meegenomen. Een heel bijzondere. Patta, ja. Patta. Wat is het verhaal van Patta, Patta?
4: Ja, je weet, Peter, mijn favoriete serie aller tijden is FC De Kampioenen.
0: Ja, ik heb er iets van gehoord.
4: Ik ben echt de grootste fan ter wereld, denk ik. En de platenpoets van vandaag heeft daar uiteraard iets mee te maken. Want in aflevering Kamer te huur in seizoen 13, toevallig ook een van mijn favoriete afleveringen.
0: Kamer 13, seizoen 13, hoeveel seizoenen zijn er eigenlijk gemaakt?
4: 21.
0: Oh, dat was een keer.
4: Ja, ja. Ja, veel te weinig. Komt daarop neer.
0: Ja, ja, oké. Okay.
4: En daarin wordt Dieudonné, een medewerker van de fabriek van Balthazar Boma, uit zijn huis gezet. En hij zoekt natuurlijk onderdak. En Boma doet dan alsof hij geen plaats heeft in zijn gigantische villa, maar hij zit daar met te veel mamazellen natuurlijk, die daar langskomen. Ja. En Doortje denkt, ah, maar Pascal is een beetje eenzaam. Misschien kan zij dan een kamer verhuren aan Dieudonné.
0: Dieudonné, ja.
4: Ja. Het zit natuurlijk ook vol clichés en misverstanden, want ook hij komt van Cameroen. Dat kennen ze niet bij de kampioenen. En die twee komen heel goed overeen. En op een avond wil Dieudonné Pascalke eens goed verwennen met op zijn Afrikaans, met zijn shakshuka. Dat is een traditioneel gerecht. Boma komt dan binnen, is jaloers, want hij denkt dat Dieudonné achter zijn Pascalke zit en dat hij dan verliefd gaat worden.
0: Shakshuka iets anders is dan een goed gerecht.
4: Voilà. Luister en kijk even mee op 14 Max en 14 Kamers.
5: Wat heb je hier van zien,
6: ik ga Pascalke eens goed verwennen. Dat zal lekker zijn, hoor.
5: Zijn jij niet beschaamd? Hé, hey, ik doe niet mee, hoor. Had je wilde orgieën? Seksbaljetje!
6: Orgieën? Wat heeft dat met mijn tchatchouka te maken?
4: Ja, en je ziet dan Pascal dansen in een volledig traditionele Afrikaanse outfit op het liedje Patta Patta van Miriam Makeba uit Zuid-Afrika. Dat is echt al van 1959 of zo.
0: Ja, dat is een stok af.
4: Maar ik ken het dus door De Kampioenen. Ik vind dat ook een fantastisch nummer. Heerlijk om op te dansen.
0: Maar vooral die bananen op haar hoofd. Van die ja. Stikke bananen.
4: Heel traditioneel is het niet. Het is een beetje cliché zelfs. Maar ja, ze was helemaal into de Afrikaanse cultuur.
0: We gaan een poetje zien. Past perfect bij dit weer ook. Hè. Miriam Makeba. Een paar jaar geleden al dood, zie. Maar Patta Patta blijft leven. Goedemorgen.

0: Julian Makeba, Pata Pata, uit seizoen 13 van FC De Kampioenen. Dus jij blijft dat kijken, die kampioenen ook?
1: Elke dag.
0: Elke dag?
1: Ja, ik zet dat op de achtergrond wanneer ik aan het koken ben of zo. Elke dag. Mijn kinderen kunnen dat liedje van De Kampioenen ook gewoon meezingen. Die weten ook al van, ah, mama is kampioenen aan het kijken.
0: Ja, alleen goed. Goedemorgen, ja, er zijn er 273, dus je kan nog wel even kijken. Undressed, somber. Goedemorgen, het is 2:30. Zeg. Goedemorgen, morgen.

0: Oh la la la la. Hey, het is aan het regenen in Oostende, zegt Nathalie van Damme. Oké, straks alles daarover.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Maar dan krijg je het nieuws in je buurt. Hier Chema op Radio 2.
2: Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er problemen waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders. Vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. En vanaf juli kan je een flexijob doen in alle sectoren in ons land. Dat is vannacht goedgekeurd. Het systeem bestond bij de start in 2015 alleen in de horeca. Later kon het ook in onder meer winkels. En volgende maand kan het dus overal.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: 6:25, dit is het nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Helena de Boever. De stad Deinze heeft het hitteplan geactiveerd. Alle kerken en de cafetaria van woonzorgcentrum Karel Piquet worden opengesteld voor iedereen om er verkoeling te zoeken. Er komen ook extra maatregelen tijdens sportactiviteiten en andere evenementen, zoals fin d'examen. Dat is het festival voor scholieren volgende week om het einde van de examens te vieren. Daar komen extra schaduwplekken en er zal ook gratis drinkwater zijn. Gisteravond is in Aalst een bestelwagen in de dender gereden. Duikers van de brandweer konden de twee inzittenden op tijd uit de wagen halen en naar het ziekenhuis overbrengen. De bestelwagen kwam vanuit de Kunstzijdestraat gereden toen het voertuig ter hoogte van de Tragel om een onduidelijke reden rechtdoor reed en in de dender terechtkwam. Getuigen van het ongeval konden de brandweer verwittigen, die dus een duikploeg ter plaatse stuurde. De bestelwagen is intussen ook uit het water gehaald. Het UZ in Gent heeft een troosttuin geopend. Patiënten en hun familie, maar ook zorgverleners, kunnen er troost vinden na slecht nieuws. Dat is nodig, zegt Evelien Maarten van het UZ, omdat het in een ziekenhuis meestal draait rond medische aspecten, terwijl er voor emoties niet altijd ruimte is.
5: Uit verschillende hoeken kwam die nood. Vanuit zorgverleners zelf die met verlies in aanraking komen, die ook een plek zoeken om soms een keer weg van de hectiek van het ziekenhuis, hier in alle rust en stilte te kunnen gewoon zijn. We voelden die nood ook vanuit patiënten die een diagnose krijgen en die dan de deur dicht doen van de consultatieruimte en die moeten naar huis. Dus dan kunnen we nu mensen begeleiden van kijk, we hebben hier een troosttuin om nog even gewoon in alle rust te zitten.
4: De werken aan het viaduct van de B441 in Gent lopen sneller dan gepland. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar de brugvoegen en stadinwaarts is er al vanaf maandag geen hinder meer. Vanaf dan kan het verkeer richting het stadcentrum dus opnieuw de volledige rijweg gebruiken. Ook in de andere richting geeft het agentschap het centrale deel van het viaduct volledig vrij. Vanaf dinsdag werkt Wegen en Verkeer nog op de oprit vanuit Ledenberg naar de E17 en de E40, waar tijdelijk nog maar één rijstrook beschikbaar blijft. Tegen 1 juli moet alle hinder voorbij zijn. En voetbalclub SK Beveren heeft een nieuwe trainer en het is opnieuw een Nederlander. Tim Bakes volgt zijn landgenoot Marink Zeedijk op, die SK Beveren verliet na een succesvol seizoen en de kampioenentitel. Tim Bakes is 43 en was het afgelopen seizoen assistenttrainer van de Nederlandse ploeg PEC Zwolle. Dan nog het weer. Het wordt heet vandaag tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op stevige onweersbuien met veel neerslag, hagel en felle windstoten ook. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling. Het is vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweer wel mogelijk. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je nog de hele dag in de app en op de website van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, is het al druk?
6: Nee, maar het is wel wat aanschuiven op de N16. Van Sint-Niklaas naar Willebroek, een kwartier erbij aan de werken in Temse. En in die file staat er blijkbaar ook een defecte vrachtwagen. Andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen. En rijden naar Brussel vanuit Leuven. Opletten, de Rijer Centrumtunnel, die blijft nog een tijd gesloten door een Europese top.
0: Ja, ik ben benieuwd voor van de namiddag als mensen naar de zee trekken, zeg.
6: Ja.
0: Goedemorgen, dag Hendrik de Schilderen.
7: Goedemorgen.
0: Ben je ook een schilder, Hendrik?
7: Nee. Dat doe ik niet en kan ik ook niet.
0: Jammer. Je woont in Damme. En vooral, hoe was de nacht bij jou?
7: Zalig. Mooi, airco, fris. 22,5 graden, ideaal om te slapen.
0: Dat kost toch wat, Hendrik?
7: Ik heb daarnet eens gekeken omdat u al een opmerking had gegeven over de kost. En dat heeft mij vannacht nog geen euro gekost om 3 kamers te koelen.
0: Net geen euro? Oké.
8: En je hebt dan zonnepanelen?
7: Nee. Ik heb zonnepanelen en een kleine batterij. Ah, maar gedurende de nacht gaan die zonnepanelen niet helpen. Hè.
0: kaartjes. Nee. Maar ja, die batterij misschien wel. Kijk, goed gedaan, zeg Hendrik. En je hebt lekker geslapen. Je bent klaar voor een prachtige dag. Geniet er van in Damme.
7: Dat klopt. Oké, dank u wel.
0: Ah nee, wacht. Hendrik, zeg. Als je op restaurant gaat, durf jij wel eens vragen om je overschot mee te nemen in een zakje?
7: Dat heb ik nog nooit gedaan, nee.
0: Ah, wel, daar is nieuws over straks.
7: Maar ik heb ook nooit geen overschot.
8: Er staat nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Knaldi. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs.
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans?
11: Ja, ja, het kan anders.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
14: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
15: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
16: Bon, de Nico komt niet.
15: Zij die het vergeten.
16: Els, waar zeg jij?
15: En zij die vergeten te annuleren.
16: Zeg, iemand een tong gehoord?
15: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
16: Ah, zalig.
15: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
17: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
18: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Jouw goeiemorgen telt.

0: Ook. En Romy. Goedemorgen, Romy.
1: Goedemorgen.
0: Van de regio onder een stralende zon, nu al natuurlijk. Straks alle details waar je staat en waar je naartoe gaat tenminste. Maar eerst dit verhaal. 16 jaar wachten op een verbouwing. Pak dat eens mee, zeg.
2: Ja, de wachtlijst voor de bouw of renovatie van scholen wordt alleen maar langer. Ze moeten nu al 16 jaar wachten, terwijl dat in 2010 nog maar 6 of 7 jaar was. En sommige scholen zijn het dan zo beu dat ze in zo'n oud gebouw moeten zitten dat ze zelf maar initiatief nemen om geld te vinden. Zo is er een school die een sponsorloop doet met hun leerlingen om dan geld in te zamelen om toch tenminste...
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl.

0: Okay.
1: En dat betekent dat mensen die op restaurant gaan, die dan hun overschot mee naar huis kunnen nemen. Want, zegt hij, eten hoort thuis op een bord en niet in de vuilbak. Mm-hmm. Hij weet alleen nog niet hoe dat eruit zal zien. Maar goed, de horeca zelf is ook al volop aan het zoeken naar manieren om voedselverspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de grootte van de porties aan te passen als ze merken dat er te veel mensen hun bord laten staan.
0: Restjesbox. En inderdaad, het zit niet in onze cultuur. Hè. Dat is het rare eraan.
1: Ik vraag dat ook altijd.
0: Ja.
1: Maar ik ga niet naar de chicere brasseries of zo, of restaurants. En ik zou dat daar ook niet durven. Ik zou dan denken van, die gaan denken dat ik een raar persoon ben. En je hebt ook heel weinig, maar er bestaan wel zaken die dit zelf vragen. Die dan zien van, je bord is nog vol. Zal ik het inpakken en meegeven?
0: Ja, Romy die gaat wel naar de chicere restaurants natuurlijk. Vraag eens dat zelf, Romy.
2: Het valt heel goed mee met mij, met de chique restaurants. Maar ik heb het idee dat chique restaurants ook gewoon kleinere porties serveren. En dat dat daar minder een ding is. Een noodzaak.
1: Ja, je kan bijna niet zien wat je aan het eten bent, dat is waar.
2: Ja?
0: Dat heeft daar trouwens mee te maken waar Romy zo meteen naartoe gaat. Maar dus doe jij aan doggy bags, aan restjes boksen. Of vraag jij op het einde van je maaltijd, als je overschot hebt, van mag ik dat alstublieft meenemen? Deel je ervaring gerust in de app van Radio 2. Elton John, goed.

0: Kijk, Mieke Martijn die doet het wel. Het woord gaan Peter gaan. Ik neem meestal de resten mee voor mijn hond. Echt een doggy bag. Ik heb altijd een plastic plooibaar doosje mee. Mijn hond is dan altijd nieuwsgierig. Ja, dat is allemaal goed zeg. Het is 6:40. Goedemorgen.
1: Zie, daar is Romy.
2: Daar, Romy.
1: Zie. Daar is Romy.
0: Ja, stel je voor dat je met dit weer in de keuken van een restaurant moet gaan staan. Van een sterrenrestaurant. En wel, Romy, jij gaat dat doen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik heb

0: Niet veel om het lijf. Voor mensen die enkel aan het luisteren zijn, ik heb wel kleren aan. Hè. Ik heb een topje aan. Maar ik ben best licht gekleed om ik inderdaad in zo'n hetende, stomende keuken ga staan van Kom Chez Soi. Jawel bekend, Peter. Een chic restaurant, want je zei daarnet, Romy, een chic restaurant. Ja. Maar jij kan er ook wel wat van. Hè. Jij bent er al geweest?
1: Ik ben er... Ja, het is echt heel lang geleden. Maar ik ben er wel ooit geweest. Ik vond daar heel gezellig. Dat vooral.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dat is mij enorm bijgebleven. Zo. En lekker ook.
0: Het heeft echt zo een art deco look. Een art deco look.
1: Ar.
0: En, het is echt wel...
1: Ja. Ar. Je klinkt een beetje als een piraat nu.
0: Nee, maar het is wel knap. Je zegt lang geleden. Het kan ook enorm lang geleden zijn, Peter. Het kan zelfs 100 jaar geleden zijn dat je daar bent geweest.
1: Dat nu niet.
0: Het bestaat wel vandaag, echt waar, dag op dag, 100 jaar. Dat sterrenrestaurant Kom Chez Soi. Dus het is echt wel een bepaalde gelegenheid of een speciale gelegenheid dat ik daarom dus naar het hartje van Brussel trek, naar dat mooie restaurant.
1: 100 jaar, heel veel geschiedenis. En wat maakt dat nog allemaal klaar? Dat kom je allemaal te weten over een uurtje ongeveer. Dankjewel, Romy. En ja, smakelijk, hè, zo meteen.
0: Oh, dank u.
1: Ja. 7:10. Daarnet bijna een piraat en Romy. Hier zie, een piraat uit Deerlijk. Niels de Stadsbader.
2: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Lekker.
1: Wees die lollige kerel, dat is Jelly Roll.
2: Punto, punto. Punto, punto.
1: En?
3: Ik wil ook zo'n lok.
1: Dat kan hij, de laatste van de week, zeg. Spoed je punto, punto in de app van Radio 2 duwen. En dan je telefoonnummer erbij zetten. En dan speel je mee met de leukste radioquiz ter wereld. Is waar, hè, Abba? Nu sturen, straks winnen.

0: hebben die dat allemaal gedaan, zeg. ABBA, ook deze onwaarschijnlijke klopper, perfect voor dit temperatuurtje. Super Trooper.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En voilà, wat een heerlijk nieuws heb ik voor jou als je binnenkort even het vliegtuig op wil. Ja, ja. Zeker blijven luisteren.
2: Elke dag.
0: Het is 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Shema.
3: Goedemorgen. Je kan in alle sectoren nu een flexijob doen binnenkort. En aan de kust bereiden ze zich voor op een druk hitte weekend. Vanaf 1 juli kan je een flexijob doen in alle sectoren in ons land. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Een flexijob kan je doen als je al minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdrage voor de sociale zekerheid op betalen. Het systeem bestond bij de start in 2015 alleen in de horeca, maar later kon het ook in onder meer winkels en het onderwijs. En volgende maand kan het dus overal. Werkgeversorganisaties zijn daar tevreden over, maar de socialistische vakbond ABVV niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen en dan nog meer zal moeten besparen. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er problemen waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders. In de meeste gevallen kregen ze een waarschuwing om de problemen dringend aan te pakken. Maar vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Vooral bij kleinere kinderdagverblijven zijn er problemen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee wil hen extra ondersteunen.
4: Mentes is de organisatie die daar op dit moment al een belangrijke rol in speelt. Zij staan organisaties bij met raad en daad op vlak van veiligheid, kwaliteit, hoe organiseer je crash goed. En we willen ook dat opvanglandschap met grote en kleine voorzieningen behouden. En daarom is het ook de opdracht om die kleine en onafhankelijke crashes en ook onthaalouders nog beter te ondersteunen en te ontzorgen.
3: Oostende en Knokke-Heist hebben hun zomerdrukteplan geactiveerd. Door het warme weer worden dit weekend heel wat toeristen verwacht aan de kust. In Knokke-Heist komen er extra agenten om het verkeer in goede banen te leiden. En de politie zal ook streng optreden tegen mensen die overlast veroorzaken, zegt de burgemeester.
5: Dit weekend gaan we ons politietoezicht opschalen, vooral aan het station van Knokke, op die hele drukke plekken. En we vragen niet alleen meer respect voor onze inwoners, voor onze gemeente, maar het is vanaf nu een voorwaarde om in Knokke-Heist te verblijven.
3: Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat bekijken welke militaire basissen en soldaten het nog in Europa wil houden. Er komt een grondige doorlichting van de NAVO, dat is de militaire samenwerking tussen 32 landen uit Europa en Noord-Amerika. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Daar heeft de VS al vaker mee gedreigd. En België is een van de landen die nu te weinig investeren. In het Verenigd Koninkrijk is een man van 30 jaar opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3 jaar. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind helemaal niet. Er zijn vermoedens dat hij de jongen naar beneden in het krokodillenverblijf heeft gegooid. Het is niet duidelijk of de krokodillen het jongetje hebben verwond. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en is groepswinnaar. In dezelfde groep speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Hugo Broos, de Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
6: We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again I'm very proud of the performance of my team today.
3: En nog op het WK voetbal versloeg Canada vannacht Qatar met 6-0. Qatar speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En Zwitserland klopte Bosnië-Herzegovina met 4-1. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
7: Het UZ in Gent heeft een troosttuin geopend. Daar kunnen patiënten en hun familie rust vinden na slecht nieuws. En de stad Deinze activeert het hitteplan. Inwoners kunnen in de kerken en het woonzorgcentrum terecht om verkoeling te zoeken. Het weer dan nog. Het wordt heet vandaag tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer. Ook dit weekend en volgende week wordt het heet tot 34 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur in de app van VRT Nieuws.
0: Ohio vrijdagochtend, dan is het meestal iets rustiger.
8: Ja, dat klopt hoor. Zeker voorlopig toch zo op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het wel een kwartier file rijden. Aan de werken in Temse, Antwerpse ring dan richting Gent, 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Naar Brussel ook 10 minuten bij Halle op de E429. En in Brussel is de rijers Centrumtunnel nog een tijdje gesloten door een Europese top. Op de E40 van Aken naar Luik opletten, daar sta je wel al een half uur in de file van Berchon tot Charat, komt door werkzaamheden. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
0: Zeg, Hajo, vraag jij dan op het einde, als je gegeten hebt in een restaurant, vraag je dan de overschotjes mee?
8: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan eigenlijk.
3: Maar eet je dan wel alles op?
8: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Dan is het goed.
8: Dat, voilà. Nee, niks verspillen, hè. Dat is belangrijk.
0: Is dat 5 over 7.

En straks ook nog live muziek van Jeremy Vrielink. En waar is nu het coolste? Weervrouw Jacot heeft daar goede antwoorden op. En neemt je zo meteen mee hoe heet het wordt van het weekend. Goedemorgen.

0: prachtige zonnige muziek bij ons hoor. Bob Sinclair. Hey, hey, hey.
1: Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint.
0: Het is vandaag 19 juni. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2. Ja, dat er mensen zijn die nooit, nooit hun restjes meenemen van restaurant als ze te veel hebben gegeten. Of te weinig. Nee, te weinig hebben gegeten, zeg maar. Dus Jo Broens, de minister, die wil daar iets aan doen. Die wil restjesboxen lanceren. Maar bijvoorbeeld Marie-Claire Heleven uit Begijnendijk. Goedemorgen, Marie-Claire.
2: Goedemorgen, Peter en Shema.
0: Ja, goedemorgen. Jij neemt je overschot altijd mee. Leg eens uit.
2: Ja, altijd mee. Dus ik ben een kleine eter. Vroeger kon je een kinderportie bestellen. Dat mag nu niet mee.
0: Ah, nee.
2: Dus ja, en een kinderportie, dat kreeg ik op. En een volledig grote maaltijd krijg ik niet op. Dus.
0: En neem je dan zelf een bakje mee, Marie-Claire, of hoe gaat dat dan?
2: Nee, meestal vragen de restaurants het zelf wel.
0: Ziezo, kijk.
3: Handig.
0: Ja, als het daar zouden kunnen geraken.
2: Vragen, ja. Als ze het niet vragen, dan vraag ik het zelf.
0: Ideaal. Dankjewel, Marie-Claire. Het zou eigenlijk ideaal zijn dat je gewoon op het einde, je krijgt de rekening en je hebt overschot, zegt van, wilt u het bakje mee?
3: Ja, want ik denk dat veel mensen het ook niet durven te vragen en dan heb je dat ook meteen vermeden. Dat je dan denkt, ah, ja, tuurlijk. Kan ik vanavond nog een beetje van eten? Een
0: stukje opvoeding. Zeg, welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het wordt nog vrolijker, want...
4: 4.
5: De vakantie.
0: Pardon? Ja, vanaf maandag. Let goed op. Dan kun je hier bij Goedemorgen Morgen op reis. Ik neem je mee. Luister 3 uur lang zeer goed. Onthoud 4 tips en vertel ons gewoon naar welke stad we vliegen. Lukt dat, dan krijg je gewoon €500 vliegbudget.
4: Oh my god.
0: Daar kun je alles mee vliegen, toch?
3: Daar kan je wel al mee vliegen. Ook ja. Al zijn de prijzen wel verhoogd nu. Maar ja. Je kan toch wel een mooi ticket kopen dan.
0: Het kan wel op een bestemming van op Brussels Airport, maar pas op, het wordt nog beter. Volgende week vrijdag kan je dat verviervoudigen. Dan krijg je een reisbudget van €2000 extra.
3: Oh.
0: En mag je die ene €500 ook houden, dus €2500 te winnen. Goed, hè? Live van op Brussels Airport zitten we dan. Nu, wel even belangrijk om die tickets te winnen. Luister elke dag zeer goed vanaf 6 uur. Mm-hmm. Dat is het enige wat je moet onthouden. Altijd. Goedemorgen.

0: jou.
1: Ja, er zijn mensen die vragen van, ja, maar wacht. Het is allemaal heel leuk zo, die vierde vakantie. Maar tuurlijk.
2: De vakantie.
1: Als je alle details wil hebben, moet je even naar VRT Max gaan, het Radio 2-kanaal. Neem ook een abonnementje op onze Instagram van @goeiemorgen.morgen. Van een goede bonus. Ook daar kun je een vliegbudget winnen van 1000 euro. En daarom is er nu maandag heel goed bezoek. En dat bezoek heeft een zeer goede reis gemaakt een tijdje geleden. En was deze week ook in het nieuws.
3: Oh.
1: Ja.
3: Ja. Dat was wel heel bijzonder nieuws.
1: We kunnen haar ook wel, want het is een vrouw, kunnen haar ook wel een vriendin van de show noemen.
3: Toch wel, hè? Zeker.
1: Sowieso.
3: Zeker.
1: Ja, dat is voor maandag allemaal. Maar bon, aan het Radio 2 ontbijt. Straks Jeremy Vrielink, die zijn nieuwe hit live doet bij ons. En vooral, wat is zijn grote Radio 2 geheim? Dat maak je mee om 7:15. En het heeft niks te maken met zijn prostaat. Pardon? Ja.
4: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
5: Inderdaad, sorry, ik slaap op gedeelte meestal over, maar ja.
4: Daar heb ik ook al over verteld.
6: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
2: Radio 2 Weekwatchers. Morgen zijn we er weer vanuit het prachtige Brugge met een geweldige Weekwatcher. Toby Alderwereld, niet op het WK, wel bij ons. En er is muziek van Matthias Mesmans.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Het is weer top vandaag. Dank u wel, mensen.
6: Live vanuit Historium Brugge.
2: Morgenochtend om 8:00 op Radio 2.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van gewit maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Sleep Life.
6: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
9: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
10: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
11: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
12: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Gilles van Gucht uit Bornem. Gilles, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Peter.
1: We moeten het vragen. Bornem, van Gucht, familie van?
13: Jammer genoeg niet.
1: Jammer, was je graag familie geweest van Ruben?
13: Wow, waarom niet? Het is toch leuk om iemand bekend in de familie te hebben, hè?
1: Ja, dat is een... Ja, Ruben is een heel plezante, zeg.
3: Ja, dat zeker.
1: Oh, absoluut.
13: Ja.
1: Vrachtwagenchauffeur vandaag rijden de kust tegemoet. Heb je een toeter bij?
13: Sorry?
1: Heb je een toeter bij?
13: Kleintje, ja.
1: Ja, laat even horen. Zit wel een goeie.
3: Dat is wel een heel grote toeter.
1: Ja, en je mag naar de kust rijden, man. Zalig. Zorg dat je voor de files bent vooral. Maar Gilles, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Snel spelen en passen als je het niet weet. Veel succes met de PQRST. Welke P is een klier die bij mannen onder de blaas zit?
13: De penis.
1: Welke Q is niet... Is niet de nieuwe song van Gert en James, maar wel een personage uit de klokkenluider van de Notre Dame.
13: Oei, Quasimodo.
1: Welke R is een rood-groene groente waarvan je confituur kan maken?
13: En dat barber.
1: En welke S is de Limburgse hoofdstad van Haspengouw? Haspengouw.
13: Pas.
1: Allee. Even overlopen. Welke... Welke P is een klier die bij mannen onder de blaas zit? Is hij penis? Dat is de prostaat.
3: Bijna juist.
1: Ja, die Jeremy Clarkson die heeft prostaatkanker vandaar. Oh, de penis, kijk. Toch leuk dat je
13: ook... Je moest er toch goed mee lachen, hè?
1: Ja, goed gelachen. Welke Q is niet de nieuwe song van Gert en James, maar wel een personage uit de klokkenluider van Notre Dame. Was inderdaad Quasimodo. Ja, ze zeggen dat soms wel eens in plaats van Madiwodo. Welke R is een rood-groene groente waarvan je confituur kan maken? Rabarber, dat was ook juist. En welke S is de Limburgse hoofdstad van Haspengouw? Sint-Truiden zochten we. Sint-Truiden. Punto, punto.
3: Moeten we die toch niet in je mok geven? Nee, joh, ja. Dat is grappig.
1: Het is niet omdat je vuile manieren doet op het radio dat je een mok kan vinden. Maar wel een prachtig moment. Oh, hier hebben we zo van genoten. Dank je wel.
13: Ja, zeker.
3: Dat is helemaal goed gemaakt.
1: Volgens mij hebben we een stilo liggen of een afplakker. En dan sturen we die op.
3: We zullen wel iets opsturen. Voor de moeite.
1: Bravo, we hebben nog wel iets liggen. We hebben nog wel iets liggen in Backstage, Bavo.
5: Ja, we sturen iets op. Beloofd.
13: Zeker.
1: Komt goed. Gilles, is vanochtend, man. Salukes, hè.
13: Ja, vriendelijk. Bedankt. Dank u. Dag.
1: En dan de dag ingaan met deze geweldige David Bowie.
3: Dus snap ik wel waarom hij graag familie wil zijn van Ruben van Gucht. Makes sense.
1: Oh la la, jongens, wat was dat allemaal, zeg.

0: Love van David Bowie. Het is 22 over 7. Goedemorgen. Olala, we zijn de hele ochtend bezig over het warme weer. Ja, dan krijg je dan de weer, mevrouw Jacot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het nog ergens een beetje koel, denk ik?
1: Oh, moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè. Meestal kunnen we zeggen, ja, aan de kust is het wat koeler dan in het binnenland. In de Hoge Venen is het wat koeler. Maar daar verwachten we toch vandaag ook die 30 graden. Dus als je het echt ergens koel wil gaan zoeken, dan moet je het misschien zelfs binnen gaan zoeken. Daarbij kan ik bijvoorbeeld ook onze grotten in België aanraden. We hebben heel veel grotten in de Ardennen, maar evengoed in Limburg, die Mergelgrotten. Huh? Daar ben ik nog eens gaan opzoeken. Zitten we nu rond temperaturen rond een 18 graden in sommige grotten. Sommige zelfs rond de 10 graden. Dus als je echt, echt wil gaan afkoelen, ja, dan kan dat in water, maar kan dat evengoed ook in die grotten. Want het wordt een pittig warme dag. Hè. Het wordt echt 35 graden vandaag. Het KMI heeft daar code oranje voor afgekondigd, voor hitte. Dat betekent, ja, extra hard opletten, genoeg water drinken, zoveel mogelijk uit die zon blijven. En als je er toch in moet, je kledij aanpassen, lichte kleren dragen, zelfs lichte maaltijden consumeren, zit ook al bij die code oranje. Dus het is toch echt wel uitkijken vandaag. Ook met UV-waarden die tot 8 kunnen oplopen. Dus als je in die zon je waagt, zeker en vast zonnecrème smeren. Ja. En ja, wat er ook nog bij komt, dat hebben we gisteren ook al lokaal gemerkt. Ja, dat onweer. Hè. Vandaag is het echt wel een gestructureerd onweer dat zich over het hele land kan uitbreiden. Met onweersbuien die lokaal, ja, voor veel neerslag kunnen zorgen. Voor hagel ook, voor rukwinden. En dat verwachten we al vanaf deze namiddag. We gaan dat zien. Nu is er nog heel veel zon op veel plaatsen, maar de wolken die gaan geleidelijk aan toenemen. En dan krijgen we dus dat onweer. En daardoor wordt het morgen en zondag ook iets minder heet. Zitten we met temperaturen rond de 30 graden. Geldt nog steeds code geel voor hitte, maar toch wel iets minder warm. Maar die 35 graden die laten zich wel opnieuw zien begin volgende week, op maandag en dinsdag. Dus ja, het ziet er naar uit dat we de eerste hittegolf van het jaar wel te pakken zullen hebben. Vanaf zondag kunnen we dat officieel zeggen. En dan, ja, blijft het toch nog een tijd behoorlijk heet.
0: Ah, maar jongens, ik zie maar 35.
2: Hot, hot, hot.
1: Ja.
2: Dat is, ik heb er al mijn ventilator klaargezet. Mijn persoonlijke mini-ventilator.
0: Handventilatortje.
2: Dat is superhandig, hè.
0: Kun je even aansteken dan?
2: Ik loop zo over straat en mensen kijken naar waar, maar...
0: Staat die nu aan?
2: Nu kan ik... Ja, die staat aan.
0: Oh, je hoort dat.
2: Het is hier al warm, hoor. Nee, het is zacht, hoor. Zacht.
1: Het is ook echt radioproof. Ja, goed.
0: Ja, ventilator. Dankjewel, Jacot. Geniet van het weekend.
1: Alsjeblieft. Jullie

0: Amai, Danny uit Halle. Goeie moed zeg. Je laat nu weten dat net nu ze auto airco kapot is.
1: Oh, ik heb dat ook eens gehad ooit.
0: Oh, dat is een gedoe, man. Het is 1:30.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen hoor je alle nieuws uit je buurt. Eerst schema op Radio 2.
1: Vanaf 1 juli kan je een flexijob doen in alle sectoren in ons land. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Bij de start in 2015 kon je alleen een flexijob doen in de horeca. Later kon het ook in onder meer winkels en het onderwijs. En volgende maand kan het dus overal. En het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat bekijken welke militaire basissen en soldaten het nog in Europa wil houden. Want er komt een grondige doorlichting van de NAVO. Landen die nu te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. En België zit daar ook bij.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Helena de Boever. Het onweer gisteravond heeft wel wat schade veroorzaakt. Een blikseminslag veroorzaakte brand in Ledenberg bij Gent. Het vuur sloeg even over naar een aanpalende woning, maar de brandweer kreeg de branden in beide huizen snel onder controle. Er vielen geen gewonden. En in Nederbrakel bij Brakel veroorzaakte het onweer dan weer wateroverlast. In de Kasteelstraat liep een kelder onder water en enkele straten kwamen ook blank te staan. In deelgemeente Michelbeke konden de riolen van de Groenstraat het water en de modder die van de Berendries kwam niet slikken. Gisteravond is in Aalst een bestelwagen in de dender gereden. Duikers van de brandweer konden de twee inzittenden op tijd uit de wagen halen en naar het ziekenhuis overbrengen. De bestelwagen kwam vanuit de Kunstzijdestraat gereden toen het ter hoogte van de Tragel om een onduidelijke reden rechtdoor reed en in de dender terechtkwam. Getuigen van het ongeval konden de brandweer verwittigen die een duikploeg ter plaatse stuurde. De bestelwagen is intussen ook uit het water getakeld. De stad Deinze heeft het hitteplan geactiveerd. Alle kerken en de cafetaria van woonzorgcentrum Karel Piquet worden opengesteld voor iedereen om verkoeling te zoeken. Er komen ook extra maatregelen tijdens sportactiviteiten en andere evenementen, zoals Fin d'Examen. Dat is het festival voor scholieren volgende week om het einde van de examens te vieren. Daar komen extra schaduwplekken en er zal ook gratis drinkwater zijn. Het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft een troosttuin geopend. Patiënten en hun familie, maar ook zorgverleners, kunnen er troost vinden na slecht nieuws. Het platform Verlies en Rouw nam het initiatief, omdat het in een ziekenhuis meestal draait rond medische aspecten, terwijl er voor emoties niet altijd ruimte is. Voor Eddie is het een mooie plek om te komen na de dood van zijn partner.
4: Ik vind het fijn om hier te zijn. De troosttuin biedt mij eigenlijk een plaats die ik loskoppel aan alle zorgen die ik ooit samen met mijn echtgenoot heb moeten beleven in Tuzet. Een traject van bijna 15 jaar. We hebben dus bijna alle diensten gezien in Tuzet. En ik ben zeker van plan van zeer regelmatig naar de troostplek terug te keren.
3: Sport dan nog. Voetbalclub SK Beveren heeft een nieuwe trainer en het is opnieuw een Nederlander. Tim Bakens volgt zijn landgenoot Marink Zeedijk op, die SK Beveren verliet na een succesvol seizoen en de kampioenentitel. Hij tekende een contract van 1 jaar. Tim Bakens is 43 en was het afgelopen seizoen assistenttrainer van de Nederlandse ploeg PEC Zwolle. Dan nog het weer. Het wordt erg warm tot 35 graden met eerst zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op stevige onweersbuien met veel neerslag op korte tijd en ook hagel en felle windstoten. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling. Het is vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweer wel mogelijk. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app en op de website van VRT Nieuws.
0: Ja, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, zelfs geen 100 kilometer.
5: Nee. Het is een rustige vrijdagochtend. Ja. Gelukkig op de N16 van Sint-Niklaas naar de Willebroek. 10 minuten file rijden wel aan de werken in Temse. Naar Brussel bijna geen vertragingen. Alleen bij Halle op de E429 10 minuten. En vanaf Vilvoorde op de E19 ook. Dan in Brussel blijft de Rijerscentrumtunnel wel gesloten door een Europese top. En dan wordt er gewerkt in Wallonië. Opletten als je van Aken naar Luik rijdt. Bij Herstal en Charat sta je bijna een half uur in de file. Verder kleinere vertragingen en wel een probleem voor de treinreizigers, want er rijden geen treinen tussen Tienen en Leuven. De NMBS legt zo snel mogelijk vervangbussen in.
6: Hoogstraten aardbeien.
7: Goedemorgen, morgen.
0: Vincent Jomain uit Zwevegem die heeft vandaag een dag thuis. Doet aan gevelrenovatie, maar het is veel te warm om gevels te ontvoegen. Dus blijf ze gewoon even thuis. Ideaal, Vincent, kan je Jeremy Vrielink meepikken, want die komt zo meteen live bij ons.
6: Oh yeah, backstage Bravo.
0: Vriend van de sterren en dus ook van het sterrenonthaal. Heb je Jeremy al gezien intussen?
7: Zeker, Peter. En wat veel mensen niet weten, is dat we Jeremy elke dag horen op Radio 2. Hè. Misschien een van de meest vertrouwde stemmen hier op onze radiozender.
0: We beseffen dat echt niet. Het is gewoon hele dag, om de 10 minuten bijna.
7: Zoiets, ja.
0: Onwaarschijnlijk. Wat is het verhaal? Wat is zijn geheim? Dat hoor je straks allemaal.
8: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
12: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
13: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
14: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
15: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
17: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.

Barry White. Nummer 4 in jouw Radio 2 Top 2000 vorig jaar. Een goed trouwfeestje op vrijdagochtend bij Radio 2. Zalig toch? Straks live muziek van Jeremy Vrielink. En vooral, wat is dat Radio 2 geheim van hem? Ah, het is aan Romy zien.

0: Maar Romy, die neemt jou even mee. 100 jaar terug in de tijd. Want 1926, toen begonnen ze in Brussel het restaurant Comme Chez Soi. Exact vandaag, 100 jaar geleden. Uniek sterrenrestaurant dat het wat moeilijker had, maar er nog altijd staat. En Romy, ik zie jou in een keuken staan. Luister en kijk even mee wat daar gebeurt allemaal.
1: Ja, ik durf hier eigenlijk niet goed bewegen op dit moment, want er wordt hier geklopt, er wordt hier gewerkt. Het is hier alle hens aan dek in de keuken van Comme Chez Soi. 100 jaar, dat is een eeuw aan geschiedenis, valt er hier te vertellen. Het is helemaal gek eigenlijk als je erover nadenkt. Naast mij staat Loïc Rigolet. Jij ziet er nog geen 100 jaar uit.
2: Nee, nog niet.
1: Gelukkig.
2: Dank u wel.
1: Maar je bent wel de vijfde generatie.
2: Ja, ik ben de vijfde generatie. Dus mijn vader is ook de vierde generatie. Hij is nog altijd de chef van het restaurant. Dus ja, 100 jaar, dat is wel super mooi. En ja, ik hoop nog een paar jaar.
1: Het zou wel zijn. Dat geklopt trouwens, dat is de papa die aan het werk is. Nu, 100 jaar geleden, jij was er toen nog niet. Maar heb je enig idee hoe het er toen uitzag hier? Die keuken bijvoorbeeld. Nu zien we heel veel aluminium, inox, heel modern. Maar dat 100 jaar geleden was dat niet het geval.
2: Nee, de eerste 10 jaar waren wij aan de Le Monnier-laan. Dus dat was iets verder van hier. Dus we zijn hier nu 90 jaar.
1: 100 jaar geleden, wat stond er toen op de kaart? Heb je daar een idee van?
2: Ja, dat was wel. Dat was meer een brasserie. Maar dat was al een luxe brasserie. Ook met kreeft. Ook hebben we nog altijd een recht dat wij nu maken. Dus de zeetongfilet met de rijst gaan al uit de Noordzee. De mousseline van Riesling, dat is waar mijn vader nu bezig is. Dat is een recept eigenlijk van de eerste generatie.
1: Dus dat is ook echt een eeuw oud ook?
2: Ja, bijna. Dat was een beetje, dat was niet het eerste jaar dat hij aan het werk was, maar dat is bijna 100 jaar recept, ja.
1: Wat is het geheim, denk je, na die 100 jaar om nog steeds op dat topniveau te blijven?
2: Ik denk de sfeer, zeker familie. We zijn echt een familiebedrijf en ook al de team. Alle koks in de zaal ook. We werken met hun ook zoals in een familie. Dus ik denk dat het een van de beste sfeer is. Misschien dat we kunnen hebben. En misschien is dat een van de touch van het restaurant.
1: Het zit er ook in de naam, hè? Comme Chez Soi, ja. Huiselijkheid.
2: Ja, en ik denk ook, wanneer mensen hier aankomen, hebben ze ook de sfeer van het huis. Omdat we zijn een beroep dat we willen plezier geven aan een gast. En we kunnen geen plezier geven als we geen plezier nemen. En dat is ook misschien een van de geschiedenis ook van de Comme Chez Soi en die nog altijd blijft.
1: Dat is prachtig. Je komt hier echt in een soort van art déco bad terecht als je hier binnenwandelt. Het is een waanzinnig mooi gebouw ook.
2: Ja, ja. En dat is ook leuk omdat mijn vrouw Victoria, dat was haar grootvader Robert Mailleux, die was de architect. Die heeft al de renovatie gemaakt in de jaren 88.
1: Nog meer familie.
2: Ja, en ik wist het helemaal niet. Ik heb dat geleerd de 6 maanden achter dat wij samen waren.
1: Maar, toevallig.
2: Ja, ik vind dat wel leuk. Voor haar is ook echt een part van haar familie. Dus,
1: Ik vind het grappig, je komt hier inderdaad in een huiselijk bad terecht. Nu, hier komen wel sterren over de vloer. Hè. Dus op dat vlak is het niet meteen huiselijk, want je krijgt hier wel namen. Onze eigen Peter van de Veire bijvoorbeeld is ook al langs geweest een tijd geleden. Heb je nog bepaalde namen waarvan je kan stoeven? Want die zijn hier bij ons, bij Comme Chez Soi, komen eten.
2: Jawel, Prince is gekomen.
1: Stop.
2: Ja, we hebben nog Stromae is al nu ook een paar keer gekomen. We hebben mensen van de Rolling Stones gehad. We hebben Leonardo DiCaprio.
1: Peter van de Veire bijvoorbeeld is ook al langs geweest een tijd geleden. Heb je nog bepaalde namen waarvan je kan stoeven? Want die zijn hier bij ons, bij Comme Chez Soi, komen eten.
2: Jawel, Prince is gekomen.
1: Stop.
2: Ja, we hebben nog Stromae is al nu ook een paar keer gekomen. We hebben mensen

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
4: Dat is een pâté de Tirlemont, pâté de campagne. Een recept van een tweede generatie ook. Dus hij was eerst een vleeshander. Dus hij heeft daar zelf een recept gemaakt van de pâté de Tirlemont.
1: Mag ik eens proeven?
4: Ja, zeker wel.
1: Oh mijn god, dit vind ik spannend. Er zit een tandenstoker in. Ik ga het zo in mijn mond steken. Hè? In één keer, hè?
4: Ja, in één keer.
1: Dat is waanzinnig.
4: Dank je wel.
1: Dat is echt lekker.
4: En dat moet ook mooi weer blijven. Ik denk dat dat echt de bedoeling van deze pâté. En ik vind dat het wel lekker is.
1: Mm. Dat volgende, dat ga ik ook nog naar binnen werken. Maar eerst, als het aan jou ligt, doen we er nog 100 jaar bij?
4: Ja, misschien wel, waarom niet? Ik ga zeker niet zelf 100 jaar nog werken, maar weten wij nooit. Mijn kinderen of wel die van mijn zus, of weten wij nooit.
1: Op dit moment ben je nog geen papa, maar wie weet.
4: We gaan het proberen.
1: Ja? Oh, kijk, binnenkort een zesde generatie in de Rigolet-familie. En dan misschien ook tot 200 jaar. Comme chez soi, daar gaan we voor.
5: Ja, fantastisch zijn je toch wel. 100 jaar comme chez soi. En zometeen Jeremy Vrielink en zijn Radio 2 geheim. Dit is Coldplay.

0: Coldplay en BTS, My Universe. Het is 7:55. Goedemorgen. Ja, ze zet alle VRT Max en Radio 2 toestellen nu eens aan, want er is een heerlijk bezoek aan het ontbijt. Ja, het is niet ontbijt zoals bij de Comme Chez Moi, maar bon. Maar wat is nu het Radio 2 geheim van Jeremy Vreelink, die net een heel goede song gemaakt heeft?
1: Ik vind de richting wel, want ben op weg naar mezelf.
0: Jubla. Jeremy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Morgen Peter.
1: Zometeen alles over dat geheim, maar zo goed is die goeiemorgen ook niet voor jou blijkbaar.
0: Dat valt een beetje tegen inderdaad.
1: Wat is er vannacht gebeurd?
0: Mijn dak heeft het begeven.
1: Het dak heeft het begeven?
0: Ja, jawel. Ja, het is ondertussen alweer heel warm buiten, maar deze nacht heeft er toch wel een gigantische storm gepasseerd, in Geel ook, waar ik woon. Er zijn een paar steden die gespaard gebleven zijn, wij helaas niet. En het is gewoon overal beginnen binnenregenen.
1: Allee,
0: ja, het dak is gewoon op dan.
1: Nu. En hoe zit het met de schade?
0: Het dak staat bol natuurlijk langs de binnenkant. Het is beginnen binnenregenen in de badkamer, in de living, in mijn studio. En het gaat vannacht nog regenen, dus ik zit nu even met een probleem.
1: Dus jij bent eigenlijk op zoek naar een dakwerker die nog iets kan betekenen?
0: Als, voor als er mensen zijn die vandaag een vrije dag hebben en die zich willen opofferen, dat mag altijd. Ja, ik hoop gewoon dat de schade niet extra groot wordt.
1: Ja, want vanavond gaat het opnieuw regenen, dus ja, moet je er toch iets aan doen.
0: Ja, daar heb ik dus nu even wel een schrikje voor. En een dak, ja, dat is niet zoiets, denk ik, dat je op 1, 2, 3 legt. Maar het zou wel fijn zijn als het er ligt.
1: Ik denk dat daar een grote plastic basje, ja, ik ben ook geen...
2: Ja, ja, heb je veel schade aan meubels en zo?
0: Aan meubels gelukkig niet, maar natuurlijk, ja, dus op een zevental punten in het huis zelf wel. Langs de muren, ook in het midden, op de vloer begint het natuurlijk, er ligt parket.
1: Geel. Je woont in Geel. Ja. Dus als er dakwerkers zijn in de buurt van Geel, die denken van we kunnen vandaag komen helpen, want vanavond gaat het weer regenen.
0: Ja.
1: Deel gerust even in de app van Radio 2. Want we moeten even naar dat geheim van jou. Let even goed op, want je hoort Jeremy ongeveer elke 10 minuten bij Radio 2. Elke dag, de hele dag door. Luister, dit is Jeremy. Elke dag telt voor twee. Dit ben jij, hè?
0: Dat ben ik. Amai, maar dat is heel hoog.
1: En dit ben jij ook. Ja, die vrouw ben je niet natuurlijk. Nee. Dus dit ook is het. VRT Radio 2. Jij bent de stem van Radio 2.
0: Ja, ik ben daar zo trots en fier op dat ik dat mag doen.
1: En maar sinds wanneer doe je dat?
0: Sinds 2020. Dus eigenlijk al toch een mooie 5-6 jaar.
1: Heel lang.
0: Zing ik jullie jingles in, waar ik dus heel blij mee ben. Want ze hebben mij daarvoor gebeld toen ik nog in Brussel op school zat. En
1: ja,
0: ik had eigenlijk heel veel geluk dat de studio waar we het opnemen ook in Brussel is.
1: Klopt.
0: En dan ben ik langsgegaan voor een test. En dan zeiden ze, dat moeten we hebben. Dus ik dacht, ja, goed, dan doe ik dat.
1: Heerlijk, man. Wat doet die man niet? Want je schrijft ook voor... Je hebt heel veel muziek voor andere mensen.
0: Ja, klopt.
1: Heeft zo'n paar hits die jij gemaakt hebt?
0: Ik denk de meest recente en de grootste zomerhit die er misschien wel aankomt is Rak van Sam Goris.
1: Die heb jij geschreven?
0: Ja, die heb ik geschreven, geproduced, muzikaal ingespeeld, gemixt, gemasterd. Maar ook de zomerhit van Yannick en Slongs 2 jaar terug. Ik schrijf voor Wim Soutaar, ik schrijf voor Bobby Aanland, ik schrijf...
1: Ja, daar moeten we het straks na 8 uur eens over hebben op Bobby Aanland. Mijn god, man, wat is dat? Maar dat is
0: ja, veel dus.
1: Amai, heerlijk zeg. Wat doe je dat dan in die studio?
0: In die studio die nu even niet meer beschikbaar is.
1: Och, jongens.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, kijk. Vooral zometeen zing je eigen hit live, die je zelf hebt geschreven, neem ik aan.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat wel. Op weg naar mijzelf. Wat moeten we weten over de song?
0: De song is eigenlijk een beetje een tegenbeweging naar de AI en alles waar nu bijvoorbeeld... we zitten in een muziekperiode waar alles heel vluchtig moet gaan en allemaal heel digitaal klinkt. En ik dacht, ja, weet je, wat zou nu eens tof zijn als we gewoon het tegenovergestelde doen en gewoon een live drum opnemen. Alles is live. Er is niks geprogrammeerd. En ik dacht gewoon, fuck it. Als het niet leuk is, dan vinden ze het niet leuk. En vinden ze het wel leuk, dan is het eindelijk iets anders.
1: Ik vind het geweldig leuk.
0: Dankjewel.
1: Op dit moment staat ons Goedemorgen Morgen podium klaar. Jouw muzikanten staan al klaar, dus
0: yes.
1: Je mag naar ons Goedemorgen Morgen podium gaan.
0: Toppie.
1: En dan kun je het allemaal mee volgen. VRT Max, de app van Radio 2. Gewoon nu live kijken. Jeremy, die loopt naar... Je hebt nog tijd. Naar het Goedemorgen Morgen podium. Ziezo, die staat klaar. Live bij ons op Radio 2 in Goedemorgen Morgen. Op weg naar mezelf. Jeremy, het is aan u.

0: heerlijk. We zijn aan het luisteren. Nathalie vindt het een toppertje. Dirk van den Broek, superleuk nummer. Frisse stem, top. Zalig liedje, Silke Broeks. Ja, alleen maar goed. Dus alleen maar goede reacties.
1: Ja, het is ook een topnummer.
0: Goed wakker geworden, zeg. Op weg naar mezelf. Jeremy Vreelink, live bij ons.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia, movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
6: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
12: Deze radiospot is voor u.
13: Ja.
12: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
13: Of de stevigheid van een natte pistolet.
12: Jij denkt, dat is normaal?
13: Ja, wel, dat is niet normaal.
12: Nee, het is goed geweest.
13: Genoeg afgezien.
12: Gedaan zeg.
13: Klaar.
12: Het is bedtijd nu. Tijd voor een sleeplife bed.
14: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
15: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
16: Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
17: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
18: Bon, de Nico komt niet.
17: Zij die het vergeten.
18: Els, waar zeg jij?
17: En zij die vergeten te annuleren.
18: Zeg, iemand een dom gehoord?
17: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
18: Ah, zalig.
17: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
19: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Oh la la la la. Ik hoop nu wel dat Jeremy Vreelink een vers hemdje bij heeft. Maar zo zweten die mensen dan net, zeg. Ik heb er wel een beetje mee te doen. Goedemorgen.
20: Elke dag, telk voor twee. Radio 2.
0: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
1: Goedemorgen. Je kan in alle sectoren een flexijob doen. En de recreatiedomeinen roepen ouders op om beter op te letten op hun kinderen. Vanaf 1 juli kan je een flexijob doen in alle sectoren in ons land. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Een flexijob kan je doen als je nu al minstens 4/5 werkt als werknemer of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdrage voor de sociale zekerheid op betalen. Het systeem bestond bij de start in 2015 alleen in de horeca, maar later kon het ook in onder meer winkels en het onderwijs. En volgende maand kan het dus overal. Werkgeversorganisaties zijn daar tevreden over, maar de Socialistische Vakbond niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen en dus veel zal moeten besparen. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er problemen waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders. In de meeste gevallen kregen ze een waarschuwing om de problemen dringend aan te pakken. Maar vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Er zijn vooral problemen bij kleinere kinderdagverblijven of de opvang die met weinig subsidies werkt. Zij hebben het al jarenlang moeilijker, zegt minister van Welzijn Caroline Gené.
21: Dat heeft te maken met personeelsbezetting, met mogelijkheden om flexibel te werken. Ook wel vaak een beetje geïsoleerd werken. Dat maakt dat je, als er problemen zijn, minder makkelijk goede praktijken of verbeterpunten kan uitwisselen. En dat zijn ook locaties die vaak minder gesubsidieerd zijn, dus met minder personeel werken.
1: Recreatiedomeinen roepen ouders en schoolbegeleiders op om beter op hun kinderen te letten, dat schrijft Gazet van Antwerpen. In recreatiedomein De Mosten, in Hoogstraten bijvoorbeeld, merken ze dat steeds meer kinderen voor een korte of langere tijd verloren lopen. En volgens schepen van sport Arnold Wittenberg komt dat deels ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten.
3: Misschien een kinderopvang waar je naartoe kunt gaan en waar wij dan wel op uw kinderen zullen letten. Dus wij wijzen ook sterk naar de verantwoordelijkheid van de ouders met kinderen. En wat we wel merken is, met de jaren heen, dat mensen soms vaker zijn afgeleid en smartphonegebruik is daar een element in. Maar weet dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Wij zijn het extra paar wakende ogen en samen zien we meer.
1: In Frankrijk is er een autopsie gebeurd op het lichaam van Lihana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in een graansilo. Uit dat onderzoek blijkt dat ze verkracht is. Het meisje verdween eind mei in de buurt van Toulouse in het zuiden van Frankrijk. Een paar dagen later vonden speurders haar lichaam. Een man van 41 is opgepakt, maar veel Fransen zijn boos, omdat er tegen die man al verschillende keren klachten waren ingediend voor misbruik van kinderen. De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag toch niet door. De VS had gezegd dat de Amerikaanse vicepresident Vance niet naar Zwitserland zou gaan om de onderhandelingen te leiden. Deze week hebben de VS en Iran een akkoord ondertekend om hun oorlog te beëindigen al zeker 60 dagen. Maar de echte onderhandelingen over onder meer het nucleair programma van Iran, die moeten nog beginnen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat bekijken welke militaire basissen en soldaten het nog in Europa wil houden. Er komt een grondige doorlichting van de NAVO, dat is een militaire samenwerking tussen 32 landen uit Europa en Noord-Amerika. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Daar heeft de VS al vaker mee gedreigd. België is een van die landen die nu te weinig investeren. En op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en is groepswinnaar. In dezelfde groep speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Canada versloeg vannacht Qatar met 6-0. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En Zwitserland klopte dan Bosnië-Herzegovina met 4-1. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
8: De stad Deinze activeert het hitteplan. Inwoners kunnen in de kerken en het woonzorgcentrum terecht om verkoeling te zoeken. En in het UZ in Gent is een troosttuin geopend. Daar kunnen patiënten en hun familie rust vinden nadat ze slecht nieuws krijgen. Het wordt heet vandaag tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer. Ook dit weekend en volgende week wordt het heet tot 34 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen krijg je over een half uur en vind je op de website.
22: Goedemorgen.
0: Een zweterige vrijdagochtend, maar ja, vertel eens.
22: In Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de snelwegen na Antwerpen is er nauwelijks wat aan de hand. En 16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar wel een kwartier geduld oefenen aan de werken in Temse. Naar Brussel, files van een kwartier maximum op de E19 vanaf Peutie en op de E429 bij Halle. Ook een kwartier op de binnenring rond Brussel met een vertraging dus tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Brussel ook wel nog rekening houden met die gesloten Rijerscentrumtunnel door een Europese top. Een kwartier extra daar vanaf Krainem. En dan op de E40 van Aken naar Luik sta je 3 kwartier in de file zelfs. Van Barchon tot Votem. Het komt door werken. Andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen. En wel problemen tussen Tienen en Leuven. Er rijden namelijk geen treinen. Dat kan nog een paar uur zo blijven, zegt de NMBS. Er komen wel zo snel mogelijk vervangbussen.
0: Ja, dankjewel. Bij ons intussen opnieuw Jeremy Vrielink in een ander shirt.
23: Ja.
0: Je was gewoon aan het zweten tijdens je concertje daar.
23: Het was warm in jullie loft.
0: Ja, ben je zo'n zweter dan?
23: Ja, ik transpireer.
0: Ja, moet ik straks even over hebben.
24: Zoals iedereen.
23: Ja.
0: Het is wel heftig, van hun kringen en zo, zegt
23: hij. Ja. Ja, als je het gezien hebt in de app van Radio 2, het is...
0: Het was een soort landkaart hier en daar. Heel mooi. Maar kijk, we gaan hopelijk lukt het, want we gaan dansen ook. We hebben een goeiemorgen.
23: Oh ja, joepie.
0: Ja, dat is zeker van je joepie. Oké, allemaal handen in de lucht. Ja, daar gaan we, jongens. Ah, laat verlopen nog
23: even. Hij is speciaal voorbereid gisteren.

0: Ziezo, zie veel beter. Voor veel mensen de enige beweging van de dag trouwens. Goedemorgen.
1: Voor mij bijvoorbeeld.
0: Ja, exact. 6 over 8. En Britney Spears is ook al wakker. Denken we. Goedemorgen.

0: je vrijdag begint.
1: 19 juni vandaag, dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de zomer echt begonnen is. Zondag 21 juni wordt ook echt heet. 35 graden, Jacot, zei het de eerste hittegolf wordt.
2: Ja, inderdaad, we gaan daar naartoe.
1: Moeten we dat goed vinden of...
2: Nee, maar ik kan ook alles positief bekijken.
1: Ja.
2: De eerste is de beste.
1: Voilà. Geniet ervan. Geniet er vooral van. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen met een zeer hartzwetende Jeremy Vrielink aan ons ontbijt. Ja, net een nieuwe hit live gedaan. Met een nieuw shirt intussen toch?
3: Ja, het was toch iets te nat net nog.
1: Ja, zeg, we gaan daar straks wel iets aan doen.
3: Oké, dat is vriendelijk.
1: Ja, zo zijn we wel. Zeg, maar dus, je was er net bezig. Jij doet het geluid van Radio 2. Jij zingt onze Radio 2 jingles in. Nu was ik onlangs in Bobbejaanland. Het plezantste land. En ik dacht, maar heel de dag, Shema, heel de dag, lieve luisteraar, hoor ik dit.
3: Soms zat van te horen, hè.
1: Net weer gek.
2: Heel de dag.
1: Bobbejaanland.
3: Wie bedenkt het toch?
1: Oh. Reclame.
2: Ja. Heb jij dat zelf verzonnen?
3: Oh, sorry, ja.
1: Ook dat is
3: mijn stem. Ik heb het ook zelf geproduceerd, geschreven en verzonnen, inderdaad.
1: Oh. Dus als je de volgende keer naar Bobbejaanland gaat en je hoort die stem, weet je van, dat is Jeremy Vrielink.
3: Voilà.
1: Heerlijk toch wel. Maar dus, vooral, jij bent vannacht getroffen, moet ik wel zeggen, door heel veel regen. Jouw dak, daar regent het binnen. Hoe is de situatie? Beschrijf eens jouw studio. Hoe ziet die eruit?
3: Mooi. Ja, geen idee. Hoe ziet die eruit?
1: Nat
3: ook. Nat. Ja, zoals een echte muziekstudio is, ziet die eruit. Maar dan ondertussen met een paar lekkende regendruppels door het dak. Het dak begint een beetje in te zakken.
1: Heb je schade aan je materiaal? Of?
3: Nee, dat gelukkig niet. Ik was echt... Niet. Nee, nog niet. Dus we hebben daar vlug wel zo wat zeilen over gelegd, wat ik nog kon vinden thuis. Ja. Maar het is overal zo wat tussen aan het regenen. Dus de muren zijn wel aan het wak worden, aan het schimmelen. Waar de drums staan, waar de airco staan.
1: En vanavond gaat het opnieuw regenen.
3: Ja.
1: Dus gelukkig, we hebben een reactie gekregen van iemand die zei van, ik kan er misschien wel eens iets aan doen. Koen, goedemorgen.
4: Oh. Goedemorgen.
1: Koen Breugelmans van de firma DSW Plus zit op dit moment zelf op een dak. Maar je hebt ook een noodoplossing voor Jeremy. Vertel eens, Koen.
4: Ja. Ik heb namiddag wel een gaatje in mijn agenda. En ik sta al zelf 27 jaar op het dak. Dus ik heb al allerhande noodsituaties moeten oplossen. Dus ik denk wel dat ik een gepaste oplossing kan aanbieden.
1: Oké,
3: dankjewel, Koen.
1: Maar ben je ergens? Je klinkt heel campies, Koen.
4: Ja, ik ben van Mol, dus
1: Mol,
4: dat is
1: ook
4: nog in de buurt.
3: Ja, absoluut.
1: Molgeel, hoe ver is dat?
3: 10 minuutjes, denk ik.
1: 10 minuutjes, kijk.
4: 10 minuutjes, ja.
1: En wel,
4: ja.
1: Kijk, jongens, ik ga jullie straks laten afspreken. Dankjewel, Koen, om even te reageren op dit verhaal, zeg maar. Heel fijne ochtend, Koen. En smeren, man, als je op een dak zit.
4: Ja, absoluut.
1: Doen, hè. Ziezo, bij deze geregeld.
3: Amai, dankjewel. Goedemorgen, morgen.
1: Leuk, hè? Ja, zo zijn we natuurlijk wel. Straks een heel bijzonder gedacht van Jeremy. Maar nu eerst Bart Peter. Die was hier deze week en heeft live zijn nieuwe song gedaan. De bevalligste. Je kan ook meekijken, want het is met een mobieltje dat draait en zo. En die gekke Bart zelf.
5: Ze weet weinig van de wereld, maar dat vindt ze niet vervelend. Want ze weet niet wat een wereld is. En we gaan nooit te weten komen wat ze zachtjes ligt te dromen.

0: Doet dat niet slecht in die Bart Peters. Alles daarvan kun je bekijken op VRT Max. Daar staan de beelden ook van Bart. Bij ons altijd Jeremy Vrielink, die hier... Dus die maakt iets voor Bobby Aland.
1: Ja.
0: Je gehoord hebt, Shema.
1: Ja, ja.
0: Maakt gigantisch veel lawaai, dat ding. Nog even, ja, misschien was echt waar. Hoe klonk dat ook alweer? Zeg. Ja, genoeg reclame. Maar dus, door Bobby Aland heb je nog meer werk gekregen, leg eens uit.
2: Ja, ja, ik zei het net. Ik ben heel blij dat ik daar ook heel veel muziek mag maken. En zo kwam eigenlijk de approach van Nickelodeon, van Paramount in de USA.
0: Nickelodeon, dat is een gigantisch groot tekenfilmnetwerk.
2: Ja, klopt. Maar die hebben ook van allerlei dingen in pretparken en themagebieden en SpongeBob en allee, de bekende figuren en Paw Patrol en noem maar op. En dankzij Bobby Aland, want waar mijn muziek veel gespeeld wordt, niet alleen dit nummer, maar nog andere nummers, velen, zijn ze dan eigenlijk zo tot bij mij gekomen om in 22 landen tot Italië, Spanje, movieparken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, noem maar op, mijn muziek te gaan gebruiken voor Nickelodeon. Dus ik heb nu een nieuw anthem voor de parade van Nickelodeon in 22 landen gemaakt.
1: Allee, zing het eens.
2: Dat mag ik nog niet doen. Stel, ik onder, ja, het wordt 1 juli gereleased. Dus ik ben het nu zonder dak aan het afwerken in
0: dat
2: de studio.
0: Ja, het is dat dakloos, maar wel binnenkort zo binnen als een huis.
1: Natuurlijk.
0: Beetje de nieuwe Miguel Wilson. Alleen met een echte goede stem. Zo. Sorry, Miguel Wilson.
1: Oh, dat heb je niet gezegd.
0: We moeten door.

0: Ik mag dat zeggen van hem. Goed, maar vooral, je hebt ook een gedacht meegebracht hier.
1: Ja, ik heb een gedacht meegebracht. Laat het gras maar groeien.
0: Oké.
1: Okay. Jawel. Wel, ik vind het fantastisch om een keischone tuin te hebben. En met alles erop en eraan. Maar ik heb echt geen groene vingers. En ik vind het verschrikkelijk om het gras af te rijden en iets in mijn hof te doen.
0: Ja, maar ja, dan heb je geen mooie tuin. Dan gaat het allemaal wild.
1: Ja, dus dat is zo'n eeuwig gevecht. Ik heb wel overlaatst zo ergens op Instagram gezien dat je vanaf 30 blijkbaar plots into tuinieren wordt. Dus misschien binnen 4 jaar dat het lukt. Maar dat is zo wel een beetje typisch aan onze jonge garde. We willen van alles, maar het is ook wel zo, het is ook soms wel veel werk. Ja, maar ik werk heel graag, hè, Peter. Ja, ik werk met kapot in mijn studio. Ja. Maar ja, dat is gewoon een tuin, fantastisch. Maar laat dat gras gewoon maar staan. Ja.
0: Robotmaaier?
1: Ja, kan, maar ik ga nu eerst even sparen voor een dak.
0: Ja, die zat eerst dat dak natuurlijk. Dus, goed gedacht. Reageer gerust. Laat het gras maar groeien. Hoe doe jij het? Deel het gerust in de app van Radio 2.
2: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
7: Feeling,
8: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Ja, sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
10: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
12: Jeroen, wat bedoel je daarmee?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
13: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
15: Goedemorgen, morgen.
16: Peter van de Veire.
15: Radio 2.
17: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.

0: Geronimo van Shepherd. Het is 8:55 bij ons nog altijd. Jeremy Vrielink, die we zijn zweetprobleem zo meteen ook gaan aanpakken. Maar vooral, Jeremy, je hebt een heel helder gedachte en dat was...
1: Laat het gras maar groeien.
0: Ja, heel veel reacties die binnenkomen van mensen die zeggen van ja, groot gelijk.
1: Yes.
0: Mark Lalleman zegt, heeft hij nog nooit gehoord van een onderhoudsvriendelijke tuin? Zet struiken waar niks onder groeit. Bodembedekking dat niet hoog wordt. En ertussen wat platte tegels om je tuin in te verplaatsen.
1: Oké.
0: Een goede tip.
1: Ja?
0: Een Luc Peelman uit Sint-Niklaas is op dit moment bezig in de tuin. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen Peter, goedemorgen Chema.
3: Hey.
0: Ja, daarnet zei ik nog van, koop dan gewoon een robotmaaier. Maar je hebt er eentje. Maar wat doe jij, Luc?
2: Ik laat die robotmaaier zijn werk doen, maar af en toe, en ik heb onlangs een nieuwe gekocht, maai ik het toch nog met een gewone grasmaaier, maar met zo'n rol achter. Zodat ik zo van die mooie banen krijg, zoals op een voetbalveld.
0: Maar Luc, dat is het toch over, man?
2: Nee, dat is er niet over. Dan kan ik vanop mijn terras daarvan genieten.
3: Kijk, leuk.
0: Ja, ja, ik hoor zelfs tegenwoordig de nieuwe robotmaaier dat die ook in rechte banen rijden, Luc.
2: Ja, dus weet ik. Maar ja, die robotmaaier heb ik al 5 jaar, dus...
0: Oké, maar kijk, content van. Goed, maar dus laat het gras maar groeien toch. Ja, ben je nu van plan om een robotmaaier te kopen of...
3: Het kost veel geld ook, hè.
1: Ja, dat is het vooral. Wij hebben niet zo heel veel gras en het kost inderdaad best wel veel geld voor eigenlijk maar 20 minuten werk. Maar dat, je moet je daar altijd aan zetten, hè. En het grootste probleem, ik zei het daarnet, is dat wij eigenlijk geen gras, maar onkruid hebben. In Geel, daar, ja, die bodem, dat is niet zo top.
0: Dat zijn de campen. Het is plezant, maar heel slechte grond.
1: Ja.
0: Dat is jammer natuurlijk. Kom maar een tip binnen van Bjorn Kruiptijm. We hebben een heel kruiptijm, is een zalige bodembedekker.
1: Oké. Okay.
0: Leuke bodembedekkers, altijd een goed idee. Maar vooral, op dit moment ben je nog niet te veel aan het zweten.
1: Nee.
0: Gelukkig. Maar voor al je zweetproblemen hebben we straks een oplossing. Eerst nog ABC. Goedemorgen.

0: half negen. Elke dag telt voor twee. Zometeen al alle nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
1: Vanaf 1 juli kan je een flexijob doen in alle sectoren in ons land. Dat is vannacht goedgekeurd. Eerst kon je alleen zo'n job doen in de horeca. Later ook in onder meer winkels en de zorg. En volgende maand kan het dus overal, maar sectoren mogen daar zelf over beslissen. En de gesprekken tussen de VS en Iran gaan vandaag toch niet door. Deze week hebben ze een akkoord ondertekend om hun oorlog te beëindigen. Maar de echte onderhandelingen over onder meer het nucleair programma van Iran, die moeten nog beginnen. Al is ook niet duidelijk wanneer ze dan wel zullen beginnen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Helena de Boever. De stad Deinze activeert het hitteplan. Alle kerken en de cafetaria van woonzorgcentrum Karel Piquet worden opengesteld voor iedereen om verkoeling te zoeken. Er komen ook extra maatregelen tijdens sportactiviteiten en andere evenementen, zoals Fin d'Examen. Dat is het festival voor scholieren volgende week om het einde van de examens te vieren. Daar komen extra schaduwplekken en er zal ook gratis drinkwater zijn. Het onweer gisteravond heeft wel wat schade veroorzaakt. Een blikseminslag veroorzaakte brand in Ledenberg in Gent. Het vuur sloeg even over naar een aanpalende woning, maar de brandweer kreeg de branden in beide huizen snel onder controle. Er vielen geen gewonden. En in Nederbrakel bij Brakel veroorzaakte het onweer dan weer wateroverlast. In de Kasteelstraat liep een kelder onder water en enkele straten kwamen blank te staan. In deelgemeente Michelbeke konden de riolen van de Groenstraat het water en de modder die van de Berendries kwamen ook niet slikken. Het UZ in Gent heeft een troosttuin geopend. Patiënten en hun familie, maar ook zorgverleners, kunnen er troost vinden na slecht nieuws. Dat is nodig, zegt Evelien Maarten van het UZ, omdat het in een ziekenhuis meestal draait rond medische aspecten, terwijl er voor emoties niet altijd ruimte is.
4: Uit verschillende hoeken kwam die nood. Vanuit zorgverleners zelf die met verlies in aanraking komen, die ook een plek zoeken om soms een keer weg van de hectiek van het ziekenhuis, hier in alle rust en stilte te kunnen gewoon zijn. We voelden die nood ook vanuit patiënten die een diagnose krijgen en die dan de deur dicht doen van de consultatieruimte en die moeten naar huis. Dus dan kunnen we nu mensen begeleiden van kijk, we hebben hier een troosttuin om nog even gewoon in alle rust te zitten.
3: Voor Eddy is het een mooie plek om te komen na de dood van zijn partner.
5: Ik vind het fijn om hier te zijn. De troosttuin biedt mij eigenlijk een plaats die ik loskoppel aan alle zorgen die ik ooit samen met mijn echtgenoot heb moeten beleven in het UZ. Een traject van bijna 15 jaar. We hebben dus bijna alle diensten gezien in het UZ. En ik ben zeker van plan van zeer regelmatig naar de troostplek terug te keren.
3: Sport dan. Voetbalclub SK Beveren heeft een nieuwe trainer en het is opnieuw een Nederlander. Tim Bakes volgt zijn landgenoot Marink Zeedijk op, die SK Beveren verliet na een succesvol seizoen en de kampioenentitel. Hij tekent een contract van 1 jaar. Tim Bakes is 43 en was het afgelopen seizoen assistenttrainer van het Nederlandse ploeg PEC Zwolle. En dan nog het weer. Het wordt erg warm vandaag tot 35 graden met eerst zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op stevige onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en felle windstoten. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je nog de hele dag in de app en op de website van VRT Nieuws natuurlijk.
0: Hai, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: De problemen op een vrijdagochtend.
6: Ja, de N16 van Sint-Niklaas naar de Willebroek. Daar is het 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Naar en rond Antwerpen nauwelijks vertraging. Dat is goed nieuws. Naar Brussel wel wat aanschuiven op de E19. Dus even kijken bij Peutie inderdaad. En dan verder naar Brussel. Ook problemen wel door een ongeval bij Halle op de E429. Daar sta je dus een half uur aan te schuiven. Een ongeval is gebeurd daar aan de, op de brug inderdaad over het kanaal. Nog problemen op de EB401. Dat is die snelweg van Gent Centrum naar de E17 richting Kortrijk. Een kwartier vertragen daar door een ongeval op de zijrijweg bij UZ Gent. En even kijken, in Brussel is de rij Centrumtunnel nog steeds gesloten door een Europese top. Het is er een kwartier aanschuiven op de E40 vanaf Krainem. Op de E40 dan van Aken naar Luik. Bijna 1 uur bumperen van Barchon tot Votem komt door werken en er rijden nog steeds helaas geen treinen. Tussen Tiene en Leuven. Die problemen kunnen nog wel even duren.
0: En bij ons nog Jeremy Vrielink met zijn helder gedacht, laat het gras maar groeien. Ging over zijn tuin waar hij het gras gewoon laat groeien, omdat hij geen zin heeft om het af te maaien.
7: Nee, klopt.
0: Ja, maar ja, dat mag allemaal. Kathleen uit Haarlembeke gaf nog een tip mee. Wij hebben gemaksgazon gezaaid. Ik had daar nog nooit over gehoord.
8: Nee, wat is dat?
0: Ja, dat is dus een ding. Dat is dus met traag groeiende grassoorten.
8: Okay. Luie mensengras. Ja, handig.
0: Ja, eigenlijk wel. Ze maait één keer in de maand.
7: Oh.
0: En met warme weer is nog minder.
7: Amai, top.
0: Dus,
7: gemaksgazon.
0: Dus ja, ploeg dat spel om. Dan ga je wel even werk aan hebben natuurlijk. Als dat dak gemaakt is van jou. En gemaksgazon zaaien. Maar dus, Jeremy heeft last van zweetoksels af en toe.
7: Mm-hmm.
0: Dat klinkt heel heftig allemaal, maar...
7: Ja, is het ook hoor.
0: Ja, straks iemand die daar meer kan over vertellen.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
11: Deze week kom je bij Spar voor
12: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
11: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app... Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
2: Radio 2.

0: Because of you van Gustav. Jongens toch. Ja, en Jeremy Vrieling hier bij ons aan het Radio 2 ontbijt. Ja, net stond te zweten als een West-Vlaams rund, terwijl hij zijn nieuwe hit live deed. Op weg naar mezelf, wordt ook de naam van je nieuwe album.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Wanneer krijgen we die dan?
1: Dat gaat toch binnen dit en een jaar zijn. Er komt nog na de zomer een nieuwe single aan. En normaal in november ook nog van dat album, uiteraard. En dan gaan we dat album gewoon op de wereld loslaten, op weg naar mezelf.
0: Mooi, maar je bent niet alleen met je zweten, want heel veel mensen hebben daar last van. Mm-hmm. Zeker in deze temperaturen. En okselvijvers. Er zijn blijkbaar zelfs mensen die meer zweten uit de ene oksel en minder uit de andere. Funkraar.
2: Dus,
0: ja, we moeten er even over spreken met iemand die dat weet, hoe dat zit. Goedemorgen, dokter Chris Kallewaard.
3: Goedemorgen, hey, goedemorgen.
0: Chris, je bent microbioloog aan de Universiteit van Gent. Eigenlijk met je dokter oksel. Want we waren bezig over de okselvijvers van Jeremy. Leg even uit, van waar komen die okselvijvers?
3: Dat is eigenlijk zweet. En we zweten eigenlijk omdat we te warm hebben. Of dat we ook inwendig te warm hebben. Dus zeker in deze temperaturen is het normaal dat je veel zweet. Mm-hmm. Maar ook inwendig kan dat gewoon zijn dat je metabolisme goed draait, je darmen goed draaien. En daardoor zweet je ook.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk om ons lichaam af te koelen.
1: Ja, want ik heb daar in de winter ook last van. Dan loopt het ook echt langs mijn rug naar beneden.
0: Er zijn mensen die rapper zweten dan anderen. Ik weet zo, Gert Verhulst is ook zo'n zweter. Die moet maar zijn ogen open doen.
1: En die zweet.
0: Dat is verschrikkelijk. Ja, hoe komt dat? De ene meer... Ben Krabbe, De ene zweet meer dan de andere. Hoe komt dat?
3: Ja, wel, dat heeft veel te maken met onze voeding eigenlijk. En onze darmgezondheid. Okay. Eigenlijk in de darmen worden heel wat hormonen geproduceerd. Zweten is echt iets dat van binnenuit komt. Je kunt er zoveel deodorant, antitranspirant heen gooien alsof dat je wilt. Mm-hmm. Dus dat blijven doekjes, labmiddeltjes. Dat blijven topicale middeltjes. Ja. We gaan niet de bron van het probleem aanpakken. De bron komt eigenlijk van binnenuit, van onze darmen eigenlijk, van onze voeding. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, als je veel koffie drinkt, dan ga je ook meer zweten. Als je bijvoorbeeld een energiedrank meer drinkt, dan ga je ook meer zweten. Als je cola drinkt, dan ga je ook meer zweten.
0: Door het
3: alles die gesuikerd is. Door cafeïne. Dat maakt ons wakker. Dat is een beetje een fight-and-flight reaction. Dat maakt ons reactief. Maar dat zorgt er ook voor dat we meer gaan zweten. En dat zet eigenlijk een cascade van hormonen in werking. Waardoor dat we eigenlijk meer gaan zweten. Dan eigenlijk, dat komt van onze dierlijke instincten eigenlijk.
0: Oké, dus minder cafeïne, Jeremy.
1: Ja, maar klopt het dan, Chris? Of is het dan zo dat als ik dan veel meer zweet, dat ik eigenlijk wil zeggen dat mijn darmen en mijn innersysteem eigenlijk, dat ik daar een aanslag op doe. Dat ik daar eigenlijk niet gezond mee bezig ben dan?
3: Ja, we voelen niet wat er gebeurt in onze darmen. Er kunnen vele oorzaken zijn, maar eigenlijk, meestal is dat redelijk subtiel. Een paar dingen dat ik kan aanraden is inderdaad om minder koffie te nutten of gewoon deeg af te drinken. Maar ook zeker gesuikerd ontbijt te vermijden. Zoete cornflakes en choco's morgens, dat worden eigenlijk wakker met ook een hoge insulinepiek en dan nog een keer suiker bovenop.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk onze dag starten met heel veel suiker en dan moeten ze ons lichaam weer gaan afwerken.
0: Ja. Maar zet ik bijvoorbeeld, Chris, helpen inlegkruisjes om onder de oksels te houden?

0: Ja, dat is moeilijk een lijn in het kleed, maar dat kan inderdaad wel, hè, maar dat is niet noodzakelijk.
1: We zijn wel veel wijzer, hoor. Dankjewel, Chris Kallewaert, microbioloog aan de Universiteit van Gent. Hou het cool vooral, want het wordt een hele hete dag. Fijne ochtend, dag Chris. En dan, goeiemorgen. Dankjewel, Jeremy Vrieling, om hier te zijn. En
2: kijk, met plezier, dankjewel voor
1: de uitnodiging. Je hebt een dakwerker gevonden, je weet hoe je je zweet moet aanpakken.
2: Ja.
1: En op weg naar mezelf hebben we je even live gedaan, dus dankjewel daarvoor. Zometeen een andere zweter, Ruben van Gucht. Is die al in de buurt? Ik denk het wel. Jeremy, fijne ochtend. Lip Sync Funky Town. Nog even dansen daarvoor.

0: Nothing. Oh, heerlijk toch wel, hè. Fantastisch. Dan net nog Jeremy Vrielink, die geweldige single Op weg naar mezelf. En wat een goede weken, want vanaf maandag...
1: Oh, oh.
2: De vakantie.
0: Ja. Dan kan je bij Goedemorgen Morgen op reis. Ik neem je mee. Luister 3 uur zeer goed. Onthoud de 4 tips en vertel ons naar welke stad we vliegen. Lukt dat, dan krijg je €500 vliegbudget om te vliegen vanop een bestemming vanaf Brussels Airport. Vanaf... Nu maandag is dat, alles daarover op VRT Max op het Radio 2 kanaal. Maar eerst dat weekend. En het weekend begint pas echt als je morgen naar een zwetende Ruben van Gucht kan luisteren. En kijk, misschien ook ruiken als je erbij bent.
3: Goedemorgen, morgen.
0: Radio 2 Weekwatchers, live uit het Historium in Brugge. Waarom zit jij nu met een zonnebril binnen op Ruben?
4: Binnen. Dat is toch niet binnen? Je ziet toch dat dat niet binnen is?
0: Ah, je zit, je zit in de broesen van Weert. Of is dat niet waar je woont?
4: Nee, ik zit niet in Weert.
0: Waar zit je nu weer al?
4: Ik ben altijd in Weert, zit nu.
0: Nee, waar zit je dan?
4: Ja,

0: Ergens met een mooie tuin, hè, zoals je ziet. Met een
1: ja, en een zwembad zelfs.
2: Zij, ja. Sloeberdokus.
0: Met die plaatsen weten te kiezen, hè, Peter.
1: Ja, ja, ja.
2: Die man, dat is toch een enigma, hè? Heel waarschijnlijk. Ben jij eigenlijk een zweter, Ruben?
0: Ja, ja, ik ben echt een serieuze zweter, eigenlijk.
2: Oh, je honden vinden het niet leuk.
0: Ja, het is niet mijn hond.
1: Oh, la, la,
2: een andere hond en zo.
1: Ja.
2: Ah.
1: Het is een mysterie.
2: Wat vinden je honden ervan dat je vreemd gaat met een andere hond?
0: Ik ga niet vreemd met een hond. Nee. Ik doe zeker niet. Er zijn ook grenzen bij mij.
2: Zelfs daar heeft hij grenzen. Dat is ongelooflijk. Maar vooral... Wat doe je aan dat zweten dan?
0: Ja, weinig moet ik zeggen. Maar wat een vraag. Waarom wil je dat weten? Wacht, ik zal even vragen dat ze zo... Sista! Allee.
2: Sista. Dit gaat weer nergens naartoe.
0: Ja, ik kan nergens komen. Maar ik vraag me af, waarom stel jij mij die vraag dat ik een zweter ben?
2: Ja, omdat we er net over zweten bezig geweest zijn. Maar goed, we gaan het hebben over de Radio 2 Zweetwatchers dan maar. Morgen alweer de voorlaatste voor de zomer. Live vanuit het Historium in Brugge. Daar kun je Brugge ontdekken op een heel speciale manier. Het Belfort kan daar bijvoorbeeld spreken vanaf 1 juli. Heel straf. Maar veel voetbal, want Toby Alderweireld komt over het WK natuurlijk. Ja, wat vind je van het WK tot nu toe, Ruben?
0: Oh ja, dat misschien voilà, dat is mijn antwoord.
2: Echt?
0: Ja, nee, ik weet niet. Het moet nog een beetje voor mij nog iets meer op gang komen. De sfeer, denk ik. Ik denk dat er wel al links en rechts wel goede matchen zijn geweest. Ook wel een aantal draken van wedstrijden. Maar het moet nog een klein beetje meer, ja, het moet nog iets meer beleving krijgen, hè?
2: Ja, als jij het zegt, jij bent de kenner, hè, man.
1: Jij moet voor beleving zorgen, hè, Ruben. Maak er een feestje van.
0: Ja, maar Ruben
2: is beleving.
0: Ik probeer dat voortdurend te doen.
2: Het is zo. Maar Toby Alderweireld, die is echt overal tegenwoordig, hè, Ruben.
0: Toby is alomtegenwoordig. Ik vind dat eigenlijk wel opvallend, want als mij nu vroeger gevraagd had toen ik die Rode Duivels vaak moest spreken en interviewen, dan zou dat nu de laatste geweest zijn waarvan ik dacht dat hij een mediacarrière ging zoeken.
2: Ja,
0: dat was toen... Het was een beetje een timide, soms timide jongen, rustige kerel. Maar nu, ja, plots ineens op ontbolstering.
2: Ja, zo hoort dat ook. Morgen een paar primeurs lospeuteren sowieso. En muziek van Matthias Mesmans. Dat is ook echt een talent, dus zorg daar goed voor. En heb jij onze afspraak er nog op staan, Ruben? Volgende week dinsdag bij ons, live bij Goedemorgen Morgen.
0: Oei, wacht, ik ga eens kijken.
2: Ja, kameraad, echt waar, ja.
0: Jawel, Radio 2 staat erin. Radio 2.
2: Ziezo. Moeten we voor iets zorgen? Is er iets wat je nodig hebt?
0: Waar zou ik al zo voor kunnen zorgen? Nee, voor sfeer en gezelligheid, jongens.
2: Sfeer en gezelligheid. Komt in orde, sowieso. Maar morgen Radio 2 Weekwatchers live op Radio 2, VRT Canvas en het Historium in Brugge met RVG zelf natuurlijk. Ruben, geniet van de dag. Groeten aan de hond daar, hè.
0: Dat zal ik zeker doen.
2: Goedemorgen, Olivier Dien.

0: The Man I Need. Ja, die zit hier hoor. Goedemorgen, Xavier Taverne.
1: Ja, ik ben er. Ja,
0: jawel, hoor.
1: Kom maar.
0: 4 voor 9.
1: Kom maar klimmen, kom maar halen.
0: Zometeen de laatste win-win van de week. Hebben we iets met klachten?
2: Jazeker, nog eens door de VRT klantendienst klachten gaan we gaan. En Ruud Hendricks is er. Dat is de man van alles wat met ethiek te maken heeft bij de openbare omroep.
0: Juist, ja.
2: Dus als je op de vingers getikt wordt in dit huis, dan is dat door Ruud Hendricks.
0: Ben je al uit de vingers gefikt voor... Dat hoor je straks.
2: Niet met toestemming, nee.
0: In win.
3: Luisteren naar Radio 2.
4: Meekijken in de studio.
3: Stemmen, meespelen, winnen.
4: Je doet het allemaal op één plek.
3: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Radio 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: We zijn er altijd.

0: dag telt voor twee.
1: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
2: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
1: Ja, ik heb dat opgevangen.
2: Waar?
1: Ah, in de regio.
2: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
1: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
2: Ze spelen in Seattle.
3: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Lap, wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
5: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
6: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
7: Maak elk...
8: Wat eten we? Ik heb honger.
7: Momenten, Max.
9: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
8: Oh.
9: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
7: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
10: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Jo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Ja, zo meteen komt de man, de manager ethiek van de VRT naar hier. Dan weet ik dat ik maar beter op mijn tellen kan passen. Het is Ruud Hendricks, je hoort hem na het nieuws.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Zo'n 23% van de woningen in Vlaanderen heeft een koelingssysteem en ongeveer de helft daarvan zijn mobiele airco-toestellen. Die zijn vaak vrij goedkoop, maar experten waarschuwen dat ze ook veel energie verbruiken. Probeer de warmte eerst zoveel mogelijk buiten te houden, zegt Dirk Salens, hoogleraar ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.
16: Dat kan met buitenzonweringssystemen. Je kan ook overdag best de ramen gesloten houden dat er geen warmte binnenkomt. 'S Nachts, als het buiten voldoende afkoelt, kan je intensief gaan verluchten. Mobiele airco's die kunnen een kamer merkbaar afkoelen, maar het is niet de meest efficiënte of economische manier om dat op een lange termijn te gaan inzetten.
15: Recreatiedomeinen roepen ouders en schoolbegeleiders op om beter op hun kinderen te letten. In recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten bijvoorbeeld merken ze dat steeds meer kinderen voor een korte of langere tijd verloren lopen. En volgens schepen van sport Arnold Wittenberg komt dat deels ook doordat ouders nu gewoon te veel op hun smartphone zitten. Je moet blijven opletten, want kinderen kunnen snel wegglippen.
17: Dat kan soms zijn dat die ergens naartoe gaan of dat die met een groepje zijn en dat die ineens zien van oei lap, er is hier geen weg. En even niet goed opgelet. En die is er tussenuit gesneakt. En die is ergens iets gaan spelen. Het kan snel gaan. Hè. Je zit altijd in een grote groep. En er zijn heel veel mensen op het domein. En er is heel veel beweging ook. Dus je moet altijd opletten.
15: In Frankrijk is er een autopsie gebeurd op het lichaam van Liana, het meisje van 11 jaar, dat dood werd teruggevonden in een graansilo. Uit dat onderzoek blijkt dat ze verkracht is. Het meisje verdween eind mei in de buurt van Toulouse in het zuiden van Frankrijk. Een paar dagen later vonden speurders haar lichaam. Een man van 41 is opgepakt, maar veel Fransen zijn boos omdat er tegen die man al verschillende keren klachten waren ingediend voor misbruik van kinderen. De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag toch niet door. De VS had gezegd dat de Amerikaanse vicepresident niet naar Zwitserland zou gaan om de onderhandelingen te leiden. Deze week hebben de VS en Iran een akkoord ondertekend om hun oorlog te beëindigen, al zeker 60 dagen. Maar de echte onderhandelingen over onder meer het nucleair programma van Iran, die moeten nog beginnen. Israël voert opnieuw aanvallen uit op dorpen en steden in het zuiden van Libanon. Daar zijn zeker 16 mensen gedood en verschillende anderen zijn gewond. De gevechten in Zuid-Libanon nemen toe, ondanks het feit dat er een staakt het vuren is. Het Israëlische leger zegt ook dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood in de strijd tegen de militie Hezbollah. Het wordt zonnig en erg warm vandaag, tot 35 graden. Maar in de loop van de namiddag en vanavond is er ook kans op felle onweersbuien met veel regen, hagel en wind. Ook de volgende dagen is het heet en zonnig, maar een onweer blijft nog altijd mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Dankjewel, Shema. Hoe ga je afkoelen vandaag? Heb je het al...
15: Ik heb al mijn persoonlijke mini-ventilator bij.
13: Oh, maar dat vind ik... Oh, ik heb dat ook. Dat vind ik een goed ding.
15: Dat is fantastisch, hè. En ik kan dit vasthouden. Het is een handventilator, maar ook wegklikken, zodat je die gewoon op tafel kan zetten. En dan heb ik dat dus de hele tijd gedaan.
13: Want dat kan je zo oplaten als een gsm zo'n beetje.
15: Ja. Het is met, ik ben die wel vergeten, maar ik ga er ergens wel eentje vinden zeker.
13: Zeker wel, en dan moet je de elektriciteit zelf niet betalen.
15: Nee, natuurlijk, laat dat doe ik toch altijd. En in geval van nood heb ik ook een Spaanse waaier bij.
13: Ah, maar dat zie ik wel helemaal bij jou.
15: Ja, het
13: is
15: een
13: diva.
15: Ja.
13: Dat je dan helemaal open en dan begint te wapperen.
15: Ja, exact.
13: Midden in een vergadering.
15: Maar mensen zijn daar jaloers op, hè?
13: Ja, dat wel.
15: Ja.
13: Op jouw diva-streken of op die waaier?
15: Op alles.
13: Oké. Ook zo op alles. Ja, is goed. Mensen zijn niet zo jaloers op mensen in de wagen, denk ik, als je nu gezellig thuis bent.
18: Het is blauwe dag vandaag, volgens mij.
13: Het is... Oh, ja, dat...
18: Maar,
13: ik had er nog
18: niet toeval.
15: Ah, ja.
13: Allemaal, ja. Blauw t-shirt, blauw hemd, blauw hemd.
15: Blauwe lucht.
13: Blauwe lucht.
15: Perfect.
13: Blauwe dag.
18: Zo is dat. Kijk, N16.
13: De N16, daar zijn problemen.
18: N16, daar zijn problemen. En dan van Sint-Niklaas naar de Broek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Verder naar Brussel. Oei, opletten, een half uur aanschuiven daarbij. Halle op de E429. Dat komt door een ongeval op de brug over het kanaal daar. De binnenring rond Brussel 2 keer 10 minuten aanschuiven tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. En ook van Wezenbeek tot Tervuren. En op de buitenring wat bij Zaventem. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel nog steeds gesloten. Komt door een Europese top. Het is een kwartier aanschuiven op de E40 vanaf Krainem. Dan problemen op de E40 van Aken naar Luik. Ruim een half uur bumperen daar van Berchon tot Votem. Komt door werkzaamheden. En er rijden helaas nog steeds geen treinen tussen Tienen en Leuven. Problemen kunnen daar zelfs nog eventjes duren, zegt de NMBS.
13: Oké, dat is jammer voor de mensen die daar de trein wilden nemen. Maar dan werken die maar thuis of zo.
18: Ja, dat kan. Maar er zitten wel ook 350 mensen geblokkeerd in de trein, vrees ik. Dat de collega's van Vlaams Brabant zijn een artikel aan het schrijven. Ja,
15: en
18: ja.
15: De hitte stijgt.
13: Oh nee.
18: Ik hoop het niet voor hen.
13: Dat is mijn grootste angst. Ik moet dus straks naar Keulen met de trein. En ik ben dus al... Ik heb vannacht bijna niet geslapen, omdat ik dacht, de airco gaat niet werken.
15: Zal ik jou mijn handventilator meegeven?
13: Wel ja.
18: Dat is een mooie geste.
15: Dat was eigenlijk... Oh. Dat was niet... Ja, oké. Okay. Nu moet ik het wel
13: gezegd,
15: geven.
19: Hoogstraten aardbeien. Win-win.
20: Xavier Taverne.
13: En zometeen ook de man die alles weet over privacy en ethiek bij de openbare omroep, Ruud Hendricks.

0: Het is overal te warm voor vandaag, dus ook voor dit Walk Like an Egyptian van The Bangles. Je hoorde de hele week de meest gestelde vragen aan de klantendienst van VRT en Win-Win. Het ging maandag over schermgezichten, dinsdag over de muziek op Radio 2, woensdag over de job van onze nieuwsombudsvrouw en gisteren ging het over de toegankelijkheid van VRT. Maar ook over privacy krijgt de klantendienst van VRT veel vragen. Chloe van de klantendienst vat ze opnieuw mooi samen.
1: Een bezorgde mama heeft een vraag over het VRT1-programma De Dag van Vandaag. Ze schrijft... Mijn tienerzoon heeft zich ingeschreven voor de winactie, zonder mij hiervan op de hoogte te brengen. Ik wil niet dat ik of mijn huis op tv komt. Kunt u hem uitschrijven uit de wedstrijd? Geen zorgen hoor, mevrouw. Het principe van het programma is dat je je elke dag opnieuw moet inschrijven. Zolang je zoon zich niet nog eens aanmeldt, zal Fien Germijns zeker niet aan jullie deur staan. Ik zou het trouwens zelf ook niet willen. Maar dat is dan vooral omdat mijn man net iets te vaak zegt dat hij die Fien wel een toffe vindt. Een misschien iets te aandachtige kijker van Zorgen voor Mama maakt zich dan weer zorgen om de jonge mama Annelie. Mag zo'n nummerplaat wel in beeld? En hadden ze haar echt geen andere nummerplaat kunnen geven? De nummerplaat in kwestie bevat de letters C-U-M. Come dus. Nu, nummerplaten worden niet toegekend door de publieke omroep, wel door de dienst inschrijving voertuigen. Maar ik bezorg de vraag sowieso aan onze adviseur programma-ethiek.
0: En dat is Ruud Hendricks. Dag Ruud, goedemorgen.
2: Dag Xavier.
0: Elke dag komt hier iemand langs die de kastanjes uit het vuur mag komen halen.
2: Okay.
0: Voor de collega's die het niet goed doen. Ruud, in de column hoorden we dat een bezorgde moeder haar zoon wilde uitschrijven voor de actie bij de dag van vandaag, waarbij Fien Germijns dan thuis langskomt. Maar is het niet zo dat minderjarigen zich eigenlijk sowieso niet mogen inschrijven voor zo'n...
2: Elke meerderjarige mag dat sowieso. Een minderjarige kan zich ook inschrijven voor een wedstrijd, maar dan gaan we ervan uit dat de ouders toestemming hebben gegeven.
0: Okay. He,
2: dus ja, als dan die moeder of vader zegt van, hey, ho, ho, ho, nee, dan gaan we daar natuurlijk op in en zeggen van, ja, niet meedoen.
0: Want juridisch gezien, iemand jonger dan 18, ja, kan geen rechtsgeldige handeling.
2: Nee, dat klopt. Hè. Dus je, pas vanaf het feit dat je vanaf 18 kun je wel rechtsgeldige handelingen stellen, maar daarvoor eigenlijk niet. Nu, er zijn er wel een heleboel uitzonderingen op. Hè. Dus als we jongeren in beeld brengen, dan vanaf een jaar of 15 gaan we ervan uit dat die zelf wel een mening kunnen formuleren. Tenminste, als het weer niet gaat over heel gevoelige dingen. In dat geval gaan we weer de toestemming vragen van de ouders. Of, ik moet eigenlijk zeggen, iedereen die de bevoegdheid is om dat te doen. Want het zijn niet altijd de ouders.
0: Het kan ook een voogd zijn.
2: Het kan een voogd
0: of een pleegouder. Ja. Moet je je eigenlijk altijd kunnen uitschrijven bij winacties als je je ooit hebt ingeschreven?
2: Ja, natuurlijk. Je hebt altijd het recht om je weer uit te schrijven, omdat niemand verplicht is om aan onze programma's mee te doen. Nee, maar dat is zo. Ik bedoel, stel dat iemand, dat je wordt gefilmd en je zegt ik wil niet meedoen, dan heb je, ja, dan doe je niet mee. Je bent niet verplicht om te antwoorden op onze vragen.
0: Dit was een moeder die haar zoon wilde uitschrijven. Ja. Uit bezorgdheid omdat haar huis in beeld zou komen. Maar het gebeurt ook andersom, denk ik soms. Dat we ouders moeten waarschuwen voor de privacy, of waar ze hun kinderen aan blootstellen.
2: Ja, klopt. Dus heel wat ouders, denk ik, heel wat mensen, gewoon te koer, die beseffen niet wat een impact het kan hebben als je op tv komt. Of op de radio komt. TV is natuurlijk nog veel erger. En dus, ja, soms zeggen wij, ja, doe dit niet. Omdat je kunt niet inschatten wat er zou kunnen gebeuren. Mag ik daar eens een kleine anekdote over
0: geven? Heel graag, we houden van anekdotes.
2: Een tijd geleden hadden we in Man bij het Hond, ik denk nog steeds, of in Iedereen Beroemd, ik weet het niet meer waar, zo'n rubriek, de 48 seconden. En er was een meneer die wilde per se zijn auto verkopen. En die had dan zo'n lichtkrant. En die wou per se zijn telefoonnummer op die lichtkrant hebben. Ik zie jou ook al kijken, Xavier.
0: Ja, ik denk, die man weet niet wat hij doet.
2: Dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, meneer, beseft u goed wat u doet? Want stel dat maar 1 op de 100 mensen die kijken bellen, ja, dan heb je dus 10.000 telefoons. Hè. Ik weet niet hoe het afgelopen is, maar hij wou per se zijn telefoon.
0: En dat is ook echt gebeurd?
2: Wel ja, hij wou het per se, ondanks onze waarschuwingen, maar ik weet niet hoe het afgelopen is.
0: Oh, mocht die man aan het luisteren zijn, dat zou ik nu wel een soort goddelijke interventie vinden. Dan wil ik heel graag weten hoe dat is afgelopen. Het ging in de column van Chloe ook over een moeder inzorgen voor mama. De nummerplaat CUM, C-U-M, de Engelse vertaling voor sperma. Wat is daar de reactie op als je die doorkrijgt via de klantendienst? Want het is een opvallende nummerplaat, dat sowieso, maar mag die in beeld? beeld komen?
2: Ja, ja, het is altijd heel delicaat om nummerplaten in beeld te brengen. Omdat je dat, ja, je kunt die vervalsen bijvoorbeeld. Hè. Dus normaal gezien zou ik zeggen van probeer ze dan, wat we dan doen, te blurren. Dus helemaal vervagen, zodat ze niet meer zichtbaar is. Niet omdat het een vreemde nummerplaat is in dit geval, met een Engels woord, maar, maar gewoon voor de privacy van de mensen en ook om misbruik te voorkomen.
0: Wat er ook gebeurt op VRT, en de zomer komt er weer aan, en dat zal dus deze zomer niet anders zijn, dat zijn de herhalingen van veel programma's. Mm-hmm. Het recht om vergeten te worden, noem ik het dan maar. Je hebt ooit meegedaan aan, ik zeg maar wat, first dates op VRT.
2: Oh ja.
0: Een datingprogramma. Intussen ben je gelukkig getrouwd, niet met de persoon waar je dus noods mee hebt afgesproken in first dates. Wat doe je daarmee als je niet wil dat dat uitgezonden wordt?
2: Oh ja, je kunt het dus altijd vragen.
0: Okay.
2: Dus je mag als je ooit aan een programma hebt meegedaan, kun je altijd bij onze klantendienst terecht om te vragen willen jullie daar iets aan doen? Mm-hmm. We gaan dan wikken en wegen. We zeggen niet onmiddellijk oké.
0: Ah nee, het is niet onmiddellijk oké.
2: Nee. Het zal ermee te maken hebben van waarom vraag je het? Wat was je aandeel in dat programma? Bijvoorbeeld waarom vraag je het? Zou kunnen zijn van je hebt er nu schade van, professioneel of wat dan ook. Nu met zo'n dingen als first date is inderdaad een heel delicaat programma, omdat dat op een bepaalde fase in je leven is. En dan gaan we zeker niet altijd de grote boeman uithangen, maar heel welwillend die vraag onderzoeken. Maar ik garandeer niet dat we zeggen van we halen het weg. Want mensen vragen vaak van haal het programma weg. Maar natuurlijk, dat is voor ons ook niet zo fijn, want dan hebben wij geen programma meer.
0: Nee.
2: Dus er zijn andere mogelijkheden. We kunnen vragen om een stukje eruit te knippen. We kunnen vragen om iemand te anonimiseren. Dus zo helemaal te vervagen. Natuurlijk in first dates, als dat de concrete vraag is, is dat heel vreemd dat er een van de twee nauwelijks herkenbaar is aan de tafel.
0: Dat is een heel raar.
2: Dat zal niet. Dus dan moeten we een andere oplossing zoeken.
0: Onlangs kregen we bij Win-Win een mail over een artikel dat we hadden geschreven over de zelfscankassa in de supermarkt.
2: Ja.
0: En dat stond op vrtnieuws.be. En er stond een foto van een persoon bij aan een kassa, maar die had dat liever niet meer. Ja. Wat kan je dan doen?
2: Beetje staan. Oh, sorry. Ja. Het hangt er ook weer van af. Die persoon, als die daar staat aan de kassa, het hangt er ook vanaf, heeft hij daar ooit toestemming voor gegeven om die foto te maken? Natuurlijk, als je die foto maakt en die wordt in een bepaalde context gebruikt waarvan je denkt van, hé, dit wil ik niet. Ook dan weer kun je vragen van, hou daar eens mee op. Haal die weg. Want natuurlijk, dan kun je weer die nadelige effecten hebben, de schade. En dan gaan we weer bekijken van wat kunnen we daarmee doen.
0: Ja, ja, en er kan ook een middenweg gevonden worden. Bijvoorbeeld zeggen dat het een foto ter illustratie is.
2: Oh, zoiets. Ja, dat kun je natuurlijk ook doen. Hè, dat doen we vaak. Hè. Dat we bij een artikel schrijven ter illustratie, dat betekent gewoon, dit is niet de echte persoon over wie het gaat. Dus ja.
0: Zometeen nog veel meer vragen voor jou. Ruud Hendricks, de verantwoordelijke privacy en ethiek hier bij de VRT.
3: Radio 2.

0: Blijft toch een beetje gek dat die Pierre de Mare niet bekender is in Vlaanderen. Het is een beetje wat Pommelien is voor Vlaanderen, is Pierre de Mare voor Wallonië. Het is een Belg, die is heel erg bekend, doet het daar heel goed. Maar aan de andere kant van de taalgrens schijnt niemand die te kennen. Maar het was wel genoeg voor hem om een duet te scoren met Dua Lipa en These Walls. Ruud Hendriksen, nog altijd onze gast, verantwoordelijk voor privacy en ethiek bij VRT. En dus komen er ook heel veel vragen van de klantendienst bij jou terecht, Ruud. Ja. Wat als iemand iets heeft gezegd in een interview, daar achteraf van denkt, goh, dat was misschien niet helemaal verstandig, kan die persoon dat nog laten schrappen?
1: Ook dat is weer de vraag van waarom wil je het laten schrappen? Maar we gaan daar altijd op dat soort van vragen in. Het hangt een beetje in de context af van een programma. Als je natuurlijk de hoofdfiguur bent in een programma, dan maken we vaak ook vooraf afspraken over hoe je erop kunt reageren.
0: In een moeilijk programma als Godvergeten bijvoorbeeld, waar getuigenissen heel heftig
1: zijn. Ja, daar zijn de getuigenissen heel heftig. Of dan gaan we wel eens bekijken van, is dat verstandig dat we dit uitzenden? En dan gaan we daar ook altijd over in gesprek. We proberen altijd tot een oplossing te komen. Natuurlijk, vaak, dus voor mensen aan zoiets beginnen, dan vragen we natuurlijk wel, kijk, dit gaat er gebeuren. Bent u het daarmee eens? In sommige gevallen en in meestal zelfs vragen we hen om een document te ondertekenen waarin dat soort van afspraken gemaakt kunnen worden.
0: De quit claim. Dat is met het Engels woord. Als wij met win-win buiten opnames doen en we hebben iemand geïnterviewd, dan vragen we ook aan de persoon om dat te ondertekenen. Krijgt de kans om dat te lezen voor alle duidelijkheid?
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, maar dat betekent inderdaad dat je een stukje de rechten naar jou haalt van dat interview als openbare omroep.
1: Ja. Dus, maar daar in zo'n quit claim, als je het woord toch hebt gebruikt, daar kun je ook opnemen bijvoorbeeld dat iemand het recht heeft om voor uitzending dingen het programma te bekijken, eventueel er nog dingen uit te laten halen, enzovoort, enzovoort. Dat zijn afspraken die gemaakt worden, ja.
0: Er zijn programma's die in een studio worden opgenomen, er zijn ook programma's die buiten worden opgenomen, en dan heb je dagelijkse kosten, dat is een beetje een mengeling van beide. Ja. Dat wordt binnen opgenomen, maar wel in Leuven, waar een straat aan de straatkant in beeld wordt gebracht. Ja, ja, daar kan je voorbij lopen en dan ben je in beeld, maar misschien wil je dat niet.
1: Nee.
0: En wat doe je dan?
1: Wel, het is al gebeurd hoor, dat mensen vroegen van kijk, ik ben hier voorbij die deur gelopen en daar was iemand bij die eigenlijk niet mijn eigen partner was.
0: Oh nee!
1: Ja, kijk, dan heb je pech. Nu, we hebben daar wel wat rekening mee gehouden. Nu, we waarschuwen wel dat er gefilmd wordt nu. Dus er zijn mensen die daar inderdaad heel bewust voorbij lopen. Dat zie je ook niet. Dan komen ze waaien aan de deur. Maar dan weet je tenminste, ik kan niet zomaar. En dus er staat een waarschuwing dat je niet zomaar in beeld verschijnt zonder dat je het wilt.
0: Misschien ook niet zo heel slim om als schuinsmarcheerder aan het raam van de keuken van dag de kost te passeren.
1: Ik oordeel niet.
0: Zo ben je wel, dat is waar.
1: Dat komt mij niet toe. Maar ja, die dingen gebeuren dus echt wel.
0: Goed, en dat mensen dan zoveel vertrouwen hebben in ons, en terecht ook wel, dat we dat dan uiteraard niet gaan vertellen aan personen die dat misschien recht op zouden hebben. Ja. Je zegt dat beelden wel eens vernietigd worden als mensen geen toestemming geven.
1: Ja, dat kan. Dus bijvoorbeeld, we maken een heleboel programma's met verborgen camera. En verborgen camera, dan weet je per definitie niet dat je gefilmd wordt. Dus, maar wij moeten dat wel bekendmaken. En als dan iemand zegt van ik wil dit echt niet, dan wissen we echt die beelden. Dus dat die ook niet op een ander moment toch gebruikt zouden kunnen worden. Dat gebeurt ook. Nu, als iets is uitgezonden, dan wissen we in de principe niet. Dus het blijft in ons archief zitten, maar we zenden het niet meer uit. Dus dat is een kleine nuance. Want wat we ooit hebben uitgezonden, ja, kijk, dat is historisch erfgoed. Hè.
0: Ja, zeker win-win. Hè. We zijn bezig aan het vierde seizoen. Voor de klacht van de week maken wij heel vaak gebruik van undercover reportages, omdat dat vaak de enige manier is om iets bloot te kunnen leggen. Wanneer mag het wel verborgen camera en wanneer niet? Want jij helpt ons heel erg.
1: Ja. Dus ik help jullie daarmee. Verborgen camera mag, als je in een journalistieke context, als het een groot maatschappelijk belang is, en dus wat win-win doet is altijd van groot maatschappelijk belang, want jullie gaan bijvoorbeeld misstanden aanklagen. En als de informatie op geen enkele andere manier verkregen kan worden. En dat is natuurlijk wat jullie bij Win-Win heel vaak moeten doen. Van hoe reageren bijvoorbeeld bedrijven als er met klachten komen. Natuurlijk, als er beter Win-Win komt, dan krijg je een voorbereid antwoord.
0: Dan krijg je de beste versie van.
1: Dan krijg je de beste versie. En natuurlijk, als je dan met een verborgen camera gaat, dan ben je gewone klant. En dan word je behandeld zoals een gewone klant. Dat is misschien anders. En verborgen camera, verborgen opname is dan de enige manier om dat te kunnen bewijzen. En dan kan dus wel. Dan kun je verborgen opname zonder meer gebruiken. Zelfs zonder toestemming van degene die gefilmd wordt. Maar je zult dat wel zien in Win-Win. En dan worden de mensen onherkenbaar gemaakt. Het bedrijf wordt onherkenbaar gemaakt.
0: De stem wordt vervormd.
1: De stem wordt vervormd. Ja. Zodat je eigenlijk als gemiddelde kijker niet weet over wie het gaat.
0: Om af te ronden, Ruud. Hier bij Win-Win zeggen we vaak dat bedrijven jou altijd de kans moeten geven om jou te vergeten. Om alle gegevens die ze van jou hebben verzameld te laten verwijderen. Kan dat bijvoorbeeld ook bij het VRT Max profiel of het VRT profiel?
1: In principe moet dat kunnen. Hè? Want ook voor ons geldt natuurlijk dat de privacywetgeving. Dus ja, als je kunt opvragen aan ons van wat hebben jullie allemaal over mij? En dingen laten wissen. Jazeker. Beelden dus niet, hè, maar dan kunnen we wel zeggen die gaan we niet meer gebruiken, maar andere informatie, ja.
0: Zeker wel.
1: En we moeten soms ook wissen. Hè. Ook wij mogen niet eeuwig ten dagen alles blijven bewaren van wat mensen ons ooit hebben gegeven van informatie.
0: Nee, daar moeten we heel voorzichtig mee omspringen. Doen we natuurlijk ook. En als we dat niet doen, dan krijgen we een milde tik op de vingers van jou. En daar zijn we dan altijd blij om, want dan weten we tenminste weer dat we een beetje in de pas lopen. Ruud Hendricks, verantwoordelijke privacy en ethiek bij VRT. Dank je wel.
1: Ja, met veel plezier.

0: Meteor, een nooduitgang. Zeker ook een kandidaat voor de VRT Zomerhit, denk ik. Het wordt bloedheet vandaag en dus moet je veel drinken. En daar hebben we straks nog een paar tips over na het nieuws uit je buurt.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Oh, wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radion.
1: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
4: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
1: Ja, ik heb dat opgevangen.
4: Waar?
1: Ah, in de regio.
4: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
1: Ja, de wijde regio dan, hè.
4: Ze spelen in Seattle.
3: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Code Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
7: Wat? Nog maar tot 21 juni?
6: Yep.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
6: Go for info naar telenet.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbuiter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: 9:30. Goedemorgen. Het VRT-nieuws uit Oost-Vlaanderen met Helena de Boever. De stad Deinze heeft het hitteplan geactiveerd. Alle kerken en de cafetaria van woonzorgcentrum Karel Piquet worden opengesteld voor iedereen om verkoeling te zoeken. Er komen ook extra maatregelen tijdens sportactiviteiten en andere evenementen, zoals fin d'examen. Dat is het festival voor scholieren volgende week om het einde van de examens te vieren. Daar komen extra schaduwplekken en er zal ook gratis drinkwater zijn. Het onweer gisteravond heeft wel wat schade veroorzaakt. Een blikseminslag veroorzaakte brand in Ledenberg in Gent. Het vuur sloeg even over naar een aanpalende woning, maar de brandweer kreeg de branden in beide huizen snel onder controle. Er vielen ook geen gewonden. En in Nederbrakel bij Brakel veroorzaakte het onweer dan weer wateroverlast. In de Kasteelstraat liep een kelder onder water en enkele straten kwamen blank te staan. In deelgemeente Michelbeke konden de riolen van de Groenstraat het water en de modder die van de Berendries kwam ook niet slikken. Het UZ in Gent heeft een troosttuin geopend. Patiënten en hun familie, maar ook zorgverleners, kunnen er troost vinden na slecht nieuws. Dat is nodig, zegt Evelien Maarten van het UZ, omdat het in een ziekenhuis meestal draait rond medische aspecten, terwijl er voor emoties niet altijd ruimte is.
1: Uit verschillende hoeken kwam die nood, vanuit zorgverleners zelf die met verlies in aanraking komen, die ook een plek zoeken om soms een keer weg van de hectiek van het ziekenhuis, hier in alle rust en stilte te kunnen gewoon zijn. We voelden die nood ook vanuit patiënten die een diagnose krijgen en die dan de deur dicht doen van de consultatieruimte en die moeten naar huis. Dus dan kunnen we nu mensen begeleiden van kijk, we hebben hier een troosttuin om nog even gewoon in alle rust te zitten.
0: Voor Eddie is het een mooie plek om te komen na de dood van zijn partner.
2: Ik vind het fijn om hier te zijn. De troosttuin biedt mij eigenlijk een plaats die ik loskoppel aan alle zorgen die ik ooit samen met mijn echtgenoot heb moeten beleven in TUZ. Een traject van bijna 15 jaar. We hebben dus bijna alle diensten gezien in TUZ. En ik ben zeker van plan van zeer regelmatig naar de troostplek terug te keren.
0: Voetbalclub SK Beveren heeft een nieuwe trainer en het is opnieuw een Nederlander. Tim Bakens volgt zijn landgenoot Marink Zeedijk op, die SK Beveren verliet na een succesvol seizoen en de kampioenentitel. Hij tekent een contract van 1 jaar. Tim Bakens is 43 en was het afgelopen seizoen assistenttrainer van de Nederlandse ploeg PEC Zwolle. Dan nog het weer. Het wordt erg warm vandaag tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans wel op stevige onweersbuien met veel neerslag, hagel en felle windstoten. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling. Het is vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweer wel mogelijk. Al het nieuws en verhalen uit Oost-Vlaanderen lees je nog de hele dag in de app en op de website van VRT Nieuws.
3: Waar staan we nog aan te schuiven, Hajo?
4: Niet aanschuiven, maar wel opletten op de E314 van Leuven naar Lummen. Daar ligt bij de oprit in Holsbeek een obstakel op de linkerrijstrook, zegt de politie. Verder wel aanschuiven naar Antwerpen, intussen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. En dan aansluitend op de Antwerpse ring richting Nederland. Toch al een half uur van Antwerpen-West tot Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval. N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, minder problemen dan de vorige dagen. Wel 10 minuten file rijden aan de werken in Temse. In Brussel is de rijcentrumtunnel gesloten door een Europese top. Rond en naar Brussel zijn er maar hele kleine vertragingen, gelukkig voorlopig toch. En er rijden nog steeds helaas geen treinen tussen Tienen en Leuven.
3: Zitten de mensen nog vast op die treinen?
4: Dat hoorde ik bij de collega's van Vlaams-Brabant wel degelijk, Infrabel. En de politie hulpdiensten kijken nu hoe ze die mensen gaan ontzetten, blijkbaar.
3: Oh,
4: ja, vreselijk.
3: Een persoonlijke hel op aarde dat dat zou gebeuren. Veel courage daar. Ik hoop dat ze allemaal wat water hebben en dat de airco het op zijn
4: minst. Zal wel uitgedeeld worden nu momenteel, ja, ongetwijfeld. Okay.
3: Dankjewel, Hai.
5: Win-win. Xavier Taverne.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight.
1: Win-win.
0: Het ging hier vorige week op de radio over betalende toiletten in restaurants en winkels. De vraag was toen of een restaurantuitbater of een winkelhouder geld mag vragen als jij naar het toilet wil. Of dat ze jou ook mogen weigeren om daar gebruik van te maken. En het antwoord was toen ja, dat mag, maar dat is... de regel, je kan natuurlijk altijd met elkaar praten en samen kom je ongetwijfeld tot een oplossing die voor iedereen dient. Maar tijdens die uitzending kwam er een andere vraag binnen die wij ook interessant vonden. Eentje van Rogier uit Antwerpen. Hij zegt dat we ons dezelfde vraag kunnen stellen over kraantjeswater, water uit de kraan. Rogier, ik heb het voor jou uitgezocht en net als bij de toiletten mogen uitbaters zelf kiezen of ze jou gratis water willen geven dan wel uit een fles. Dit is wat Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen daarover zegt.
2: Er bestaat hier geen wettelijke verplichting om op dat moment water aanbieden. Het is dus de keuzevrijheid van de horecaannemer om te bepalen hoe hij of zij hiermee omgaat. Maar hoffelijkheid is sowieso wel iets in moeilijke situaties waar onze ondernemers hoog in het vaandel dragen.
0: Je bent dus niet zeker of het water dat je krijgt in de horecazaak van de kraan zal zijn. Stel dus dat je geweigerd wordt in een café, dan zijn er nog plekken waar je wel water kan vinden. Die zet ik graag voor jou op een rij. Je kan in je eigen stad normaal niet al te moeilijk aan gratis kraanwater geraken. De Watergroep bijvoorbeeld heeft in 167 gemeenten, dat is meer dan de helft dus, watertappunten geplaatst, zegt Kathleen de Schepper, die woordvoerder is bij de Watergroep.
3: Wij hebben voor eerst binnentappunten uitgerold dus bij de gemeenten waar wij drinkwater leveren. Het zijn 167 gemeenten en we hebben daar in totaal 800 binnentappunten geplaatst. Die binnentappunten die staan op plaatsen die publiek toegankelijk zijn. Dus dat kan zijn in sporthallen, culturele centra, bibliotheken of aan de inkom van een gemeentehuis bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is allemaal heel erg handig, maar gebouwen die gaan op een keer ook wel dicht natuurlijk. Een sporthal, een gemeentehuis, ja, dat heeft een sluitingsuur. Dus is de Watergroep ook begonnen met tappunten buiten te plaatsen?
3: Daarnaast zijn we nu bezig met de uitrol van buitentappunten bij onze gemeenten. Dus momenteel staan er een 75-tal geïnstalleerd en staan er nog 25 op de planning. Dus ook die worden geïnstalleerd op plaatsen waar je graag fris kraanwater in de buurt hebt. Dus dat is bijvoorbeeld aan sportterreinen, aan speelpleinen of aan wandel- en fietspaden.
0: Ja, en als je nu benieuwd bent of er een watertappunt in jouw gemeente is, dan vind je op de website van De Watergroep een handige kaart met alle locaties. Nu, als jouw gemeente daar niet tussen staat, hebben we nog een tip, want de NMBS heeft ook waterpunten in een honderdtal treinstations. Daar kan je dus ook altijd eens gaan kijken. En als er nu echt geen water te vinden is in jouw buurt, er is ook geen station in de buurt, ga dan gewoon even ouderwets aanbellen bij iemand thuis. Onze eigen Sportstan, die doet dat tijdens het fietsen en merkt dat mensen wel geneigd zijn om jou dat water te geven. Stan?
4: Goedemorgen, Xavier. Ik ga regelmatig fietsen en als ik dan in vooral Wallonië vraag om mijn drinkbus te vullen, dan is dat nooit een probleem. Waar ze in Vlaanderen al wel eens proberen hun weg te steken. Ik moet trouwens zeggen, in Frankrijk, in de Vogezen, daar koelen ze in restaurants en cafés water helemaal klaar om in jouw drinkbus te doen. Dat is nog mooier.
0: Ja, wonden we maar allemaal in de Vogezen, dat is het niet. Het is Vlaanderen. In Wallonië dus, zegt Stan, doen mensen nog meer moeite dan in Vlaanderen om je aan water te helpen. Misschien heeft dat ook te maken met het feit dat politiezones bij ons in Vlaanderen waarschuwen voor mensen die aan je deur water komen vragen, want dat kan zomaar weer een smoes zijn om binnen te geraken. Mijn tip is, geef gewoon dat water als iemand bij jou komt aanbellen, maar laat de mensen niet binnen en antwoord vooral ook niet op andere vragen, want je weet inderdaad maar nooit. Maar water geven moet toch kunnen, hè jongens, zeker als het 100.000 graden wordt.
5: Win-win. Radio 2.

Ah, wat een goed nummer toch. Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Het blijft overeind. Het is 9:45 op vrijdag. Dat wil zeggen dat onze nieuwsbrief in je mailbox zit. Met weer een heleboel handige consumententips en info om jouw leven wat makkelijker te houden, betaalbaar te houden. Je leest het in de nieuwsbrief van deze week onder meer over Ode, die nu al verschillende keren facturen van Telenet heeft ontvangen uit het jaar 1900. Telenet heeft beloofd om de fout recht te zetten. En je ontdekt in de nieuwsbrief trouwens ook waar je al dan niet gratis naar het toilet mag. Als je nog niet geabonneerd bent op die nieuwsbrief, ga dan als de wiede weer gaan naar VRT Max, naar het Radio 2-kanaal en schrijf je daarin.

Riddle van Nick Kershaw. Ja, binnenkort dan moeten alle webshops die actief zijn in Europa een herroepingsknop hebben. Dat heeft Europa beslist. Koop je een product op afstand, bijvoorbeeld via een webwinkel, dan heb je sowieso als consument, en dat weet je intussen, het recht om dat product binnen 2 weken na ontvangst terug te zenden. Dat is een regel die al een tijd bestond. Maar het moet nu nog eenvoudiger worden om dat te doen. En dat kan dus met die herroepingsknop. Nu, wat is die herroepingsknop? Dat is een knop die duidelijk zichtbaar moet zijn op de webshop of op de website of de webwinkel waar je je product hebt gekocht. En het mag maar een paar kliks kosten om dat product aan te melden voor de retour, dus om dat terug te zenden. Let wel, als je op die knop klikt, dan betekent dat niet dat je meteen je geld terugkrijgt als consument. Dat gebeurt pas als je het product hebt teruggezonden en het ontvangen is ook door de webshop. Dus aan dat logistieke deel verandert het niks, maar het wordt wel iets makkelijker om dus het product terug te sturen.

0: Met de nieuwe maatregel wil de Europese Unie vooral dat consumenten niet eindeloos moeten zoeken in de diepe krochten van een webshop naar informatie over hoe ze een pakket moeten terugsturen, want daar krijgen wij veel klachten over. En als we ergens veel klachten over krijgen en er wordt iets aan gedaan, dan durven wij hier al eens spreken van een win-win.
1: Elke dag telt voor twee. Hey, hey.
2: Win-win.
1: VRT. Radio 2.
3: Xavier Taverne.

0: Harry Styles staat na een reeks concerten in Amsterdam nu in de O2 Arena in Londen. Het is bloedheet en doorgaans vallen mensen al flauw, denk ik, tijdens een concert van Harry Styles. Ik snap niet waarom, maar het schijnt zo te zijn. En dat zal met die hitte dan alleen nog maar erger zijn. Anne, Harry Styles?
1: Ja,
0: zou hem
1: doen.
0: Ze zou hem doen. Je kan er misschien ook mee trouwen.

0: B. Elke dag telt voor twee.
1: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
2: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
1: Ja, ik heb dat opgevangen.
2: Waar?
1: Ah, in de regio.
2: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
1: Ja, de wijde regio dan, hè.
2: Ze spelen in Seattle.
3: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Lap, wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
5: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
6: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
8: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
8: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
9: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: We voelen het allemaal, het is te warm om te koken. Hebben wij geluk, want de Messi-chef Jelle komt langs. En we weten allemaal, die stelt nooit teleur.
12: Elke dag, telk voor twee.
11: Morgen, het is 10:14 nieuws met Shema Saizai. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar 350 studenten geneeskunde afstuderen die niet kunnen verder studeren voor huisarts of specialist. Dat schrijft de Standaard. Dat komt omdat Vlaanderen veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan nodig is volgens de planningscommissie voor het medisch aanbod. Dat zegt professor Jan de Maeseneer, die lid is van de commissie.
13: De bezorgdheid daarbij is ook dat men altijd moet proberen om voorzichtig te plannen. Wij maken nu zeer grote sprongen. 400 à 500 mensen meer in de voorbije 5 jaar zijn begonnen aan de opleiding arts in Vlaanderen. Dat leidt eigenlijk tot een toekomst waarbij je inderdaad mensen gaat hebben die op een bepaald moment geen kansen meer krijgen om naar een opleiding huisarts of specialist te gaan, omdat men de getallen veel te hoog heeft opgetrokken.
11: Zo'n 23% van de woningen in Vlaanderen heeft een koelingssysteem en ongeveer de helft daarvan zijn mobiele airco-toestellen. Die zijn vaak vrij goedkoop, maar experten waarschuwen dat ze ook veel energie verbruiken, wat dan ook weer veel geld kost. Probeer de warmte eerst zoveel mogelijk buiten te houden, zegt Dirk Salens, hoogleraar ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.
14: Het is uiteraard zo dat je maar 1 ruimte tegelijkertijd mee kunt koelen. Dus je moet de deuren naar de andere kamers best gesloten houden. Als je dan toch zo'n toestel hebt, zet die zo vroeg mogelijk aan voordat de ruimte te sterk opwarmt. Zorg dat je die temperatuur ook niet te laag inzet, typisch 24, 26 graden.
11: Israël voert opnieuw aanvallen uit op dorpen en steden in het zuiden van Libanon. Daar zijn zeker 16 mensen gedood en verschillende anderen zijn gewond. De gevechten in Zuid-Libanon nemen toe, ondanks het feit dat er een staakt het vuren is. Het Israëlische leger zegt ook dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood in de strijd tegen de Libanese militie Hezbollah. In het vredesplan tussen de VS en Iran staat dat ook de gevechten in Libanon moeten ophouden, maar Israël is dat dus duidelijk niet van plan. En de Iraanse voetbalbond gaat bij de Wereldvoetbalbond FIFA een klacht indienen tegen de beperkingen die de Iraanse ploeg zijn opgelegd tijdens het WK. Het team kan zich daardoor niet goed voorbereiden op de match van zondag tegen de Rode Duivels. Het basiskamp van de Iraniërs werd voor het WK al naar Mexico verhuisd. En de ploeg mag pas een dag voor de match afreizen naar Los Angeles. Het wordt vandaag zonnig en erg warm, tot 35 graden in de loop van de namiddag. En vanavond is er ook kans op felle onweersbuien met veel regen, hagel en wind. Ook de volgende dagen is het heet en zonnig, maar een onweer blijft mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Dankjewel, Shema. Naar Antwerpen schuif je nog aan op de E17. 20 minuten komt erbij vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er 10 minuten file rijden bij aan de werken in Tempse. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen. Wel nog, rustig aan, wel nog in Brussel de Reijer Centrumtunnel die gesloten is door een Europese top. En er rijden geen treinen tussen Tiene en Leuven. Nu mag je.
16: Radio 2, Anne en Daan.
17: Anne Rijmen en Daan Masset.
18: Daan zei gisteren, ik hou van de maand juni. En ik hou dan weer van vrijdagen. En onze eerste plaat is exact wat we nodig hebben op een vrijdag. Want dit is The Cure met Friday, I'm in Love. Goedemorgen allemaal.

0: The Cure and Friday, I'm in love. Gisteren was het dan nog donderdag. Ik lag in mijn bed en ik dacht, ah, ik moet een horloge meepakken morgen naar het werk. Dus ik uit mijn bed een pen zoeken, op mijn hand geschreven. Kijk,
1: ah ja, horloge staat er op je hand.
0: Horloge staat erop. Wat heb ik niet bij? Die horloge. Nee, het gaat niet over deze, het gaat over een andere horloge.
1: Ah, oké, want ik wou zeggen, er zit wel een horloge aan je arm, maar je moest nog een andere horloge meebrengen.
0: Ja, ik moest een andere, ja.
1: Ik kan nog beter, denk ik, aan verhaal. Ja, want ik moest vanochtend zeker één ding niet vergeten en dat was nog brood gaan halen voor de kinderen die naar school gingen, want het was op gisteravond. Mm. Dus ik vanochtend naar de broodautomaat om 6 uur, brood gehaald, op tafel gelegd, zodat de kinderen eten hadden. Ik heb er een briefje bij gelegd, want mijn oudste zoon heeft zijn laatste toetsen vandaag, dus ik dacht, ja, voilà, kijk, niks vergeten. Naar Brussel gereden. Geen file gehad vanochtend. Het zonnetje scheen. Ik dacht, de wereld is mooi. Ik parkeer mijn auto hier onder de VRT-toren. Ik doe de koffer van mijn wagen open. En die is leeg. Geen rugzak, geen laptop, geen ontbijt, geen hoofdtelefoon, geen pen. Ik heb net mijn badge bij en mijn autosleutels. Dat is het enige dat ik heb. Dus ja, bon, voor de rest zit ik hier zo'n beetje als toerist vandaag.
0: Goed, niks anders dan andere dagen. En wij zijn er ook.
1: Oh.
0: En wij verwelkomen ook zometeen een echte toerist. Want we hebben al een maand niet gezien. En dat is de messagechef Jelle, maar toch met open armen.

0: Champion van Red Sebastian hoorden we. En daarna winnaar de stilte van de stad.
1: Radio 2. Radio 2, Eergalerij.
0: Ja, de stad Brugge zal niet echt heel stil zijn op woensdag 21 oktober, want dan wordt Dana Winner geëerd tijdens de Radio 2 Eregalerij samen met Bart Peters. Dat doen we in het Concertgebouw in Brugge. Prachtig gebouw, goede akoestiek, schoon kostuums altijd, wordt een fijne avond. En er zijn nog een paar tickets en die vind je via VRT Max en het Radio 2 kanaal.
2: Ja, en over tickets gesproken, we hebben ook nog kaarten voor de Radio Bene, de Red Pack in Concert Best of Christmas. Dat is een hele mondvol, zondag 8 november, ook alweer een prachtige zaal. De Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is richting kerst. Dus als je van crooners houdt, Vlaamse artiesten die de mooiste versies brengen van kersthits en van hun eigen hits, dan zou ik ook snel tickets bestellen. Ook dat kan via VRT Max op het Radio Bene kanaal.
0: Voilà, daar moet je zijn. En dan nu, lieve vrienden. Onze verloren zoon is terug. Hij heeft wekenlang in het buitenland gezeten. Wat heeft hij toch allemaal gedaan? Dag Messi, chef Kel.
3: Goedemorgen.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
3: Amai, ze is serieus. Ik word hier precies al direct op de rooster gelegd.
0: Ja, iedereen vraagt elke week, elke vrijdag, waar is Jelle? Waar is Jelle? Kijk, leg het uit.
3: Ik had opnames voor een nieuw Jan-programma. Lekker Messi 2. Dus met mijn broer hebben we lang in Frankrijk gezeten om een nieuw programma op te nemen. En 23 juni... Dus het is volgende week, zeg. Ja, volgende week is de eerste aflevering.
2: Prachtige dag, wil ik even zeggen, 23 juni.
3: Is dat uw verjaardag?
2: Ja.
3: Is het waar?
2: Ja.
3: Maar...
2: En dat...
0: Dat is dinsdag.
2: Ja.
0: Ah. En Emily is er niet. Wie gaat dit regelen?
3: Help.
0: Oh, shit.
2: Maar dat is een hele mooie dag om een programma op televisie te brengen. Ja. Het concept is, jij kookt met jouw broer.
3: Ja, we zijn samen op reis geweest en wij koken daar heel veel lekker eten natuurlijk. Samen met mijn broer Hans. En dat was weer heel plezant, heel intensief. Maar kijk, daar zijn 14 hele leuke, mooie afleveringen uitgekomen. Dus vanaf 23 juni op Jam.
0: Allee, goed. Maar nu dus echt werken. wij belden je maandag om 4 ingrediënten uit onze potten te trekken.
3: Ja.
0: Waar dat jij een gerecht mee moest maken. We kregen het volgende. Koriander, Laos, het land Laos, ja. Dus met invloeden van Laos. Hybride vlees.
3: Ja, dat was een leuke, dank u. Ja.
0: Ja. En dan uit de pot met de van de pot gerukte ingrediënten heb je er 2 gekregen, rozenwater en chocolade.
3: Ja, jullie hebben mij wel nog zo... Allez. Ik voel me wel een beetje gestraft of zo. Als ik eerlijk ben, het is zo, Jelle is weg geweest, we gaan hem een keer extra terugpakken.
2: Nee, het wel. Ja. Dat zie je verkeerd, dat is niet straffen, dat is uitdagen.
3: Ah, je bent zo'n leerkracht.
2: Ja, dat is jouw scherp houden.
3: Oké, zo voelde je het niet.
2: Maar over dat hybride vlees, dat kwam eruit en we waren allemaal een beetje in paniek.
3: Ja.
2: Want niemand had al van hybride vlees gehoord, dat wordt ook niet... gebruikt. Maar wat is het nu?
3: Ja, ik had er eigenlijk wel al van gehoord, maar ik wist niet dat hybride vlees noemde. Ik
2: legde de term wordt heel weinig gebruikt.
3: Ja, ik legde de link direct met de auto's eigenlijk, die hybride zijn. Ja, hybride vlees is eigenlijk een manier om minder vlees te eten. Dus ze steken bepaalde plantaardige eiwitten in je vlees, waardoor je bijvoorbeeld een kippenburger, wat anders 100% kippen gehakt is dan nu bijvoorbeeld 70% kippen gehakt en 30% plantaardige eiwitten. Dat kunnen vezels zijn, dat kunnen champignons zijn, dat kan extra tarwe zijn, dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus om ervoor te zorgen dat we iets minder vlees consumeren.
2: Ja, voor de ecologie dan wat beter.
3: Ja, maar ik vind het wel een raar gegeven. Ik snap het principe, maar op zich kun je ook, als je 400 gram gehakt nodig hebt, ook zeggen, ik pak er maar 200 gram en ik doe er nog extra champignons bij, dan is eigenlijk een beetje hetzelfde principe.
2: Ja.
3: Dan dat je, ja. Maar het is wel degelijk te vinden in de winkel. Het staat niet zo heel goed aangeduid. Het is niet dat er een rayon hybride vlees is, bijvoorbeeld. Maar het staat er wel bij, effectief. Hè.
2: Na vandaag. Jij gaat misschien mensen...
3: Ja, ik ga er toch altijd voor kiezen om gewoon wat extra groentjes te serveren en iets minder vlees dan. En niet alles te samen smijten.
2: Oké. Okay. Ja. Wat jij klaargemaakt hebt met dat hybride vlees, dat gaan we zo meteen ontdekken in geuren en in kleuren.
0: Ja, zoals het lijkt alsof je zelf met ons mee eet.
2: Njam, njam, njam.

0: You Like Dancing van Scissor Sisters. Messi Chef Jelle maakt een gerecht met vier ingrediënten die we blindelings uit onze kookpotten trokken. Daar zat hybride vlees bij en Sandra heeft gereageerd in de Radio 2-app dat ze altijd voor hybride vlees gaat. Ze houdt van plantaardig verrijkt gehakt. Dat is waar een deel van het rundvlees dan vervangen is door ingrediënten zoals tuinboombloem.
1: Dat moet ik eens googlen.
0: Ja, denk ik ook.
2: Amai, dat zijn veel sloten.
3: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
4: Nu, op VRT Max.
5: Als de muren konden praten.
4: Een podcast van Radio 2.
6: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
4: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
7: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
4: Maureen van Herbergen en Sieg.
8: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
4: Jelle Kleimans.
9: Ik heb twee douches naast elkaar.
10: Je woont alleen.
9: Ja, ik weet het.
4: Tanja Dexters.
11: Hier is altijd een hele chille sfeer.
4: En Peter van den Bent.
12: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
4: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
13: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
14: Dovi-keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
15: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
16: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
17: De Tijdloze Tribute Festival.
18: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
17: De Tijdloze Tribute Festival.
18: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
19: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
20: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
21: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
22: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
23: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
21: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
24: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
25: Grando.
26: Hou je van een goede ochtendshow?
27: Goedemorgen, lieve mensen. Dag Charlotte.
28: Goedemorgen, Peter.
27: Laat de zon maar opkomen.
26: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
29: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
30: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
31: Radio 2.
32: Elke dag telt voor twee.

0: Olivia Newton-John en Let's Get Physical. Goedemorgen allemaal. Het is tijd.
1: Het is tijd.
2: Is het tijd?
0: Om te eten.
3: Ah, dat vind ik een schoon uur, 10:30. Ja, want Messi-chef Jellen is hier bij ons na een tijdje afwezig te zijn geweest. Je kent het concept als je een vaste luisteraar bent. Er komen 4 random ingrediënten uit onze kookpotten. En daar moet de Messi-chef dan een gerecht mee maken. Deze week kwam daaruit koriander, het land Laos als inspiratie, hybride vlees en rozenwater en chocolade. Ik zie in de app van Radio 2 dat er wel wat te doen is rond dat hybride vlees. Ja. Want ja, mensen zeggen van ja, maar ja, je moet dan nog altijd dieren slachten om
0: ja,
3: het vlees.
0: Ja, hybride vlees is eigenlijk een deel gewoon vlees. Dus neem bijvoorbeeld runder gehakt.
3: Ja.
0: Dan heb je een deel runder gehakt en een deel plantaardige eiwitten, zoals tuinbloem of zo.
2: Tuinbloem, ja. Ja. Tarwe, extra vezels. Nu, op zich is dat, ik snap het principe wel, het is weer zoiets nieuws en mensen moeten daar ook een beetje aan wennen. Maar effectief, op termijn, als we kunnen voorzorgen dat het de helft-helft is en dat er daardoor minder dieren moeten geslacht worden. Allee, ik vind dat wel, het is iets speciaals, het is iets anders. Ik persoonlijk eet gewoon dan liever wat meer groente en, of meer vegetarisch en minder vlees.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, oké, goed. Ik stel voor, mag ik eens proeven?
0: Ja, want wat zien we voor ons dan?
3: Wat heb je klaargemaakt?
2: Ja, ik heb laap kai klaargemaakt. Mm. Ja, dat is echt super lekker. Ik maak dat heel veel, maar ik wist eigenlijk niet dat dat van Laos was. Dus dat heb ik dan ook al bijgeleerd. Dat is eigenlijk een soort warme kippengehakt salade. Dat is nu hybride kippengehakt. Waar dat er koriander bij zit, limoen, veel vissaus en een klein beetje water, waardoor dat zeer mals is. En wat had ik nog? Ah ja, daar heb ik een klein beetje zwarte chocolade bij gedaan. Een beetje
3: hetzelfde.
2: In het gehakt.
3: Ah.
2: Ja, in het gehakt, omdat je hebt al dat zure van de limoen, je hebt het zoutige en je hebt dan ook een keer het suiker en het zoutige van de vissaus. En dat brengt een beetje in contrast. En de rozenwater heb ik gebruikt in een dressing. Rozenwater vind ik een moeilijke.
0: Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is een soort extract, een soort exact water. Dat smaakt naar rozen en ruikt naar rozen. Het is een beetje potpourri. Ik ben daar niet zo zot van, to be honest. Het zit ook niet zo heel veel, maar je ruikt het wel. Je ruikt het heel. Het is een heel bloemige dressing, om het zo te zeggen. Het is limoensap, een beetje honing en dan onze rozenwater en wat sesamolie. Waardoor je wel extra mag, mocht er niet te veel van gebruiken. Of heel je gerecht smaakt en ruikt naar potpourri. En dat wilde ook niet. Dus het is een frisse salade geworden van wortel en komkommer. Dan die laap kai. Gehakt, heel simpel. Echt heel simpel om te maken. Een beetje rijst erbij. Het is wel, het is fris. Het is ideaal om nu te eten eigenlijk, met deze temperaturen.
3: Zeker. Ja. Ik heb net een hap genomen van het hybride vlees, ja. het kippengehakt. Als je het mij niet gezegd had, ik had het niet geproefd.
2: Nee, maar geproefd dat ook niet. Nee. Dus het is inderdaad wel, het is vooruitstrevend. En ik vind het op zich wel een goed idee eigenlijk. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Goed, Daan, vermits dat jouw mond nu toch vol met hybride vlees steekt, zal ik even verkeer lezen.
3: Dat is goed, ja.
0: Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je meer dan een half uur van Sint-Annalinkeroever tot Deurne. Bij Antwerpen Centrum is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek heb je 10 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. In Brussel is de Reijer Centrum tunnel gesloten door de Europese top en er rijden geen treinen tussen Tienen en Leuven.
4: Radio 2.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zometeen duiken we terug de jaren 70 in. Dan denk ik, dat is iets voor mij. Met de Mac en My Sharona.

0: 1979, The Neck and My Sharona. Wat gebeurt er bij onze Radio 2-collega's van Bene?
1: Deze week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Luister elke dag vanaf 9 uur op Radio Bene.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Mannekes! Bombi! Ik ga schilderen!
8: Nee, Bombi, we gaan klussen!
7: Schilderen!
8: Klussen!
7: Schilderen!
8: Klussen!
7: Schilderen!
8: Klussen!
7: Mannekes!
8: Moeder!
7: Schilderen is ook klussen!
8: Oh ja!
7: En tot maandag is 25% korting op alle verf!
8: 25?
9: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma!
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
12: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: We kennen ze allemaal. De grootste hits van Bart Peters.
14: Lepeltjes gewijd.
13: En Dala Winner. Maar hoe klinken hun klassiekers? Gebracht door de strafste artiesten van bij ons.
15: Ontdek het op de Radio 2 Eregalerij. Want we vieren Bart Peters en Dala Winner voor een leven vol muziek.
13: Op woensdag 21 oktober in Concertgebouw Brugge.
15: Tickets via Radio 2 op VRT Max.
16: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op

0: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: Het is heel raar. Ik heb het gevoel dat ik zo met een comeback maak en direct mij terug blesseer of zo. Dus ik ben nu weer weg. Ja.
7: Ja. Okay.
6: Maar ik ga me wel bezig houden. Ik ga mijn best doen.
7: Wat is je plan?
6: Ah, wel, het plan is geen plan hebben. Ik heb daar een keer ongelooflijk zin in. Ik heb een heel druk voorjaar gehad en nu wil ik mij zo wat focussen op het ontwikkelen van plannetjes.
7: Ik dacht dat je ging zeggen, nu wil ik mij gaan heroriënteren.
6: Nee, even bezinnen. Nee, ik ga gewoon thuis nadenken wat ik volgend seizoen ga doen en of ik hier nog wil terugkomen en zo van die dingen. Hè.
7: Ik zie dat zijn mensen met geld gedaan. Kunnen wij nadenken over wat wij gaan doen?
8: Nee, daar hebben wij geen tijd voor, geen hebben wij geen geld voor.
7: Kijk. Was dat weer gratis kunnen eten
6: was het
7: vrijdag.
6: Maar ik ga misschien een keer langskomen in Blankenbergen als jullie daar zitten. Ik zal wat eten komen brengen.
8: Heb je het gehoord? Misschien gaat hij langskomen.
6: Ja,
8: we zitten er 8 weken, hè? Maar misschien.
6: Maar kan of mijn jacht daar kan aanmeren, hè? Dat weet ik niet. Hè.
8: Oh,
7: merci, chef Jelle. Fijn dat je er dit seizoen weer bij was.
6: Heerlijk.
7: We hebben eigenlijk nooit slecht gegeten.
6: Nee?
7: Nee.
6: Ah, en toch iets bijgeleerd.
7: En iets bijgeleerd.
6: Ik ook.
7: Het was fijn dat jij in ons team zat.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal gedijst te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel? Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
5: Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Ze zijn terug.
8: En nu tekstje nog.
9: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
10: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
11: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
12: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
13: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
14: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
15: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
14: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
16: Ik ga winnen, ik voel het.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
17: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
18: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
19: De Vlaming gaat graag met de auto op vakantie. En dan is het de kunst om de files naar Tuiden te vermijden. Maar kan je die überhaupt vermijden? Daarover hebben we het zo meteen met Hajo.
20: Elke dag, telk voor twee.
21: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisa. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar 350 studenten geneeskunde afstuderen die daarna niet kunnen verder studeren voor huisarts of specialist. Dat komt omdat Vlaanderen veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan nodig is. Het is voor die 350 mensen ook niet duidelijk wat zij dan met hun basisdiploma geneeskunde zullen kunnen doen. Dat zegt professor Jan de Maeseneer, die lid is van de planningscommissie voor het medisch aanbod.
22: Men zegt soms, die mensen kunnen ook naar de preventie gaan, maar je hebt natuurlijk ook geen 350 extra artsen nodig in de preventie. Dus wij moeten denk ik dringend een plan hebben om aan die mensen een plaats te geven en naar de toekomst toe veel voorzichtiger plannen. Het is niet gemakkelijk, want je moet 40 jaar eigenlijk toekomst voorzien, maar dat kan je best doen door voorzichtig kleine aanpassingen te doen en niet grote sprongen te maken zoals nu gebeurt.
21: Diesel tanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter diesel moet je dan nog maximaal 1,90 euro betalen. Dat is een daling met bijna 8 cent. De dieselprijs was dinsdag al gedaald tot onder de 2 euro per liter voor het eerst in 3 maanden. Zo'n 23% van de woningen in Vlaanderen heeft een koelingssysteem en ongeveer de helft daarvan zijn mobiele airco-toestellen. Die zijn vaak vrij goedkoop, maar experten waarschuwen dat ze ook veel energie verbruiken. Er zijn voor- en nadelen aan, zegt Dirk Salens, hoogleraar ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.
23: De voordelen zijn dat ze weinig geld kosten. Ze zijn snel leverbaar, ze hebben geen installatie nodig. En ze zijn ook interessant voor huurders, omdat die mensen vaak geen vaste installatie mogen plaatsen. Nadelen, ze zijn veel minder efficiënt dan een vaste airco, ze maken veel lawaai en ze hebben een afvoerslang nodig, waardoor dat je eigenlijk een raam moet openen om de warmte naar buiten te krijgen.
21: De gidsen op toeristenbootjes in Brugge zullen vanaf 2029 geen luidsprekers meer mogen gebruiken. Elk jaar varen meer dan 1 miljoen toeristen op de Brugse rijen. Maar buurtbewoners klagen al lang over geluidsoverlast. Het stadsbestuur heeft daar begrip voor, zegt schepen van toerisme Minu Eskenne.
24: U weet ook, iedereen heeft een andere stem. Er zijn mensen met heel dragende stemmen. Als die dan nog een keer versterkt wordt in het seizoen, dan permanent van 's morgens tot 's avonds gebeurt, heeft dat toch wel een zekere impact?
21: De uitbaters van de toeristenbootjes in Brugge zijn daar niet blij mee. Tegen begin 2028 moeten ze ook al overschakelen op elektrische boten. Het wordt zonnig en erg warm tot 35 graden. In de loop van de namiddag en vanavond is er ook kans op felle onweersbuien met veel regen, hagel en wind. Ook de volgende dagen is het heet en zonnig, maar een onweer blijft ook mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan een half uur. Van Sint-Annalinkeroever tot Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 10 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de E19 richting Brussel staat in Machelen een defect voertuig op de aansluiting met de binnenring. In Brussel is de Rijer Centrumtunnel gesloten door een Europese top. In Brugge is de Warandebrug defect. En er rijden geen treinen tussen Tiene en Leuven. Wel vervangbussen.
0: Radio 2, Anne en Daan.
7: Anne Rijmen en Daan Massa.

0: Jelle. Oh god. Hallo.
1: Ja, daar zijn we.
2: Sorry. Ja, het was hier ook weer zo druk. Hè? Babbel, babbel. Goed, Jelle van Daal was dat. Nog een weekje en de zomervakantie kan officieel beginnen. De vliegreizen zijn geboekt, de auto's worden geprept en de valiezen mogen van onder het stof.
1: Ja, we kunnen aftellen. En autovakanties of roadtrips, ze zijn in trek bij de Vlaming, want het heeft heel wat voordelen. Ze bieden vrijheid en je zit zelf aan het stuur. Ze zijn soms ook voordeliger, geen dure prijzen van vliegtuigen. Zeker als je met gezinnen gaat. Ik spreek ook een beetje voor mezelf, dat is altijd handig. Je kan je eigen route uitstippelen, hoe rij je naar je vakantiebestemming. En ja, ons land geeft toe, het ligt eigenlijk relatief centraal. Je kan naar het zuiden rijden, je kan ook naar het noorden rijden. Dan kom je ook in prachtige landen. Dus ja, je kan altijd wel ergens naartoe.
2: Ja, wat misschien net het probleem is, hè, als iedereen tegelijkertijd vakantie heeft. Want de drukste dagen op de weg tijdens de zomer noemt men ook wel de zwarte zaterdagen.
1: Ja.
2: En die files die zijn dan altijd extreem lang in heel Europa door de wissel van die vakantiegangers.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben daar nu al mee bezig. Zelfs al een maand geleden was ik al aan het kijken wanneer dat die zwarte zaterdagen eraan komen. Omdat iedereen ja toch het juiste moment zoekt om te vertrekken. En dan hoor ik in mijn omgeving vrienden en familie die dan wel eens zeggen als we met de auto op vakantie gaan, ah, maar ik reis 's nachts. Wij vertrekken 's avonds rond 9 uur en dan rijden wij in één ruk door naar het zuiden of naar het noorden. En dan denk ik altijd, jammer, is dat wel veilig? Ik twijfel of dat ook de juiste manier is. Doe je dan zo'n nachtje door? Ik vind dat toch een beetje gevaarlijk. Dus laat het ons daar eens over hebben. Voordat je met vakantie vertrekt naar het zuiden of naar het noorden, wat is de meest verstandige manier om die drukte te vermijden? Is dat echt 's nachts rijden? Is dat de beste manier? Of zijn er alternatieven ook overdag?
2: Ja, dus jullie comments en die tips zijn zeer welkom in de Radio 2-app.

0: Huracan en Stick Season.
1: We hebben het over het juiste moment om met de wagen op vakantie te vertrekken en zo de drukte naar het zuiden te vermijden. Bestaat überhaupt dat juiste moment? Hoe laat vertrek jij naar het zuiden? Heel wat mensen reageren in de app van Radio 2. Ik zei het al, de Vlaming gaat heel graag met de wagen op vakantie.
0: Ja, ja.
1: Maar het loopt een beetje uit elkaar. Jo uit Sint-Truiden zegt bijvoorbeeld, wij vertrekken normaal heel vroeg. En dan bedoelt hij 2 à 3 uur in de ochtend. Dus echt in de nacht.
2: Dat is nacht.
1: Dat is nacht, maar dat is dan niet de nacht doorrijden. Want ik neem aan dat Jo daarvoor wel een beetje geslapen heeft. Rudy uit Zuid-Leeuwen zegt dan weer over 's nachts rijden. Niks gevaarlijk aan. Je hebt geen drukte, je hebt geen file. De kinderen slapen rustig op de achterbank. En tenslotte begint de vakantie van aan de voordeur.
0: Ja, Michel die zegt voor een bestemming met meer dan 800 kilometer zou ik in de toekomst de rit over 2 dagen spreiden. En Theo zegt dan weer, wij meiden die zwarte zaterdagen en vertrekken op donderdag. Het is op vrijdag ook al heel druk om te reizen. Ik vind eigenlijk alle dagen al druk op de baan.
1: Ja, ik ben zelf aan het kijken wanneer ik het best op vakantie vertrek. En wij hebben gekeken, ja, wij kunnen niet veel schuiven. Heeft ook met vakanties te maken van partners enzovoort. En wij moeten...
0: Hoeveel partners heb jij?
1: Oh, ik ben de tel kwijt. Maar wij moeten ook ergens op een zondag reizen. En ook dan is het al druk.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Dus je hebt niet meer alleen zwarte zaterdagen.
0: Nee, dat is waar. Dag Chantal, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij rijdt ook 's nachts?
3: Ja, ik rijd ook 's nachts. Dat heeft eigenlijk te maken dat ik eigenlijk gewoon ben om 's nachts wakker te zijn. Ik ben namelijk verpleegkundige en ik doe nachtshifts.
1: Ah.
3: Dus ik probeer dat een stuk in te plannen en dan zit ik, ja... Maar ja, het ritme, zal ik maar zeggen.
1: Ik wil net zeggen, jij bent dat gewoon om natuurlijk 's nachts wakker te zijn, want dat vind ik de grootste valkuil, dat je dat niet gewend bent om dan 's nachts te rijden.
0: Ja, wat vind je het voordeel van 's nachts rijden?
3: Oh, het voordeel, ik vind er heel veel voordelen aan. Het is minder druk, het is ook minder warm, want ja, als je zo overdag rijdt en je zit dan in het midden van ja, Frankrijk, Italië of whatever, dan is het heel dikwijls heel warm. Nu, oké, we hebben allemaal een airco, maar vroeger was dat niet zo.
1: Mm-hmm.
3: En dus ja, minder druk, minder warm. En ja, de kinderen die kunnen 's nachts slapen. Dus ik vind dat ook veel rustiger dan in de wagen. Anders moet je ze... Die zijn ze al ouder, maar vroeger, ja, dan moest je ze bezighouden en dat waren dan spelletjes. Ja, maar dan vind ik dat wel moeilijker, want ja, dan ben je niet meer geconcentreerd en zo. Dus,
0: ook waar.
3: Ja.
0: Ik ga op reis en ik neem mee. Ik zie wat jij niet ziet. Stop met zingen.
3: Ja, ja.
0: Laat het uit. Laat uw zus met rust. Stop of ik zet u eruit. Je bedoelt dat?
3: Ja, zoiets. Maar wij hebben altijd gemeld aan de kinderen van kijk, de vakantie begint aan de, ja, ook de voordeur. Valise pakken, dat hoort er al bij. Dus wij willen niet horen van is nog ver, ik wil een ijsje, ik is door, steek mijn plassen.
0: Het is
3: overal hetzelfde. Is voor mij eigenlijk ideaal.
0: Maar ja, omdat jij natuurlijk ook in dat ritme zit. Daniel zit niet in dat ritme.
1: Nee, het schrikt mij eerlijk gezegd een beetje af. Ik vind, ja.
0: We zullen straks onze verkeersman Hajo er een keer bij halen. Kijken wat de opties zijn, wat de beste optie is om op reis te vertrekken met de wagen.
4: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
5: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
4: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
5: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
4: En een ontmoeting met zijn grote idool.
5: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
4: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
6: Radio 2, WK-koorts.
4: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
7: Mannekes,
8: Bombie,
7: ik ga schilderen.
8: Nee, Bombie, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Ah ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
15: En hier uw linkeroor.
14: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
14: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
14: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
15: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
14: Wat?
15: Aan halve prijs.
14: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
14: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
16: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Keer kijken, hoor.
17: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
16: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
17: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste solenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
18: Dat is lang geleden, cowboy.
19: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
20: Dat is een pakje voor jou.
19: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
21: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier... Een bak plezier.
22: Elke dag telt voor 2.
23: Radio 2.

0: Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Het was wat gisteravond, hè Daan?
1: Ja, blijkbaar. Het heeft vannacht zwaar geregend en geonweerd, hoor ik van veel mensen. Ik heb er zelf niet zo heel veel van gemerkt, maar het zou lelijk gedaan hebben.
2: Ja, maar daar waren het stevige onweders.
1: Bij jullie wel?
2: Ja, bij mij ook.
1: Ja.
2: Ik kon op een bepaald moment nog tot 6 tellen. Dus het was 2 kilometer ver. Dus als je 1, 2, 3 telt en je ziet een lichtflits en je telt 1, 2, 3...
1: Ah, om te weten hoe ver af het onweer is.
2: Ongeveer, hè. Dan weet je ongeveer hoe ver het onweer verwijderd is. Ja. Dus het was redelijk dicht.
0: Maar als je zegt, ik kan tot 6 tellen, dan is dat hoeveel kilometer?
2: 2 kilometer.
0: Moet dat tellen door 3 dan?
2: Ja. 1, 2, 3 is 1 kilometer.
1: Ah, ik dacht altijd...
0: Ah ja, maar is dat 1, 2...
2: 21, 22, 23.
0: Ah, echt in seconden?
2: Ja.
1: Ah, maar
2: als je telt 21, 22, 23, dat is perfect 3 seconden. Als je 1, 2, 3 doet, ja, dan... Als je zegt 21, 22, 23, dan heb je perfect 3 seconden.
0: 3 seconden en dat is dan 1 kilometer.
2: Ja, 1 kilometer.
0: Oh, dat gaan we straks doen, want straks gaat het toch terug onweren.
2: Ja, absoluut. Het is nu nog rustig. Het is ook al bloedheet eigenlijk. Het wordt nog warmer vandaag. Mm. Maar hier in Brussel is het al 28 graden. Ik heb al in de camper 29 gezien. Dus we geraken vlotjes voorbij de 30 graden de komende uren, dus het wordt snikheet. Erg warme lucht, vochtige lucht ook. En dat betekent boven Frankrijk vanmiddag dat er zich onweders gaan ontwikkelen. In de loop van de namiddag kan er misschien lokaal, maar dat is heel lokaal, en dat is dan vooral voor de Ardennen, al een onweer ontstaan. De meeste onweders, voor de meeste plaatsen, zal in de later namiddag en avond zijn. Dus vanavond 7 uur of 8 uur, dan begint dat in de provincie Henegouwen. Het komt van over Frankrijk, provincie Henegouwen. Het oosten van West-Vlaanderen misschien ook nog wel. En dan gaat dat naar het centrum, dus Oost-Vlaanderen, de Brabant. Het schuift verder op naar het noordoosten, Antwerpen, Limburg. En de kans dat het dan een fel onweer is, is ook groter. Dus met veel neerslag op korte tijd. Met kans op hagel kunnen hagelbollen zijn 4 tot 4 of 5 centimeter. Dus het kunnen echt grote hagelbollen worden, liever. En ook felle windstoten. 90 of 100 kilometer per uur. Of misschien zelfs nog iets meer. Dus echt wel stevig onweer. Dus het veiligste ben je dan binnen in huis. Ja. En hou het in de gaten. Ga naar de website van het KMI. Kijk, ga naar de waarschuwingen. Daar kan je dus ook de weerflesjes volgen. Kijk naar de radarbeelden. Daar kan je ook zien van waar zitten ze ongeveer.
1: Ja.
2: Voorts eigenlijk, ja, nu is het wel nog zonnig. Met hier en daar wat onschuldige wolken nog, maar de loop van de avond en nacht hebben dus dat onweer. En dan vannacht stilaan wordt het opnieuw droger. Zelfs helemaal droog dan, met brede opklaringen. En ja, blijft toch nog wel wat plakkerig. Temperaturen 16 tot 21 graden. En voor vandaag trouwens die maxima 30 tot 35 graden. Dus echt wel snikheet weer. Aan de kust ook een 30 graden, maar ze krijgen daar wel een zeebries. En dat doet die temperaturen dan terug zakken. Dus daar wat draaglijker. Voor morgen niet meer zo heet als vandaag, maar toch nog wel maxima rond 30 graden, in het zuiden tot 33 graden. Redelijk wat zon, wat stapelwolken. En de kans op een onweersbui is er wel, vooral voor het zuidoosten van het land, maar het zullen er minder zijn en ook minder fel. Aan de kust 24 graden, dus daar is het draaglijker. En voor zondag, 's ochtends, want zaterdagnacht opnieuw hier en daar lokaal een onweer. Zondagochtend ook mogelijk hier of daar lokaal nog een onweer. Dan krijgen we de zon. En in de loop van de namiddag opnieuw lokaal kans op een onweersbui. En alweer heet. 31 graden voor het centrum van het land tot 34 graden in het zuiden. Draaglijker aan zee met 24 graden en een matige zeebries. En dan volgende week eigenlijk blijven we nog in dat hete weer zitten. Dus waarschijnlijk tegen zondag kunnen we officieel spreken van een hittegolf. Maar ze gaat nog niet gedaan zijn. Want ook voor volgende week verwachten we nog heet weer met 30 graden en meer en met veel zon.
0: Was
2: ja,
0: jongens.
2: Vrijdag.
0: Ja, je bent verwittigd.
1: Gaan we geen zwembadje hier in de studio zetten?
0: Ja, dat is goed. Begin maar. File naar Antwerpen op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan een half uur van Sint-Anna-Linker over tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E40 richting Brussel is in Grootbijgaarde een ongeval gebeurd op de aansluiting met de binnenring. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Brussel is de Dreyer Centrumtunnel gesloten door een Europese top. In Brugge is de Warandebrug defect en er rijden geen treinen tussen Tiene en Leuven, maar wel vervangbussen. Je luistert.

0: Cher en de Shoop Shoop Song, It's in His Kiss. Veel Belgen trekken met de wagen op vakantie. Populaire bestemmingen zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje. Soms in één dag en één nacht rijden. Sommigen rijden in stukken in verschillende dagen. Maar vooral 's nachts rijden om de files te vermijden. Is het wel een goed idee? Is daar tijdswinst? Zometeen Hajo Beekman, onze verkeersman, met tips voor trips.
1: Ja, het is een beetje gemengd. Er komt van alles binnen. Veel mensen die 's nachts rijden. Andere mensen zeggen dan weer net niet 's nachts rijden. Rick bijvoorbeeld zegt, wij reizen Columbus-gewijs. Geen autosnelwegen, wij stoppen op de mooie plekjes en de reis begint echt vanaf de eerste kilometer. Dat duurt wat langer, maar het is dan wel genieten. En Peter uit Sint-Truiden, die is absoluut tegen mensen die in één keer naar hun vakantiebestemming rijden, want hij schrijft, het zijn nozems die de lange rit in één keer uitrijden. Een beroepschauffeur moet om de 4,5 uur stoppen en dan zijn er mensen die in één ruk doorrijden. Dat zijn wegpiraten, schrijft hij in de app van Radio 2.
0: Nou, we zullen zien wat het beste moment is om te vertrekken op reis. Doen we straks met Hajo.
2: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
3: Inderdaad, sorry. Ik sla dat gedeelte meestal over, maar ja.
2: Heb ik ook al over verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers. Morgen zijn we er weer vanuit het prachtige Brugge met een geweldige Weekwatcher. Toby Alderwereld, niet op het WK, wel bij ons. En er is muziek van Matthias Mesmans.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit Historium Brugge.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
8: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
7: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
9: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie, ikke?
13: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
14: Maar echt?
13: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
14: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
13: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
15: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
16: IKEA.
15: Meer info op IKEA.be.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
18: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
19: Ik ben blind.
5: Hij zit vast.
19: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
19: Oh. Ik dacht even...
18: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: hou Madonna deze zomer maar in het oog.
1: Oh, wat gaat ze doen?
0: Ja, nieuwe muziek, nieuwe clips. Ah. Jong, Madonna is nooit weg geweest, hè?
1: Ik dacht dat je ging zeggen weer iets nieuw aan haar gezicht.
0: Ook? Want, nieuw gezicht?
1: Onherkenbaar nieuw. Tegenwoordig, ja. Madonna.
0: Mm-hmm. Zeg, heel wat Vlamingen vertrekken met een wagen op zomervakantie. Bijna vakantie. Voordeel is dan, je hebt veel vrijheid. Je kan je eigen timing maken. Maar je kan ook, er kan meer mee in de koffer, dakkoffer. Handig altijd voor gezinnen met kinderen. Nadaan, jij doet dat zelf ook.
1: Ja, en ik twijfel dus wanneer ik het best kan vertrekken. Ik had het net ook al over 's nachts rijden. Ik hoor vrienden en familie wel zeggen, ja, wij rijden 's nachts. Want dan, dat gaat vlotter en dat gaat sneller. Maar dan denk ik toch, oh, 's nachts rijden. Dus we hebben het even in de groep gegooid en blijkt dat toch heel wat Vlamingen inderdaad 's nachts vertrekken om de files voor te zijn of te omzeilen. Is dat een goed plan? En hoe pak je dat dan aan? Ja, we hebben de verkeersman van de VRT hier bij ons. Dag, Hajo.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Jouw bureau is ook maar 3 deuren van deze studio verwijderd.
2: Het was niet verlopen.
1: Dus je was er snel. Je hebt de wagen niet moeten nemen.
0: Nee. Zeg, Hajo, reden nummer 1 om 's nachts te rijden is tijdswinst. Ja. Want minder verkeer, sneller en vlotter doorrijden. Dat klopt?
2: Soms wel en soms niet. Het hangt er vanaf wanneer je precies vertrekt en hoe lang de afstand is die je natuurlijk moet afleggen. Maar ik ga een heel concreet voorbeeld geven. Ja. Stel, je wil naar de Ardèche of naar de Costa Brava met de wagen. Dan rij je via Frankrijk. Stel, je vertrekt op middernacht of 1 uur 's nachts. De eerste 6-7 uur is heerlijk, hè? Cool, geen verkeer. Maar daarna kom je op de grootste knelpunten, zoals de A7 en de A9. Denk Lyon, Valence, Béziers, Montpellier. Kom je daar in de late ochtend aan. En dan is het daar al heel, heel, heel druk. Dus in het laatste traject van je reis sta je eigenlijk in die warme files al aan te schuiven. Soms zelfs al een paar uur. Dus de winst die je 's nachts gemaakt hebt en het comfort dat je toen had,
0: verlies je
2: eigenlijk in de ochtend. Net op het laatste, wanneer je al moe bent. Dus als je 's nachts rijdt, vertrek ietsje vroeger. Bijvoorbeeld 9 uur of 10 uur 's avonds. Dan gaat een veel groter deel van je traject 's nachts verlopen, met minder verkeer. En dan kom je eigenlijk al aan, bijvoorbeeld in de Ardèche, zodra de files beginnen. Dan ben je ze net voor geweest. Dat zou een mogelijkheid zijn. Maar nog benadruk natuurlijk de afstand, telt natuurlijk aan je bestemmingen.
0: Ja, sowieso.
1: Maar dit gaat nu over vroeger vertrekken. Mm-hmm. Je vertrekt dan ofwel 's ochtends heel vroeg, of je vertrekt de dag ervoor zelfs, zodat je 's nachts kan rijden. Ja. Allemaal om sneller op onze bestemming te zijn. Is het ook een idee om net te wachten om later te vertrekken?
2: Ja, dat is onder meer wat mobiliteitsorganisaties zoals VAB zelfs aanraden. Hè. Wacht tussen, of vertrek 's morgens tussen 9 en 11 uur. Of misschien zelfs nog rond de middag. Want dan kom je op de grootste knelpunten, genre Bordeaux, Lyon, kom je daar aan als de ergste files alweer verdwenen zijn.
0: Ah, ja,
2: het enige nadeel is natuurlijk wel dat je dan Nu ben ik mijn draad kwijt. Ja, dat je heel laat aankomt natuurlijk. En stel, je hebt
0: een dag misschien.
2: Ja, dat ook. Omdat dat is de reden waarom dat mensen inderdaad niet overdag willen rijden. Want dat is een vakantiedag die kwijt is.
0: Ja, tuurlijk.
2: En
0: ja,
2: als je jonge kinderen hebt, dan moet je die kinderen in bed gaan steken om middernacht of zo. Dat willen sommige mensen ook niet.
1: Ja. Oké, goed. Maar los van die tijdswinst wat je haalt uit 's nachts rijden, is dat veilig? Want dat is mijn grootste angst.
0: Hij wil 's nachts rijden, geef het toe. Toch?
1: Ja, ik zou het wel willen. Ik heb ook kleine kinderen. Uiteraard zie ik de voordelen ervan. Ja. Maar de vraag is, kan ik dat? Durf ik dat?
2: Ja, dat hangt af van persoon tot persoon. De ene persoon kan er beter tegen dan de andere. Dat is, komt er eigenlijk op neer dat je je lichaam een beetje moet kennen daarvoor. Dus eigenlijk gezond verstand gebruiken. Maar weet wel, als je kijkt naar wat slaapexperten en neuropsychologen zeggen, er is objectief wel een grote risico op slaapvallen, op in slaap vallen bijvoorbeeld, of op ongevallen. Want één probleem is al dat we meestal, als we 's nachts rijden, al vermoeid beginnen. We hebben nog tot vrijdagavond, huppakee, even eten en daarna die auto in. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n goed idee, want dan ga je eigenlijk een nachtje doortrekken, vaak onder al een slecht gesternte. En dan, je aandacht en concentratievermogen, die gaan dan toch wel ziende ogen achteruit. Want het is een monotone activiteit, hè, over die lange snelwegen rijden 's nachts, minder verkeer. Dus je kan in slaap

0: afvallen, vooral door het gevaar van de microslaapjes. Want vermoeidheid gaat zich niet manifesteren direct door een grote geeuw. Hè, van oei, ik ben vermoeid precies. Nee, je beseft het vaak niet dat je je ogen af en toe sluit.
1: Maar hij zo wat indommelt eigenlijk.
0: Ja, ja. En dan, ja, je rijdt wel 130 kilometer per uur. Misschien op die 3 seconden kan er wel veel gebeuren. Hè.
1: Ja.
0: En de cijfers tonen het ook aan. Hè. Er gebeuren heel veel ongevallen. 1 op 5 van de ongevallen in Zuid-Frankrijk gebeuren door vermoeidheid.
1: Ja, en Ode uit Deins haalt nu net ook in de app aan. In Frankrijk, 's nachts geen verlichting. Dus het is echt pikzwart. Vergt ook meer concentratie en hersenactiviteiten. Hè. Heb je tips om het toch veilig aan te pakken?
0: Ja, als je toch 's nachts rijdt, probeer toch een beetje goed te slapen. Hè, dat je niet al bij voorbaat vermoeid begint. En fixeer je ook niet op het uur van aankomst. Ga daar niet over stressen. Het is geen pendeltocht. Hè. Het is vakantie, begot. Dus, ja. En neem af en toe pauzes. Om de 200 kilometer of om de 2 uur. Hoeft maar 5 minuten te zijn. Even je benen strekken.
2: Ja.
0: Eventueel van wisselen van bestuurders. Ja. Als dat kan. Als dat niet kan, zorg ervoor dat je bijrijder vooraan in de wagen ook niet ligt te slapen.
2: Ja.
1: Net zoals dus met 2 wakker gedaan. Blijven.
0: Blijf met 2 wakker. Praat eens met elkaar. Dat is altijd leuk. En je loopt minder risico. Als de ene in slaap valt, kan de andere nog waarschuwen.
2: Ja, goed. Hajo. Als je 's nachts toch wil rijden, zorg dan dat je er niet vermoeid aan begint. Een nacht doortrekken is nooit een goed idee. En microslaapjes haal je toch in en kan je niet tegenhouden. Wat ga je nu doen, Daan?
1: Ik denk dat ik naar mijn eigen lichaam ga luisteren en dat ik eerst een aantal uur ga slapen en dan zo rond 2 à 3 uur 's nachts ga vertrekken. Want ik ben een ochtendmens.
2: Ja.
1: Ik moet naar mijn eigen lichaam luisteren.
2: Doet hij.
0: Oké, prima.
2: Prima. Goedgekeurd door Hajo Beekman. Dankjewel.

0: Duffy en Mercy. Ik heb nog nieuws, want we kunnen ondertussen ook meegeven dat de Radio 2 Eregalerij in oktober in het Concertgebouw in Brugge
1: uitverkocht is, dames en heren. Ja, als je nog tickets wou, helaas, je bent te laat. Is
0: ja, het is uitverkocht. Maar goed. Hey, zeg, ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En geniet nog van onze collega's Radio 2.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
7: Mannekes! Bompi! Ik ga schilderen!
8: Nee, Bompi, we gaan klussen!
7: Schilderen!
8: Klussen!
7: Schilderen!
8: Klussen!
7: Schilderen!
8: Klussen!
7: Mannekes!
8: Moeder!
7: Schilderen is ook klussen!
8: Oh ja!
7: En tot maandag is 25% korting op alle verf!
8: 25?
9: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma!
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik ga waar is ons hotel juist?
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
11: Nou, oh, top hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
15: Heet, heter, heetst dit weekend in Oost-Vlaanderen. En onze festivals zijn alvast voorbereid. Op Midsummer in Ronse zetten ze alvast de voetbadjes klaar.

0: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Vlaamse regering zal dan toch niet besparen op busvervoer voor het buitengewoon onderwijs. En het wordt wellicht de warmste dag van het jaar tot nu toe. Er zullen volgend schooljaar toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd dat er ritten zouden verdwijnen, omdat minister van Mobiliteit de ridder moest besparen. Maar daar was veel ophef over ontstaan, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al zo lang onderweg zijn naar school. Vlaams minister-president Matthias Diependalen had zelf een voorstel gemaakt en de regering heeft dat nu goedgekeurd.
1: Het komt erop neer dat we de dienstverlening voor het komend schooljaar absoluut zeker verzekeren en we gaan zorgen dat die budgetten er ook zijn. Maar we gaan dat doen op een manier die de budgetten van de lijn vrijwaart. En dat was natuurlijk voor minister De Ridder zeer belangrijk. En een tweede onderdeel is dat we werk maken van een hervorming, want die moet er wel degelijk komen. Dat was ook al afgesproken en die zal de komende weken, maanden afgesproken worden.
0: Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een 17-jarige leerlinge. Het gebeurde vorig najaar tijdens een stagereis in Duitsland. Volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn machtspositie, zegt Peter Katoor, de woordvoerder van de rechtbank.
2: De feiten vonden plaats tijdens een terugreis van een verblijf in Keulen. Verschillende leerlingen en de beklaagde zaten daar op een bus. Daar is heel veel gedronken. En vervolgens is het tot seksuele handelingen gekomen tussen die leraar en een van de minderjarige leerlingen. Voor die ene 17-jarige leerling heeft de rechtbank de feiten bewezen verklaard. Er was nog een andere leerling die had klacht neergelegd wegens ongepaste aanrakingen. Maar de rechtbank achtte die feiten onvoldoende bewezen.
0: De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 30 met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of meedoen aan activiteiten met minderjarigen. Dieseltanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter diesel moet je dan nog maximaal 1,90 euro betalen. Dat is een daling met bijna 8 cent. De dieselprijs was dinsdag al gedaald onder de 2 euro per liter en dat was voor het eerst in 3 maanden. Het wordt vandaag wellicht de warmste dag van het jaar tot nu toe met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En het is dus opletten voor heel veel mensen. In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij bijvoorbeeld ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten. Ze helpen met praktische dingen, maar ze hebben ook een sociale rol. Amory de Mulder ging met een vrijwilliger naar de sociale woonwijk Nekkerspoel.
3: Flatwachter Luc de Haak is op ronde in de wijk.
4: Dag Gerna. Ik heb de mensen hier van Radio 1. Radio 2, ja, is al gelijk. Mogen die eens een vraagje stellen? Zodat je je kunt aanpassen aan de warmte die er nu
3: is. Erna is 71 en hartpatiënt. En door de warmte kan haar hartslag gevaarlijk oplopen.
5: Kan niet buiten nu, voor de ogenblik.
3: 3 ventilatoren staan in de aanslag. Ze probeert zich koel te houden.
5: Lui voetbaden en veel water drinken, ja, dat absoluut.
3: Zo'n 100 kwetsbare mensen wonen hier samen. De zon brandt op de bakstenen. Helena is 90 en rekent ook op ventilatoren, maar hydrateren blijft moeilijk.
6: Ik zou moeten meer drinken, maar misschien een dust is ook moeilijk. Hè?
3: Alfons is slechte been, maar probeert wel nog genoeg te bewegen.
7: Ik zit nog alle dagen op mijn handtrainer, maar nu is het wat minder met de warmte. Hè?
3: En daarom staat Luc ook bij warm weer altijd voor de mensen klaar.
5: Al goed dan met die nemen, dan mogen ze hun 2 handjes mee kussen. Echt waar, dat mag ook eens gezegd worden.
0: En de Marokkaanse voetballer Ashraf Hakimi zal dan toch voor de rechter moeten komen in een verkrachtingszaak die al enkele jaren duurt. Hakimi speelt momenteel met Marokko in het WK voetbal en hij was in beroep gegaan tegen zijn doorverwijzing, maar dat werd verworpen. Een 24-jarige vrouw beschuldigde Hakimi ervan dat hij 3 jaar geleden haar heeft verkracht in zijn woning in Parijs, nadat de twee elkaar hadden leren kennen op Instagram. De verdediger van Paris Saint-Germain heeft die beschuldiging altijd ontkend. Het is zeer warm, tot 35 graden met zon en wolken. Stilaan meer kans op onweersbuien. Het KMI waarschuwt met code oranje voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. Tot eind volgende week blijven de temperaturen boven de 30 graden uitkomen met hier en daar nog onweersbuien. En het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs zat vooraan in het nieuws. Na de kritiek op de besparingsplannen van Vlaams minister De Ridder is de Vlaamse regering het nu eens om volgend jaar geen ritten voor het buitengewoon onderwijs met de bus te gaan schrappen, wat eerder wel het plan was. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Charlotte. File naar Antwerpen vanmiddag op de E17 vanaf Kruijbeke, 20 minuten extra daar. En op de E34 vanaf Melzele, ook daar 20 minuten erbij. Op de N16 richting Willebroek, ook 20 minuten file rijden van Sint-Niklaas tot aan de werken in Temse. Hoogstraten aardbeien.
9: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
9: Wouter Landuit.
8: De thermometers komen tot leven, denk ik, met deze temperaturen in de provincie. Hoe hou jij het hoofd koel? Straks enkele opvallende maatregelen uit Oost-Vlaanderen. En vooral ook een paar heel mooie plannen voor komend weekend.

0: Train. En Soul Sister, hey Soul Sister zelfs. Als je studerende jeugd in huis hebt, dan zal die ongetwijfeld reikhalzend uitkijken naar het einde van de examens en naar de proclamatie, misschien zelfs het galabal aan het einde van het zesde middelbaar. Radio 2. Maar er zijn ook leerlingen die helemaal niet naar school gaan, die op eigen houtje studeren en hun diploma halen via de examencommissie. Elena Lankman uit Aalst is zo iemand. Hey Elena. Hallo, Elena. Oei, jij klinkt super ver, Elena. Je zit in Aalst of ergens aan de andere kant van de wereld. Vertel nog eens iets, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor jou, hoor jij mij?
0: Ja, hoor jou ook, ja, daar ben je.
1: Ja,
0: zeg, proficiat, jij studeert dit schooljaar af, maar zonder een school gezien te hebben, hè? Je geeft jezelf les.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Via de examencommissie, hoe gaat dat dan? Waarom heb je het zo gedaan?
1: Vooral omdat reguliere onderwijs niet echt iets voor mij was, omdat een klas veel te druk is. En ja, vooral ook zo het speelse, dat zit niet meer in mij. En soms denk ik al wat op een ander niveau. En examencommissie is dus eigenlijk dat je vooral jouzelf volledig zelf lesgeeft. Je moet alles zelf uitzoeken, je plant je eigen examens. Dus het is eigenlijk wel echt superveel verantwoordelijkheid dat ze liggen bij jou.
0: Amai.
1: En veel zelfdiscipline dat er ook aan te pas komt.
0: Ja, goed gedaan. En goed dat dat ook kan, hè? Op je eigen tempo. De examens zijn al voorbij dan?
1: Die gaan gewoon door. Wij hebben niet echt een zomervakantie. De examencommissie gaat ook wel een maandje op vakantie. Maar voor mij ligt het laatste examen nu in september gepland.
0: Ah, en toch organiseer jij morgen al je eigen proclamatie en galabal?
1: Ja.
0: En niet alleen voor jou, maar voor alle leerlingen van de examencommissie. Vertel eens.
1: Ja, dus morgen vindt allereerst de galabal plaats dat georganiseerd wordt. Niet door de examencommissie zelf, maar door de studenten zelf. Omdat examencommissie is iets vanuit de overheid en dat behoort niet tot hun kerntaken. Maar wij hadden zoiets van, kom aan, wij willen wel onze individuele prestaties samen vieren. En morgen is dus het allereerste galabal dat plaatsvindt.
0: Ja, zou je dat echt gemist hebben? Zo'n groot evenement aan het einde van je middelbare studies?
1: Ik denk dat iedereen daar wel van droomt, zeker als klein kindje. En dat is nu even zo klein Elenatje dat heel blij gaat zijn morgen. En heel geliefd gaat voelen.
0: Ja, en niet alleen klein Elenatje, maar ook nogal anderen die via de examencommissie hun examens aflegden.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen hebben daar uiteindelijk voor ingetekend?
1: Er gaan 14 studenten komen en dan nog een beetje plus one bij. Dus reken zeker op een 40 personen dat eraan komen.
0: Allemaal leerlingen zoals jij die het liever zelf doen. Maar die toch graag dat ritueel willen aan het einde van de studies. En hoe pak je het dan aan morgen, dat galabal?
1: Morgen ga ik heel vroeg de zaal al beginnen decoreren. Mijn familie ga helpen, nog andere studenten. En we gaan alles decoreren in het thema Old Money, want dat is het thema van het galabal. En we gaan gewoon s'avonds superveel plezier hebben.
0: Ja, in Aalst, voor alle duidelijkheid.
1: Ja,
0: daar gaat
1: in
0: het
1: Aalst.
0: Door, hè. Dat allereerste galabal met proclamatie. En jij klinkt lekker zeker van je stuk. Sommige mensen zouden zeggen, je verkoopt het vel van de beer voor hij geschoten is. Maar jij weet gewoon, ik ga er keihard door zijn in de commissie.
1: Ja.
0: En die proclamatie is keihard verdiend.
1: Ja.
0: Voilà. Maak er een onvergetelijk moment van voor jullie allemaal, hè, Elena. Proclamatie en het eindbal voor de studenten van de examencommissie morgenavond in Aalst. Nu al proficiat met je diploma, Elena.
1: Dankjewel. Fijne dag nog.

0: opletten dat het niet gaat smelten, hè. Al dat plastic met deze temperaturen. Laura Tesoro en haar nieuwe Plastic Paradise. Ja, het is bakken en braden vandaag hier in Oost-Vlaanderen. Hoe goed ben jij voorbereid op al die hitte van de komende week? Als je in Deinzen woont, heb je geluk. Daar heeft de stad weer het hitteplan geactiveerd. Als het jou op de middag iets te warm wordt, dan kun je even gaan afkoelen in een kerk. Jawel, alle kerkgebouwen zijn open ter afkoeling. En misschien ook wel ter vergeving uwer zonden. Als je daar dan toch bent, kun je meteen even gaan biechten. De leerlingen van Forum Da Vinci in Sint-Niklaas, middelbare school, die kregen vanmorgen al verkoeling. Een bekend ijssalon uit de buurt kwam daar op de speelplaats gratis ijsjes uitdelen om 8:00 morgens. Is dat niet gewoon veel te vroeg voor ijs?
1: Nee, hoor. Voor ijs is het nooit te vroeg.
2: Nee, ik vind dat wel normaal. Dus melk. Melk in de ochtend is altijd goed.
3: Ja, dat doet zeker deugd, hoor.
2: Ik had dat gezien op Instagram. Ik was extra vroeg gekomen, zodat ik een ijsje kon halen.
1: Een beetje energie voor de dag te beginnen en voor het examen.
2: Ja, ik denk dat mijn creativiteit beter gaat worden.
0: Ja, benieuwd of het geholpen heeft, het ijs, bij het examen zedenleer vanochtend, want dat stond daar op het programma. En op het Midsummerfestival in Ronsen zijn ze ook helemaal voorbereid, want ook de rest van het weekend blijft zeer heet. En daarom kun je als bezoeker een voetbadje lenen.
4: We hebben zelf een stok van dergelijke badjes ingeslagen. We hebben er op dit ogenblik een badje per 30 tot 40 bezoekers. En die worden dan meestal door vriendengroepen gebruikt, waarbij ze allemaal samen cozy rond het badje zitten met de voetjes in het frisse water.
0: Gezellig. Voetschimmeltjes uitwisselen op het festival. Nee, ik vind het een zalig idee. Ik zou er zo willen induiken, ook in het voetbad bij dit weer. Straks in het nieuws uit Oost-Vlaanderen ook nog hittemaatregelen op de Loodtrail in Locri. Het is die komend weekend, maar hoe pak jij de hitte aan? Laat dat gerust ook even weten in de app van Radio 2 vanmiddag.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
10: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Radio 2.

0: Spoiler alert. Die nachten worden nooit meer wat ze waren voor je aan kinderen begint. Laat het jou vooral niet tegenhouden. Bart Peters en de bevalligste. Radio 2. En heb je ook roeier Bart Lemmelijn gezien op sportza.be en in alle kranten vandaag in blote torso, gespierde torso, helemaal klaar voor het WK High Rocks in Zweden. Wel, een Gentenaar van bij ons is, een Oost-Vlaming, die is daar al in actie gekomen gisteren en hij heeft het fantastisch gedaan. Hè? Louis Osselaar, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoeveelste ben je geëindigd gisteren?
1: Ik ben gisteren tweede kunnen worden.
0: Yes. Dat is podium, dat is heel straf op wereldvlak. Je bent de op één na beste highrockster van de hele planeet.
1: Dat klopt, tot dit moment wel. Voor dit seizoen ben ik de tweede beste van de wereld.
0: Ja, en ja. Dan vraagt de helft van ons Vlaanderen zich af, wat is in godsnaam highrocks?
1: Ja, ik krijg die vraag wel vaker. Highrocks is eigenlijk een soort fitness race. En wat wij specifiek moeten doen is, wij lopen 8 keer 1 kilometer. En na elke kilometer moeten wij dan een soort fitnessproef doen. Maar dat is dan meer een functionele proef, zoals 1000 meter roeien of een slee duwen, een slee trekken. Burpees bijvoorbeeld zitten er ook in.
0: Wat is dat, een burpee?
1: Een burpee is volledig op de grond gaan liggen, maar je borst zit op de grond, terug recht staan. En dan moeten we met onze 2 voeten samen vooruit springen. En zo moeten wij 80 meter afleggen bijvoorbeeld.
0: Dat klinkt als lastig in het kwadraat maal 1000 nog eens. Louis, jouw sport?
1: Ja, het wordt gezien als een hele, hele intensieve sport. Maar hoe meer je daarvoor traint, hoe minder lastig dat het wordt natuurlijk. Het wordt vooral intensiever, maar heel lastig. Die zwaarte gaat er wel een klein beetje af.
0: Ja, je drijft je lijf toch helemaal tot het uiterste. Mag ik jou iets heel privé vragen? Want ik heb ergens online gezien dat jij zelfs met een luier sport als je aan High Rocks doet. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Het is zo dat ik... Dat is iets dat weinig over gepraat wordt. Maar dat wel vaak gebeurt onder sporters. Dan niet dragen van de luier. Maar ik heb bijvoorbeeld eens stoelgang gehad tijdens een wedstrijd. In december was dat. En sindsdien heb ik wel gezocht naar de oorzaak. En die problemen zoveel mogelijk proberen oplossen. Ja. Wat uiteindelijk wel gelukt is. Dat ik mij nu vertrouwd genoeg voel om terug zonder te racen. Maar het is een wereldkampioenschap. En dan wil je eigenlijk niets meer veranderen. Ten opzichte van die laatste races. Dus daarom dat ik ervoor geopteerd had om dat nu wel nog te doen, maar normaal volgend seizoen. Ja. Zou alles onder controle moeten zijn. Maar ik vind het wel belangrijk om daarmee naar buiten te komen, omdat ik wel merk dat er heel veel mensen daarmee een probleem hebben. Omdat intensief sporten wel een groot invloed heeft op je darmsysteem of op je maag. En,
0: maar is dat dan wel gezond, Louis, dat je zo diep gaat?
1: Ja, ik denk dat ik het wel toen iets te ver gedreven heb. Dat zou ik niet aanraden aan de meeste mensen. Maar op zich, nu heb ik daar zelf geen problemen meer mee. Het ligt vaak aan de voeding, een beetje wat je eet en de zaken dat je eet. En als je daar heel bewust mee bezig bent, dan kan dat wel zijn voor de ene persoon. Bijvoorbeeld voor mij was iets dat fructose, dat ik niet goed verteer. Ja. Dus dan weet ik dat ik dat bijvoorbeeld moet vermijden tijdens de wedstrijd of voordien.
0: Voilà. En het is intussen opgelost, want je hebt het supergoed gedaan gisteren. En nog eens, hè, vanavond kom je nog eens in actie.
1: Ja, dus vanavond zijn het de dubbels. Dus, dat heet Elite 15, het circuit waar ik in zit. Dat zijn de top 15 van de wereld, mogen strijden voor de wereldtitel. En gisteren was dat individueel en deze avond is dat in de dubbels. Samen met mijn Nederlandse partner.
0: Right. Ja, ja, kijk, laat Bart Lemmelijn maar een poepje ruiken, zou ik zeggen. Maar die zit in een andere reeks zeker, hè?
1: Ja, die zit in de age groups, heet dat bij ons. Dus die worden opgedeeld in leeftijdscategorieën. Ja. En dat is waar dat hij en ook nog veel andere Belgen mogen aantreden dit weekend.
0: High Rocks, een hele nieuwe wereld gaat voor ons open. En we hebben al meteen een vice-wereldkampioen in onze provincie. Louis Osselaar, doe dat goed vanavond. En veel succes nog met de rest van je carrière in het High Rocksen. Hè?
1: Hartelijk dank.

0: half 1, goedemiddag. 14 nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sütkin de Slovere. In Eeklo is een fietser van 82 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde aan de Markt. De vrachtwagen sloeg rechtsaf op een kruispunt en reed daarbij de fietser aan. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het AZ Alma overgebracht. De chauffeur van de vrachtwagen legde een negatieve adem- en speekseltest af. Hij was dus niet onder invloed van alcohol of drugs. Een voormalige leerkracht uit Zottegem is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een leerling van 17 van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide. De feiten vonden vorig najaar plaats tijdens een stagereis in Duitsland. Volgens de rechtbank van Oudenaarde kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn gezagspositie. Peter Kator van de rechtbank.
1: De feiten vonden plaats tijdens een terugreis van een verblijf in Keulen. Verschillende leerlingen en de beklaagde zaten daar op een bus. Daar is heel veel gedronken. En vervolgens is het tot seksuele handelingen gekomen tussen die leraar en een van de minderjarige leerlingen. Voor die ene 17-jarige leerling heeft de rechtbank de feiten bewezen verklaard.
0: De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. De rechtbank van Gent heeft de Belgische staat bevolen om een geïnterneerde in een instelling te plaatsen, zodat hij gepaste zorg kan krijgen. Als dat niet binnen de 30 dagen gebeurt, zal de staat een dagelijkse dwangsom van €250 moeten betalen. De man zit al 5 jaar in de cel in de Gentse gevangenis, terwijl hij recht heeft op een plaats in een instelling of ziekenhuis. Als gevolg daarvan gaat zijn gezondheid erop achteruit. Volgens de rechtbank gaat het om een schending van de mensenrechten. Onze staat is al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige zaken, ook door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De gemeente Wetteren vraagt aan de minister van Justitie om het gemakkelijker te maken om fatbikes te verbieden. Fatbikes zijn elektrische fietsen met dikke banden. Aan de recreatiedomein De Warande veroorzaken de bestuurders van fatbikes de laatste weken vaak overlast. Maar omdat ze behoren tot dezelfde voertuigcategorie als fietsen en elektrische fietsen, kan je ze nu niet verbieden, zegt schepen Peter Blankaert.
2: Een gebrek aan wetgeving impliceert dus dat als we fatbikes verbieden, eigenlijk ook gewone elektrische fietsers en gewone fietsen moeten verbieden op het gebied. En dat we daarbij ook dan de gewone en de beschaafde gebruiker van het fietsen of de e-bike ook mee straffen. En zodoende zou er moeten een wettelijk kader gevormd worden waarop we de fatbikes specifiek kunnen definiëren en ze op die manier dan kunnen verbieden om in bepaalde zones te komen.
0: De organisatoren van de Loodtrail, een loopwedstrijd in Locristi, nemen extra maatregelen tegen de hitte. De organisatie verwacht zondag ruim 1300 deelnemers die 7 of 13 kilometer zullen lopen of wandelen. Het zal zondag zo'n 30 graden worden, maar daar zijn ze op voorzien, zegt organisator Dirk Everaert.
3: Wij voorzien toch voor zondag nog een extra bevoorradingspunt. Dat wil zeggen dat wij daar toch wel nog wat fruit en vooral water ter beschikking stellen. We gaan ook enkele sprenkelers en sproeiers voorzien op het parcours, wat ook weer toch wel wat verfrissing moet geven. Dus wij hopen daar voldoende met te anticiperen op de omstandigheden. En voor de middag, eigenlijk voor 12 uur, zijn de lopers terug binnen.
0: Ook het Rode Kruis zal aanwezig zijn met verschillende teams. En dan nog het weer. Ook vandaag zeer zwoel tot 35 graden met zonnige perioden en wolkenvelden. En stilaan meer kans op een onweersbui die hevig kan zijn, vooral in het westen en het centrum van het land. Tot eind volgende week blijven de maxima boven de 30 graden uitkomen met hier en daar nog een onweersbui. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van 14 Nieuws.
4: Dankjewel, Sütkin. Gelukkig geen 35 dagen, stel je voor. File naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke, zo'n 20 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melsele, 10 minuten extra. En op de N16 richting Willebroek, 25 minuten file rijden vanmiddag van Sint-Niklaas tot aan de Werken in Temse.
5: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Wouter Landuit.

0: Bob Sinclair, A Love Generation. Ik heb een licht verontrustende mail gekregen, Geert, van een andere Geert uit Gent. Die schrijft, zou je willen vragen aan Geert of dit wel klopt? Op de site van KMI staat dat voor Merelbeke Melle de windstoten 120 km per uur zullen bedragen om 9 uur vanavond en om 10 uur zelfs 135. Ah, Geert, jij hoort mij?
1: Ik hoor jou, ja.
0: Is dat, hij maakt zich zorgen, merk ik. Zeer ongerust, schrijft hij. Terecht of niet?
1: Misschien.
0: Is het waar? Gaat het zo erg zijn?
1: Het probleem is dat dit is letterlijk een modeluitvoer. Hè? Wat gebeurt er? We gaan beginnen met het begin. Ik ga mijn verhaal beginnen met het begin, Wouter.
0: Okay.
1: We krijgen dus vandaag hele warme lucht binnen. Dat voel je nu al. Hè? Die temperaturen zijn aan het stijgen. We gaan richting een 32, 33 graden in de loop van de middag. Dus dat is echt heel, heel warm. En dan gaan we die onstabiliteit van gisteren weer krijgen. Hè? Gisteren, die buien die binnengekomen zijn.
0: Ja.
1: Alleen, er zit op dit moment veel meer energie in die atmosfeer dan gisteren. Dus die buien gaan feller zijn. Altijd is de vraag, waar komen die dan terecht? En er zijn verschillende diverse regionale modellen die echt in de loop van de middag hier en daar al een eerste losse flodder laten ontploffen. Letterlijk, een onweersbui die gaat hier en daar ontstaan. En dan ga je zien naar de vooravond, avond en nachtperiode toe dat er meer gestructureerde buienlijnen binnenkomen. En inderdaad, heel veel modellen geven daar flink wat rukwinden op.
0: Okay.
1: Dat zal niet in de hele provincie zijn. Dat zal plaatselijk zijn waar die felste buien vallen. Daar kan ook hagel bij zijn, daar kan ook heel veel regen op een korte periode bij zijn. Eigenlijk wat je kan verwachten bij elke serieuze volwassen onweersbuien. We hebben dat nogal gezien, dat niet de eerste keer. Maar er zit nu wel heel veel energie in die atmosfeer. Dus als die buien eraan komen, kunnen die lokaal inderdaad fel zijn. Wat ziet die naamgenoot van mij nu waarschijnlijk? Ruwe modeluitvoer die één op één vertaald wordt naar je eigen woonplaats. Gaat dat zo zijn? Ja, dat weten we eigenlijk niet.
0: Niet noodzakelijk.
1: Nee, voilà. En zeker niet op die termijn vooruit. Eigenlijk kun je dit soort van buien maar heel kort van voordien zien aankomen. En dan nog, ik geef het voorbeeld gisteren bijvoorbeeld. Die buien kwamen binnen aan de Franse grens in West-Vlaanderen. Zijn vlak voor de grens ingestort. Daar is niet veel gebeurd. En dan heb je later, tegen 10:30, die tweede lijn gekregen die voorbij de Scheldevallei is ontstaan. Dus zelfs dan, met modellen die dat zo accuraat gaan berekenen, zie je toch dat de praktijk soms anders uitpakt. Ik wil maar één ding zeggen. Vanaf de latermiddag is er kans op regionaal heel zware onweersbuien met inderdaad al die ingrediënten aanwezig. Moet je daar nu alles voor laten vallen en je gaat hem opsluiten in je kelder? Wel, nee. Hou gewoon, zoals altijd, gezond verstand primeert. Kijk naar de lucht. Kijk, zie je zo'n zware bui aankomen? Ja, pak dan alles binnen natuurlijk. Ga dan naar binnen. En hou er rekening mee dat die fel kunnen zijn. En doe ook niet dom. Ga ook niet in zo'n felle bui naar buiten om iets vast te pakken of zo. Dus dat is eigenlijk altijd de regel. Gebruik je gezond verstand.
0: Voilà.
1: Vanavond en vannacht dan verdwijnen die buien weer. Ook dan kan er nog een zwaar exemplaar zijn. Zal er schade zijn hier of daar? Ja, ik ben daar vrij zeker van. Er zal inderdaad hier en daar schade zijn. Maar ja, hoe uitgebreid en waar en precies, dat kan je weer niet zeggen. En dan morgen minder warm, maar toch nog 25 graden en meer met redelijk wat zon. Misschien in de nacht naar zondag weer een paar buien. En dan zondag opnieuw zo warm en dat waarschijnlijk voor een aantal dagen. Opnieuw die hitte die binnenkomt met 30 graden en meer. En kans op een regen- of onweersbui.
0: Oké, okay, we zullen zo'n voetbadje zoals in Ronsen daar op dat festival kunnen gebruiken als ik het hoor. Maar als de licht, wat heb ik toch vandaag? Als de lucht zo gelig wordt als gisteren.
1: Het is de warmte.
0: Het is de warmte, inderdaad. Ook al is het hier dan heerlijk fris dankzij de airco in de studio van Radio 2. Maar het is de warmte. Geert, merci voor deze week. We horen jou maandag terug en maak er een fijn weekend van. Zonder te veel gedonder op je dak.
1: Tot dan.
0: Doei.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europe Assistance wordt binnenkort Radeon.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
8: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf 319

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout. O'Green en Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: Voor muziek, voor leven, voor muziek natuurlijk. Maar als het een troost mag zijn, als je niet kan bij zijn, je hoort de hoogtepunten wel nog op Radio 2. Nog altijd trouwens het best beluisterde station van Vlaanderen. De nieuwe luistercijfers zijn daarnet bekendgemaakt. En jullie luisteren zo mogelijk nog massaler dan jullie al deden. Waarvoor hartelijk dank.

0: korte intieme contactjes dat je moet hebben bij deze temperaturen. Hè. De Romeo's, ik zag jou maar even. Ja, makkelijk 35 graden vandaag in Oost-Vlaanderen. Geen weer voor uitzonderlijke inspanningen. Maar in Leden gaan ze er toch één leveren. Dit weekend, vanavond zelfs al. Guy van Voorde van Café Vedette in Leden. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jullie gaan een nachtje doordoen vannacht.
1: Ja, het zal een zware dag worden, nacht.
0: Ja, en dat is niet om de hitte of het onweer te vermijden, maar met een heel andere reden, hè? Vertel eens.
1: Ja, een zeer belangrijke reden trouwens. In Leden is er iemand komen wonen die een kindje heeft, die momenteel 11 maand is, maar die jammer genoeg de ziekte SMA type 1 heeft.
0: Ja, spinale musculaire atrofie type 1, dat is wat Baby Pia ook had zeker, hè?
1: Kan dat? Ja, zover? Inderdaad. Het is inderdaad een beetje dezelfde ziekte. Nu, je moet weten dat daar de behandelingen die daarvoor nodig zijn, dat zijn er niet te veel, maar het is heel belangrijk dat zo'n behandeling zo vroeg mogelijk start. Ja. Want de kindjes overlijden al na 2 jaar, als ze geen behandeling krijgen.
0: En dat is ook heel duur zeker, hè?
1: Zo'n behandeling. De duurste behandeling die wij kennen is meer

0: dan 1,9 miljoen voor één behandeling.
1: En dat willen jullie vannacht inzamelen?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Ja, toch proberen, hè? Op welke
0: manier?
1: We gaan
0: dat proberen misschien. Als er veel mensen luisteren, dan sturen allemaal een beetje geld op.
1: Ja, wat we kunnen komen helpen, hè? Vertel eens, wat is het plan vannacht?
0: Ja, het plan vannacht is heel simpel eigenlijk. Dus er zijn 8 personen van ons Café Vedette die ononderbroken zullen kaarten. En er zullen 4 op 1 tafel constant kaarten. Op een andere tafel kunnen mensen ons uitdagen.
1: Met een inzet, hè?
0: Een inzet, inderdaad. Ja.
1: En doe jij ook mee?
0: Ik doe zeker en vast ook mee, maar er zijn nog mensen die gaan meedoen. Dus op welke manier gaan we proberen zoveel mogelijk geld binnen te krijgen? Er is ons vanuit Wichelen een wellnessbon geschonken, die wij dus via lotjes zullen verkopen. We gaan ook iemand hebben die 24 uur zal haken. Die maakt dan fantasiefiguurtjes, diertjes, popjes enzovoort, om te verkopen. Er zullen ook van Café Vedette kaarten gemaakt worden met ons logo op, die we gaan verkopen. Er is ook iemand die bonkies zelf zal maken, chocolade, kokosnoot gaat verkopen.
1: Allee, joh. Allemaal voor de kleine Noortje, want zo heet dat.
0: We gaan dat allemaal van proberen, ja.
1: En wat spelen we bij dat kaarten? Want dat interesseert mij het meeste. Hè. Is het Wiesel
0: of Manille? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. We hebben het bewust kaarting genoemd en niet bolotting, omdat wij dus echt bolotten, maar we bolotten op onze eigen manier. Het is te zeggen, typisch in het belotten.
1: Je wil gewoon winnen, hè? Voor die kleine Noor, Guy. Is dat
0: we gaan winnen, ja. Ja, en we gaan ook zorgen dat degene die ons uitdagen, dat die verliezen.
1: Voilà. Gooi je eigen regels op tafel gooien en iedereen verliest. En Noortje heeft keiveel geld tegen die aandoening.
0: Ja, we hopen dat voor haar ook. Ja. Ja.
1: Goed plan. En ook een van de gezondste manieren om de hittegolf door te brengen. Binnen in een café en dan nog voor het goede doel ook. Haal maar lekker veel geld op, Guy, voor Noortje. Ja. En veel succes daar, hè, in Leiden.
0: Ja. Salut. Ik hoop dat iedereen...

0: stond ooit op een uitgeregende Rock Torhout. In de modder, tot aan de knieën bijna. En toen Crowded House dit nummer begon te spelen, brak er een straaltje zon door de wolken. Dat is heel symbolisch. Weather with you. Bart uit Maldegem, die stuurt intussen ook nog in de Radio 2-app. Hopelijk niet te veel regen en onweersbuien vanavond ook op de Nacht van Vlaanderen. Want ik doe mee aan de 100 kilometer vanavond. Stel je voor dat je daar uitgeregend wordt. We duimen voor jou en alle andere deelnemers, Bart. Maar pak misschien voor alle zekerheid toch maar je KW mee. Zoals we dat vroeger deden op schoolreis. En geniet vooral ook van het weekend. Te beginnen zometeen met Karen Meinen in Radio 2 Weekend. En heel graag tot maandagmiddag voor een nieuwe Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
1: Map, wat valt er nu op mijn dak? Het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij? Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
2: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
3: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Een zeer fijne middag als we nu de zon eens een klein beetje harder laten schijnen, maar wel voor verfrissende muziek gaan zorgen. Goeie combinatie toch?
6: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
7: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Vlaamse regering zal dan toch niet besparen op busvervoer voor het buitengewoon onderwijs. En het wordt wellicht de warmste dag van het jaar, tot nu toe. Er zullen volgend schooljaar dan toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen die in het buitengewoon onderwijs zitten. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd. Lien de Koeman, er was eerst aangekondigd dat er wel busritten zouden verdwijnen. Waarom nu die aanpassing?
8: Wel, volgens De Lijn zouden er door besparingen van minister van Mobiliteit Annick de Ridder zo'n 200 ritten verdwijnen. Maar daar kwam veel protest tegen, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al heel lang op de bus zitten. Ook regeringspartijen Vooruit en CD&V verzetten zich ertegen. En daarom had minister-president Diependalen het dossier naar zich toegetrokken en hij is nu tot een oplossing gekomen. De regering zal ongebruikte budgetten van andere departementen gebruiken om de ritten volgend schooljaar te betalen.
9: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft en dus die dienstverlening zal verzekerd worden en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
8: Ja, volgend schooljaar verandert er dus niets aan de ritten. Voor de jaren daarna wordt er gewerkt aan een hervorming van het leerlingenvervoer.
7: Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een 17-jarige leerlinge. Het gebeurde vorig najaar tijdens een stagereis in Duitsland. Volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn machtspositie. Legt Peter Kator, de woordvoerder van de rechtbank, uit.
10: De feiten vonden plaats tijdens een terugreis van een verblijf in Keulen. Verschillende leerlingen en de beklaagde zaten daar op een bus. Daar is heel veel gedronken. En vervolgens is het tot seksuele handelingen gekomen tussen die leraar en een van de minderjarige leerlingen. Voor die ene 17-jarige leerling heeft de rechtbank de feiten bewezen verklaard. Er was nog een andere leerling die had klacht neergelegd wegens ongepaste aanrakingen. Maar de rechtbank achtte die feiten onvoldoende bewezen.
7: De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 30 met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. En de man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of meedoen aan activiteiten met minderjarigen. Diesel tanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter diesel moet je dan nog maximaal €1,90 betalen. En dat is een daling met bijna 8 cent. De dieselprijs was dinsdag al gedaald onder de €2 per liter. En dat was voor het eerst in 3 maanden.
11: Het wordt vandaag wellicht de warmste dag van het jaar tot nu toe, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En dus is het ook wel opletten voor veel mensen. In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten bij dit weer. Ze helpen met praktische dingen, maar ze hebben ook een sociale rol. Amorie de Mulder ging met een vrijwilliger naar een sociale woonwijk in Nekkerspoe.
12: Flatwachter Luc de Haak is op ronde in de wijk.
13: Dag Gerna. Ik heb de mensen hier van Radio 1. Radio 2, ja, is al gelijk. Mogen die eens een vraagje stellen? Zodat je je kunt aanpassen aan de warmte die er nu is.
12: Erna is 71 en hartpatiënt. En door de warmte kan haar hartslag gevaarlijk oplopen.
14: Kan niet buiten nu, voor een ogenblik.
12: 3 ventilatoren staan in de aanslag. Ze probeert zich koel te houden.
14: Lui voetbaden en veel water drinken, ja, dat absoluut.
12: Zo'n 100 kwetsbare mensen wonen hier samen. De zon brandt op de bakstenen. Helena is 90 en rekent ook op ventilatoren, maar hydrateren blijft moeilijk.
15: Ik zou moeten meer drinken, maar misschien een dust is ook moeilijk. Hè?
12: Alfons is slechte been, maar probeert wel nog genoeg te bewegen.
16: Het is nog alle dagen op mijn armtrainer, maar nou is het wat minder met de warmte. Hè?
12: En daarom staat Luc ook bij warm weer altijd voor de mensen klaar.
14: Al goed dan met die nemen, dan mogen ze hun 2 handjes mee kussen. Echt waar, dat mag ook eens gezegd worden.
11: En in Libanon zijn nu al meer dan 20 doden geteld na Israëlische aanvallen van afgelopen nacht en vanmorgen. Er zijn ook 4 Israëlische militairen gestorven bij gevechten met de gewapende groep Hezbollah. Volgens het voorlopig akkoord dat Iran en de Verenigde Staten hebben, moesten de gevechten in Libanon ook stoppen, maar dat gebeurt dus nog niet. Vandaag zouden er normaal gezien verder gesprekken zijn tussen de VS en Iran in Zwitserland, maar dat is uitgesteld. Het is zeer warm tot 35 graden met zon en wolken, stilaan meer kans op onweersbuien. Het KMI waarschuwt met code oranje voor onweer in onder meer West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant. En tot de eind volgende week blijven de temperaturen boven de 30 graden uitkomen met hier en daar nog een onweersbui. En de busritten in het buitengewoon onderwijs zaten vooraan in het nieuws. Na de kritiek op de besparingsplannen van Vlaams minister De Ridder heeft de Vlaamse regering nu beslist om volgend jaar geen busritten in het buitengewoon onderwijs te laten verdwijnen, omdat leerlingen al zo vaak zo lang onderweg zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Charlotte. Ondertussen 5:05 en file naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten, de E34 vanaf Melsele een kwartier. Op de A12 vanaf Stabroek ook een kwartier, op de E19 vanaf Sint-Joop een half uur en de E313, daar komen er 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout, richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek is het een half uur file rijden van Sint-Niklaas tot aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Wezenbeek tot Jette, op de binnenring 15 minuten van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. In Brussel is de Reijerscentrumtunnel gesloten. Dat komt door de Europese top. Op D40 richting Kust zijn bij Nevelen ook 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Daar staat 20 minuten file vanaf Drongen. En er rijden geen treinen tussen Tienen en Leuven, wel vervangbussen. Ook tussen Hasselt en Mol is het treinverkeer onderbroken.
17: Radio 2 Weekend.
5: Karen Meijer. Een zeer fijne vrijdagmiddag. We staan aan de vooravond van een heel warm, druk weekend. Maar hey, chill, wees welkom.

True Romantics. And what I like about you. Wat jij misschien wel fijn vindt, is een liedje aanvragen op de radio. Dat kan dus gewoonweg allemaal bij Radio 2. Zondag bijvoorbeeld, dan is Caroline de Becker er weer met het programma Morgen Maandag. Maar je kan eigenlijk vandaag op vrijdag al gewoon een verzoekje aanvragen. Ik zeg maar wat, voor je blokkende studenten die dat extra duwtje in de rug nog nodig hebben. Of misschien jij als blokkende student, die op dit moment toch naar de radio aan het luisteren bent. Misschien wil je je ouders even bedanken, omdat dat kopje soep wel extra lekker was deze week. Ik zeg maar wat. Of de buren die je uitgenodigd hebben voor een barbecue, of om even bij hen te komen zwemmen. Ik verzin maar wat. Welk liedje wil je horen? Voor wie? En waarom? Stuur dat even door via onze Radio 2-app. Bezorg ik dat allemaal aan Caroline. En dan hoor jij jouw verzoekje gewoon op de radio.

0: in Nederland heel druk bezig houden is Xander de Buissonnier.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Sonck terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
3: Daar komt de bal, Sonck komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
1: En een ontmoeting met zijn grote idool.
4: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo die passeert mij en die geeft mij een hand.
1: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
5: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Motorpech en Nies.
8: Oh.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
11: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
13: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

helemaal in, hè? Zo'n beetje country-achtige vibes. Like that, die Miles Smith, die heeft dat helemaal. Je hoort hem met zijn stargazing. En ken je deze jongens nog? Ze waren met z'n vijven. Op den duur traden die nog op met z'n vieren en daarna op met z'n drieën. Maar die bleven gewoon

0: When the Lights Go Out. Heel wat artiesten die zijn natuurlijk met een zomersingle op de proppen gekomen. En logisch ook natuurlijk, want het is zomer. Het is bloedheet buiten. En de dames van K3 die hebben dat ook gedaan. Die nieuwe single, De Zomer van Oya Lele. Het is een klein beetje een mix, vind ik, van ja, wat nostalgie. Een beetje kinderlijk geluk. Ik vind dat top gedaan, die tekst. Ik vind dat geweldig.
1: Radio 2 Weekend. Elke dag telt voor twee.
0: Maar niet alleen die tekst, dat fluitje. Tof, hè?

0: ik denk ook een beetje El Ritmo Caliente K3, de zomer van Oya Lele. Ondertussen 2:03 geworden op de E40 richting kust. Zijn bij Nevelen 2 rijstroken dicht. Dat komt daardoor een aanrijding. Er staat bijna 1,5 uur file vanaf Drongen. Het is file rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke. Daar komen 20 minuten bij. De E34 vanaf Melcelen 15 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek 20 minuten. De E19 vanaf Sint-Job 1,5 uur erbij. Op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je bijna 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten file rijden van Sint-Niklaas tot aan de Werken in Temse. De E40 richting Brussel, daar is het ook 10 minuten aanschuiven vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Wezenbeek tot Jette. Op de binnenring 15 minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. In Brussel is de Reijer Centrumtunnel gesloten. Dat komt door een Europese top. En er rijden opnieuw treinen tussen Tiene en Leuven.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En deze band komt binnenkort naar ons land op 9 juli. Dan zijn ze er. Wil je daar graag naartoe gaan? Navors Nationaal, maar Zizi Top. Ga dan even naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zoek de foto van de mannen met de lange baarden. En daar kan je tickets winnen. Veel succes. Dit is Zizi Top en Give Me All Your Lovin'.

0: Vital, op 9 juli dus in haar Voorste Nationaal. Wil je tickets winnen? Ga dan naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. En er komt nog meer schoonvolk naar ons land.
1: Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
2: Amai, dat zijn veel sloten.
3: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
1: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
1: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
1: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
1: Jelle Kleijmans.
8: Ik heb twee douches naast elkaar.
9: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
1: Tanja Dekster.
10: Hier is altijd een hele chille sfeer.
1: En Peter van den Bent.
11: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
1: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vinden vrouwen dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings. Play it smart.
14: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
15: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
16: Oh nee. En nu?
17: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
18: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
17: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
19: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
20: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be. Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Dus een mix. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
21: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
21: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
22: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
23: Yes, of Corsa.
22: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
23: Yes.
22: Vanaf €179 per maand in lease and go?
23: Yes.
22: En tot 8 jaar speciale garantie?
23: Yes.
22: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Radio 2.

Sasha heeft er best wel een woelige periode op zitten hoor, met haar eigen TikTok. Ja, ze had daar geld voor moeten vragen eigenlijk, hè. TikTok. Enfin, dit zijn de Pretenders. En Brass in Pak.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Dat is lang geleden, cowboy.
2: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
3: Er is een pakje voor jou.
2: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu de tickets via kinepolis.be.
4: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre. Knaldi.
6: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: Met straks onder andere Rak. Sam Goris komt eraan, maar ook Hey Daddy Cool, dat is Sam van Bonnie M. En R.E.M. voor dat festivalgevoel wat op te wekken. Allemaal zo meteen.
9: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer. Vandaag kan het tot 35 graden worden, waardoor lokaal warmteonweer kan losbarsten. Dat zal in de loop van de namiddag al gebeuren in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen en Brussel, zegt weervrouw Sabine.
10: Het is pas de later namiddag en avond dat die onweders gaan ontstaan boven het noorden van Frankrijk. Waarschijnlijk de eerste onweders zijn voor de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Van daaruit schuiven ze dan verder op naar het centrum van het land en uiteindelijk ook naar het oosten en het noordoosten. Dus ook de provincies Antwerpen en Limburg bijvoorbeeld kunnen aan bod komen.
9: Intussen neemt Graspop Metal Meeting nog extra maatregelen tegen de hitte. Op het festivalterrein in Dessel zijn er nog extra drinkwaterkraantjes bijgeplaatst. En in de festivaltenten zijn er ventilatiesystemen die gekoelde lucht moeten verspreiden. Er waren sowieso ook al vernevelaars met water en gratis zonnecrème voorzien. Er zullen volgend schooljaar toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was gezegd dat er door besparingen ritten zouden verdwijnen, maar daar was zoveel rond te doen, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al heel lang onderweg zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen had daarom zelf een voorstel gemaakt en dat is nu goedgekeurd. De regering zal het geld voor de busritten halen uit ongebruikte budgetten bij andere departementen.
11: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft en dus die dienstverlening zal verzekerd worden en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
9: Volgend schooljaar verandert er dus niets. Voor de jaren daarna wordt er gewerkt aan een hervorming van het busvervoer in het buitengewoon onderwijs. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger zolang als dat nodig is in Libanon zal blijven. Israël bezet delen van het zuiden van Libanon, maar volgens het voorlopig akkoord dat Iran en de Verenigde Staten hebben gesloten, zou Israël zich daar moeten terugtrekken. Maar dat blijft het dus voorlopig weigeren. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn afgelopen nacht en vanmorgen meer dan 20 doden gevallen. Israël zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. En bij de gevechten zijn ook 4 Israëlische militairen gestorven. Het is zeer warm dus, tot 35 graden met zon en wolken. Stilaan meer kans op onweer. Tot eind volgende week blijven de temperaturen boven de 30 graden uitkomen. Met hier en daar nog een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
8: Charlotte, dankjewel. Het is ondertussen 3:03 geworden op D40 richting kust. Zijn bij Nevelen 2 rijstroken dicht. Dat komt door een aanrijding. Er staat bijna 2 uur file vanaf Sindenijs-Westrum. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, 20 minuten. De E34 vanaf Melzele, 15 minuten. De A12 vanaf Stabroek, ook een kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Job, 20 minuten. De E313 komen ook 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Op de E19 staat in Wilrijk een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent ook nog eens 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek is het 25 minuten file rijden van Sint-Niklaas tot aan de werken in Temse. Op de E40 richting Brussel komen er 10 minuten bij. Vanaf Ternat, op de buitenring rond Brussel, is bij Leonard een ongeval gebeurd. Verderop een kwartier extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op de binnenring ook 20 minuten filegolven van Grotbijgaarde tot Tervuren. En in Brussel is de Reijerscentrumtunnel gesloten, want het is daar een Europese top.
3: Radio 2 Weekend.
8: Karen Meijer. Goedemiddag.

En zo kwamen we terug in 1995. Weet je nog wel, toen stonden ze op het festival, toen nog, Ter Hout Werchter. De mannen van R.E.M. waren toen headliner die dag. Ook The Cure was nog daar, Therapy, van dat mooie nummer Diane, maar ook Jeff Buckley was erbij. Ja, de festivals, het is zomer, dan komen dat soort herinneringen weer naar boven. Misschien heb jij wel herinneringen aan Bonnie M. Zou kunnen. Of misschien wel aan het Marijke van Sam Goris. Dit is trouwens de nieuwste. Dit is een rak.

Disco Duitsland. Duitse disco. En dan nog eens een Derrick Hole. Je hoort ook Boney M. We blijven een beetje in de Duitsstalige Scandinavische sferen zitten. Uit Zweden, Zara Larsson.

0: tegenwoordig vooral met haar modemerk bezig, deze Zara Larsson. Tenminste, daar is ze toch het gezicht van. Je hoorde haar symphony.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
7: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
9: Het zijn Creation Days bij VAK. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
10: VAK. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: Mannekes.
12: Bompi.
11: Ik ga schilderen.
12: Nee, Bompi. We gaan klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Mannekes.
12: Moeder.
11: Schilderen is ook klussen.
12: Oh ja.
11: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
12: 25?
7: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
14: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
15: klinken.
14: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
15: Klinkt goed.
14: Besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Code Yellow!
17: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Oei, nog maar tot 21 juni?
17: Yep, info op telenet.be.
18: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
19: Elke dag, telt voor 2.
5: Radio 2.

Kronk Robin and the promise you made. Misschien heb jij ooit wel tegen iemand gezegd, ah wel, ik zal eens een liedje voor u op de radio aanvragen. En heb je dat eigenlijk nog nooit gedaan? Het is je moment. Je kan een liedje voor iemand aanvragen op de radio. Aanstaande zondag dan is Caroline er weer met Morgen Maandag. En ja, ze wil iedereen verblijden. Hè, van blokkende studenten tot bezorgde ouders. Van trotse grootouders, grootvaders. Toffe buurmannen, toffe buurvrouwen. Enfin, welk liedje wil je horen? Voor wie? En waarom? Zet dat er ook zeker bij. Stuur het maar door via onze Radio 2-app of via VRT Max. Heb je ook een reageerknop bij ons kanaal. Kan je gewoon een berichtje sturen welk liedje je wil horen, voor wie en waarom. En dan komt dat helemaal goed.

0: ik hou zo van die stemmen. Barbara Dex en Back to You, nieuwste single. Back to you. Het is bijna 2:30 geworden op D40 richting kust. Het is bij Nevelen 2 rijstroken de weg vrijgemaakt. Er staat nog wel meer dan 1 uur file vanaf Sint-Denijs-Westrum. Ook file rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten. De E34 vanaf Melzele 20 minuten. En op de A12 zijn bij Antwerpen-Noord 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. Op de E19 vanaf Sint-Job 15 minuten erbij. Ook op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent komen er 25 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek ook 25 minuten file rijden van Sint-Niklaas tot aan de Werken in Temse. Op de E40 richting Brussel 10 minuten erbij vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel ook 1 kwartier extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op de binnenring 10 minuten extra van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel is de Rijerscentrum tunnel gesloten. Dat komt door een Europese top. En op de E403 richting Doornik ook 15 minuten aanschuiven bij de Werken in Aalbeke.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: Keen en Crystal Ball. Straks gaan we het nog eens over een bal hebben, een voetbal. Maar bij onze vrienden van Radio Bene, daar is het een en al goud vandaag.
1: Deze week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Luister elke dag vanaf 9 uur op Radio Bene.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
6: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
11: Kissie, keno, lekker op de camping.
10: Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
13: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
14: Voilà, ik klap en dan eet hem.
13: Kunt het zien?
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
16: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
15: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
1: Radio 2.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Hij is zelf een heel grote voetbalfan. Onder andere supporter van Juventus. Dus hij zal eigenlijk, denk ik, zal hem wel een beetje pijn doen dat La Squadra Azzurra, het Italiaanse voetbalteam, er dit jaar niet bij is op het WK. Over WK gesproken, gelukkig even terugkijken naar de tijd dat de Italianen nog wel meededen. Want zondagochtend op Radio 2 neemt Peter van den Bemtje natuurlijk mee op een nostalgische reis doorheen de geschiedenis van het WK voetbal. In Radio 2 WK-koorts duik je dus eigenlijk samen met hem in onvergetelijke WK-momenten. Memorabele wedstrijden. En we gaan even terug naar het WK van 2002 in Japan en Korea. Wesley Sonk, die was daar toen bij. En ja, tegenwoordig slapen die rode duivels in uitstekende hotels tijdens dat WK. Maar Wesley Sonk, die logeerde in Japan in een hotel. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het zag er niet uit, toch?
1: Eigenlijk is dit achteraf bekeken een schande geweest dat wij daar zaten. Dat was inderdaad aan een snelweg.
2: Ja.
1: Dus daar ging een hek open en dat was, zoals jij zegt, zo'n beetje de A12

0: Ik lag op de kamer en Bernd Thijs die lag nog te slapen. Ik dacht, ja, ik moet even wandelen. Ik kwam het hotel buiten en toen realiseerde ik mij de eerste nacht, of de tweede nacht, ah ja, ik kan hier niet weg. Ja, dan dacht ik van, wat is dit nu? Nu, als ik achteraf hoor waar jullie zaten,
1: ja,
0: en dat is de, en dat is de vraag, dat is de vraag.
1: Toppie.
0: Zaten jullie in een golfhotel, Peter?
1: Ja, inderdaad, in een golfhotel. En ik kan zeggen, wij kwamen s'avonds toe, s'nachts eigenlijk.
0: Ja.
1: Het was donker in elk geval. En ik lag nog in mijn bed en ik hoorde inderdaad wat jij kent.
0: En
1: dus
0: dacht,
1: mijn raam was de T eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En ik deed mijn raam open en ik had een wijds gezicht over prachtige groene golfvelden en natuur. Ik vind het onbegrijpelijk eigenlijk dat wij daar zaten, iets verder, laten we zeggen een kwartiertje, 20 minuten van het trainingsveld.
0: Ja, dat hadden wij ook, achteraf. En als wij dat dan meekregen dat jullie daar zaten, dacht ik van dit is toch niet mogelijk.
2: Meer WK-koorts op Radio 2. Elke zondag dus tussen 9 en 10. Je kan trouwens de uitzending ook herbeluisteren op VRT Max. Maar hey Wesley, een pingpongtafel en een biljarttafel. Zo heb ik 6 jaar middelbaar op het internaat doorgebracht. Meer hadden wij daar niet, hè?

Level 42 en een Lessons in Love. We gaan de zee op. We nemen de cruiseboot en kijk eens aan. We worden verwelkomd door Lisa Lewis. Dit is haar nieuwste. Dit is zon, zee en strand natuurlijk.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
0: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Jo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
4: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
3: Ja, ik heb dat opgevangen.
4: Waar?
3: Ah, in de regio.
4: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
3: Ja, de wijde regio dan, hè.
4: Ze spelen in Seattle.
5: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Lekkere zomerse beats met onder andere Shawn Mendes, Terence Strand, Darby, maar ook de Wizards. Ja, we gaan terug naar de Wizard of Oz. Moet kunnen op een vrijdag, toch?
8: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
9: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het parket van Antwerpen onderzoekt een melding van een verkrachting op het festivalterrein van Graspop Metal Meeting in Dessel. Dat meldt het laatste nieuws. De feiten zouden gebeurd zijn op het terrein zelf, in de buurt van een podium, maar er is nog veel onduidelijkheid over, bevestigt ook het parket. Het onderzoek loopt volop en het parket kan voorlopig niet meer details geven. De terreinen van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoekt zijn gekocht door het Nederlandse transportbedrijf Den Otter Trucks. Het bedrijf deed het hoogste bod van 21,5 miljoen euro. De Otter koopt de gronden van 30 hectare als investering en gaat nu op zoek naar één of meerdere huurders, zegt zaakvoerder Gerrit Den Otter.
10: Wij gaan dat proberen een huurder voor te vinden die zijn wensen kenbaar gaan maken. En dan proberen we dat in gezamenlijk overleg en met België en met de goedkeuring van de burgemeester en alle instanties in orde te krijgen. En dat er maar weer gauw leven in de brouwerij komt, laten we het maar zo zeggen.
9: En het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer later vandaag. Het is heel warm en plaatselijk kan dat warmte-onweer losbarsten in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen en Brussel. Weervrouw Sabine vertelt wat we kunnen verwachten.
11: Lokaal kunnen dat zeer felle onweders zijn, mogelijk met veel neerslag op korte tijd. 30 tot 40 liter water per vierkante meter, dus dat kan zeker al tellen. Er kan ook hagel bij horen, misschien wel hagelbollen tot 4 of 5 centimeter. En ook felle windstoten, 90 of 100 kilometer per uur, mogelijk lokaal iets meer. Dus dat is iets echt om zeer goed in de gaten te houden.
9: Door het aangekondigde onweer worden op verschillende plaatsen parken en domeinen gesloten en er zijn ook al concerten geannuleerd. Het is ook zeer warm, nog altijd tot 35 graden met veel zon en wolken. Kans ook op onweersbuien dus. En tot eind volgende week blijven die temperaturen boven de 30 graden uitkomen met hier en daar een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel Charlotte. Ondertussen bijna 2:03. Gaat snel. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. 15 minuten. Op de E34 vanaf Melselen komen er ook 10 minuten bij. Op de A12 zijn bij Antwerpen Noord 2 rijstroken dicht door een ongeval. Daar staat 10 minuten file vanaf Leugenberg. Op de E19 vanaf Brasschaat een kwartier. En op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent bijna een half uur erbij. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek ook 10 minuten extra. Van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel. Op de N16 richting Willebroek is het 25 minuten file rijden. Van Sint-Niklaas tot aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur extra. Van Wezenbeek tot de Wemmel. Op de binnenring 25 minuten file golven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel gesloten door de Europese top.
12: Karen Meijer.
7: Goedemiddag.

Vincent Strandarby en zijn getoetetoetoetoe. Ondertussen is het 3:06 geworden. Het is vrijdag. Het is weekend. Jawel, het weekend klopt aan de deur. Het wordt bloedheet. Smeer je goed in. Drink voldoende water. Doe geen te zotte dingen. Ga niet staan springen en puffen en zo. En die puffen

0: het is maar dat we het weten, hè.
1: Hoe dan, hoe dan?
0: Maxim en Babette, en hoe dan ook, terug naar The Wizard of Oz. Van dit liedje word ik altijd instant happy. Dit is A Brand New Day. Dit zijn...

met Diana Ross natuurlijk, hè. Deze With Stars en A Brand New Day. We hadden vandaag al Italië in het programma met Eros Ramazzotti, die heel erg van voetbal houdt. Damiano David, die zingt tegenwoordig niet meer in het Italiaans, hè. Doet het helemaal in het Engels. Ja, internationaal superster natuurlijk. Dit is The First Time.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooie glow heb je.
3: Ja,
2: dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ze zijn terug.
10: En de tekstje nog.
11: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
9: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
10: Ik hoop dat je het beter kent dan ik, hè.
9: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
12: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: Deze radiospot is voor u.
15: Zeker.
14: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
15: Pas opgestaan.
14: ...al direct weer in slaap valt.
15: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
14: En maar kwijlen op zijn kostuum.
15: Ja, is dat normaal?
14: Nee, want slapen doet je in je bed. Het is bedtijd. Echt waar. Tijd voor...

0: Anastasia en I'm Out of Love. Daarmee begon het natuurlijk allemaal voor haar. Hè. De podcast Alles Goed. Daarin verwelkomt Evi Grijaert deze week een heel kleurrijke persoon. Namelijk topadvocate Davina Simons. Die is altijd heel erg flashy gekleed. En ze vertelt daar openlijk en eerlijk over het impostersyndroom. Davina die voelt zich vaak bijvoorbeeld onzeker. Terwijl het toch een dame is die heel veel zelfvertrouwen uitstraalt. En dat maakt haar leven ook op werkvlak soms toch wel wat moeilijk, hoor.
1: Mijn onzekerheid was zeker in het begin mijn grootste handicap bijna daarbij. En ik hoor dat vaak van, amai en wauw, en hoe doe je dat allemaal? En hoe combineert je dat allemaal? En oh, je staat er en dit en dat. En dan denk ik, oh, dat is echt heel fijn om te horen. Maar ja, dat kost echt wel... Wow. En dat vraagt echt wel heel veel. En dat is, mensen zien dat niet. Hè? En nee. Daar wordt ook niet echt over gepraat dan. En als je dat dan toch eens uitspreekt, ja, dan hoor je wel van veel mensen van... Ah, maar ik zit daar eigenlijk ook mee.
0: Als jij ook bijvoorbeeld onzeker bent en je denkt ook wel eens... Oh, ik ga door de mand vallen, ze gaan dat merken aan mij. Dan heb je dus misschien ook wel last van een impostersyndroom. Gelukkig zijn er tips en is er advies in een nieuwe aflevering van Alles Goed. Vooral hoe je daarmee kan omgaan. Je kan het allemaal beluisteren via VRT Max.
2: Radio 2 Weekend. Karen Meij.

Lies en Good and Goodbye. Heerlijke stem toch, hè. Ondertussen is het 3:30 geworden. We kijken even naar de weg of het al wat drukker is. Ja, toch 205 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is er hinder door een ongeval. Richting Gent komen er 40 minuten bij. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek 10 minuten extra. Van Waaslandhaven-Noord tot Lillo. Naar Antwerpen dan. Vertraging op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de E19 vanaf Kleine Bareel ook 10 minuten. Op de A12 15 minuten extra vanaf Hoevenen. Op de N16 richting Willebroek is het 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten extra van Wezenbeek tot Grootbijgaarden. Op de binnenring ook 40 minuten file golven van Dilbeek tot Tervuren. Naar de kust op de E40 een 30 minuten extra tussen Zwijnaarden en Aalter. Andere vertragingen die zijn wat kleiner. In Brussel is de Reijer Centrumtunnel gesloten en dat komt daardoor een Europese top.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: Je luistert naar

0: King in Memphis. Straks ook nog een dame die binnenkort serieus in de bloemetjes wordt gezet. Wat zeg ik? In de bloemetjes? Gewoon in de hele bloemenwinkel.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Inderdaad, ah, ja. Sorry. Ik sla dat gedeelte meestal over, maar ja.
3: Dus, ja. Dat heb ik ook al horen vertellen.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers. Morgen zijn we er weer vanuit het prachtige Brugge met een geweldige weekwatcher. Toby Alderwereld, niet op het WK, wel bij ons. En er is muziek van Matthias Mesmans.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit Historium Brugge.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
10: Ah ja, het is mosselseizoen.
9: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
10: En wel, met u ga ik graag in zee.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op IKEA.be.
13: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
14: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
13: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
14: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
13: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
15: Yo, wat bedoelt het?
13: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
16: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
18: Mannekes,
19: Bombi,
18: ik ga schilderen.
19: Nee, Bombi, we gaan klussen.
18: Schilderen.
19: Klussen.
18: Schilderen.
19: Klussen.
18: Schilderen.
19: Klussen.
18: Mannekes.
19: Moeder.
18: Schilderen is ook klussen.
19: Ah ja.
18: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
19: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
1: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Gamma, jouw verfexpert.

0: Jackson, Sweet but Psycho. Met zo'n tropische temperaturen vind jij het misschien een klein beetje psycho dat ik begin over de winter, over de Rat Pack bijvoorbeeld. Maar, je weet dat wel, hè. 8 november, dan staat er weer het een en het ander te gebeuren in de Koningin Elisabethzaal, namelijk de Radio BNE Rat Pack, de Christmas edition. De Rat Pack live in concert. Heel wat leuke artiesten die erbij zullen zijn. Onder andere Yannick Bouvier is erbij, Lies is erbij, Helmoet Lotti, Kleimans van Geel, Barbara Dex en Loredana die is er ook bij. Die heeft dat ooit al eens gedaan trouwens, met die hele big band gezongen. Ze vond dat geweldig en dat klonk ook fantastisch. Wil je erbij zijn? Reserveer zeker je plaatje via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Want neem nu bijvoorbeeld de Eregalerij. Ja, je bent eraan voor de moeite. Dat is helemaal uitverkocht. Dus dat wil je met de Rat Pack niet meemaken. Hè? Het Radio BNE kanaal op VRT Max, daar moet je zijn.
1: Radio 2 Weekend.

Dana Winner op het dak van de wereld. Radio 2 Eregalerij, waarin ze in de bloemetjes en in de bloemenwinkel wordt gezet, is dus helemaal uitverkocht. Maar via VRT Max kan je wel je tickets scoren voor de Red Pack in concert. En dat wordt absoluut.

Lily Allen. Ik spreek het niet uit, want er zitten op dit uur veel kinderen in de auto. En dat vind ik, ja, dat hoeft niet. Lily Allen dus, ik heb nog een hele, hele fijne. Want zometeen is het aan Margot trouwens. Met Radio 2 Spits, met een hele toffe gast, ja. Maar het is vrijdag, nog eentje om het af te leren. Wat dacht je van deze? Heel graag tot morgen, dit is Excession.

0: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Sleep
5: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
6: Tussen bij vak.
7: 1347 euro.
5: Minder.
7: 1256 euro.
5: Nog minder.
7: 1127 euro.
5: Toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
7: 1098 euro.
5: Ah, spannend.
6: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
5: Vak.
8: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
11: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs.
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans.
12: Ja, ja, het kan anders.
13: Oei. Hier loopt iets mis met de reclame. Zal ik maar iets vertellen, zeker? Zometeen is er Radio 2 Spits. Het gaat heel leuk worden, want er komt iemand langs. Een gast. Ik ga nog liever klappen wie. Dat ga je horen na het nieuws van 4 uur. Als dat eraan komt, ik hoop het van wel. Binnen een paar secondjes.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
13: Oef, het werkt weer. Chance, zeg, anders lag de radio stil. Maar dat is niet gebeurd, dus welkom bij Radio 2 Spits. En dan gaan we eerst luisteren naar het nieuws van 4 uur.
15: Elke dag.
16: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni als vandaag sinds de metingen. Op dit moment is het al 32,9 graden in Ukkel en het vorige dagrecord in het jaar 2000 was 31,1 graden. En ook de komende dagen blijft het erg warm, zegt weervrouw Sabine.
17: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Dinsdag bijvoorbeeld verwachten we ook 34 of 35 graden. En die warmte die blijft alvast, tropische warmte, tot en met vrijdag. Dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
16: Op heel wat plaatsen worden er maatregelen genomen, ook op bouwwerven. Dat is zo aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Daar krijgen de arbeiders extra water en ijsjes om af te koelen in de hitte. Maar ook hun werkschema is aangepast, zegt Tom Peers van Bouwheer Landis.
18: In de mate van het mogelijke gaan we arbeid tijden aanpassen. Uiteraard moeten we rekening houden met omwonenden, zodat we niet om 5 uur 's morgens al de mensen gaan wakker maken. Met de planning gaan we nu ook rekening houden dat we werkzaamheden gaan verzetten of gaan verplaatsen naar schaduwrijke posities. We hebben nu bijvoorbeeld een ploeg die daar in de tunnel aan het werken is, omdat het buiten de tunnel straks wel echt veel te warm gaat worden.
16: Het parket van Antwerpen onderzoekt een melding over een verkrachting op het festivalterrein van Graspop Metal Meeting in Dessel. Het zou gebeurd zijn op het terrein zelf, in de buurt van een podium, maar er is nog veel onduidelijkheid. Het onderzoek loopt en het parket kan voorlopig niet meer details geven. En Israël en Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben gesloten. Dat zeggen bronnen uit de Verenigde Staten, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. De gevechtspauze zou er gekomen zijn na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar en zou een uur geleden zijn ingegaan. Volgens het voorlopige akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, moest ook de oorlog tussen Israël en Hezbollah stoppen. Maar de voorbije uren waren er nog aanvallen over en weer. Israël en Hezbollah spraken in april ook al een staakt het vuren af, maar dat hield niet lang stand. Het is dus zeer warm, tot 35 graden vandaag. Met zon en wolken stilaan meer kans op onweersbuien. Tot eind volgende week blijven die temperaturen boven de 30 graden uitkomen. Met hier en daar kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2 Spits.
19: Margot Bogaert.
20: Of je nu al oververhit bent of niet, ik ga je nog wat meer opwarmen voor het weekend de komende 2 uur. En dat doe ik met een leuke gast aan mijn zij, Astrid Stokman. Goedemiddag.

0: en Atomic. Een heel erg goede middag. Mirjam, waar sta je stil momenteel?
1: Dat kan je op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 1 uur bij. Naar Gent ook 40 minuten. R2 de ring richting Saarbroek 10 minuutjes tussen Waaslandhaven Noord en Lillo. Naar Antwerpen ook 10 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Een kwartier vanaf Kruijbeke. Uitkijken op de A12 van de Bevrijdingstunnel voor een ongeval op de rechterrijstrook. Een kwartier ook vanaf Massenhoven en 25 minuten vanaf Antwerpenhaven. De werken op de N16 in Temse ook vandaag weer 25 minuten file rijden. En dan voor Brussel op de buitenring ruim een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotbijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Naar de kust op de E40 een kwartiertje vier golven tussen Zwijnaarden en Aalter. Andere vertragingen zijn kleiner en ook vandaag is in Brussel de Reijer-Centrumtunnel dicht voor de Europese top.
0: Radio 2. Ja, welkom bij de vrijdagnamiddag hier op Radio 2. Het is 19 juni en het is vooral broeierig warm. Oh, maar Mieke Martijn uit Wortegem Petegem stuurt hier een foto door in de app van Radio 2. Ze zit op een bus met heel wat leerlingen en de airco is stuk. Oh. Raad eens hoeveel graden?
1: Veel.
0: 47 graden staat er op haar thermometer. Dat is verschrikkelijk. Dus heel veel goede moed daar op de bus, Mieke en de leerlingen. Ja, je voelt ook aan alles dat het straks serieus gaat kletteren. Ja. Ik las iets over hagelballen van 5 centimeter groot. Straks toch even vragen aan weervrouw Sabine hoe dat allemaal zit. En vanaf 4:30 komt Astrid Stokman gezellig mee radio maken. Dat is de bekendste sopraan van ons land. Ja, wordt leuk. En ik heb ook een sms'je gekregen van een dolgelukkige schooldirecteur Koen Hallaert. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Margot.
0: Van Wonderwijs in Brugge. Ja, groot in het nieuws vandaag. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het leerlingenvervoer. Want begin deze week wou vervoersmaatschappij De Lijn nog 10% van hun ritten voor leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs gaan schrappen door besparingen. Heel veel verontwaardigde reacties van dien, waaronder ook van jou. Maar het is zo pas afgeklopt. De aangekondigde besparingen die worden geschrapt. Wat betekent dat nieuws voor jou?
2: En wij zijn zo gelukkig. Ik heb al heel wat ouders gehad, heel wat berichtjes, positieve reacties. Mijn busbegeleiders zijn enkele minuten geleden aangekomen, 10 minuten geleden aangekomen, met een smile op hun gezicht. Dus ik ben een heel gelukkige directeur.
0: Dat is heel fijn om te horen, want het is wel een bewogen week geweest, hè, voor jullie.
2: Maar ja, er was enorm veel kwaadheid en in de eerste plaats dachten we voornamelijk aan onze kinderen en onze ouders. En hoe moet dat allemaal georganiseerd worden? Die kinderen zitten al zo lang op de bus. En dan de kans dat de ritten zouden wegvallen en dat ze langer zouden op de bus zitten. Maar gelukkig is alles teruggedraaid in 2 dagen tijd. En dat is ja, dankzij het vele protest van directies, van leerkrachten, van ouders. Ook, wij zijn heel blij dat we de kans gekregen hebben om en de hulp gekregen hebben van de mensen van de pers. En men heeft daar toch in Brussel naar ons geluisterd. En dat is wel fijn.
0: Ja, jullie kunnen met een gerust hart het weekend in. Want jullie zijn ook net thuis hè, van de openluchtklasse. Hoe hebben jullie het gehad?
2: Ja, onze schoolverlaters zijn 5 dagen op openluchtklasse geweest aan zee in Nieuwpoort. En die zijn in de hitte wel teruggekomen. Die hebben 50 kilometer gefietst. Maar ze hebben het fantastisch gedaan. Geen ongelukjes gehad. Een leuke sfeer. Heel veel vriendschappen gesloten. Dus voor hen en voor ons was het echt een prachtige week.
0: Dat is heel fijn om te horen. Koen Hallaert, directeur bij Wonderwijs in Brugge. Merci dat we jou nog even mochten bellen met de blijde boodschappen.
2: Dankjewel Margot en fijn weekend.
0: Voor jou ook.
3: Radio 2 Spits.

0: Ja, het is echt helemaal uitverkocht intussen. De tickets voor de Radio 2 Eregalerij, waar Bart Peters en Dana Winder in de bloemetjes gezet worden voor een leven vol muziek. En dat op 5 dagen tijd. Dat is heel straf. En morgen krijgt ons land bezoek van de Japanse keizer en keizerin. Hun vliegtuig landt om 11:25 stipt. En die stiptheid, en Japanners, dat is iets waar wij nog veel van kunnen leren. Zometeen heb ik het erover met een kenner.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
10: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
9: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste solenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
9: Feeling,
10: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Ja, blijf gaan.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
14: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Oké, dan Britney Spears. Crazy. En morgen krijgt ons land hoog bezoek van de Japanse keizer en keizerin. Hun vliegtuig landt in Melsbroek om 11:25, geen minuut vroeger of later. Goedemiddag, Dimitri van Overbeke.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent hoogleraar aan de Universiteit van Tokio en ook docent Japanse studies aan de KU Leuven. Die stiptijd is heel erg eigen aan de Japanners. Hè? Van waar komt dat?
1: Ja, zeg, ja. Die stiptijd in Japan heeft eigenlijk minder te maken met een abstracte obsessie met tijd dan met het vermijden van overlast voor anderen. Ik herinner me altijd dat ze mij in Japan hebben gezegd: als je op tijd komt, ben je eigenlijk te laat. Je moet minstens 5 minuten op voorhand komen. En dat is niet alleen een individueel probleem, maar dat is eigenlijk om te vermijden dat men anderen verstoort, dat het schema van anderen in de war loopt. En anderen laten wachten, extra werk veroorzaken, sluit eigenlijk bij een Japanse uitdrukking aan: meiwako kakenai, anderen geen last bezorgen. De stiptijd is eigenlijk een vorm van beleefdheid en respect voor de anderen.
0: Oké, maar naast stipt zijn de Japanners ook heel streng. Kijk maar naar de keizerin. Ja. Zij was een veelbelovend diplomate, maar sinds haar huwelijk met de keizer worstelt ze blijkbaar met depressies, stress, allerlei gezondheidsklachten. En dat komt door de superstrenge hofhouding in Japan, die werkelijk alles voor hun bepaalt. Wat ze doen, met wie ze praten, wat ze eten, of ze een bankkaart of een smartphone van mogen bezitten, dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, inderdaad. Het is een van de strengste keizerlijke huizen ter wereld, denk ik. Alles is georchestreerd, alles is geregeld, echt op de minuut na. En zij heeft natuurlijk enorm veel stress ervaren, omdat zij ook voor de mannelijke opvolging moest zorgen. Mm-hmm. Dus het was niet alleen de regeltjes volgen, maar ook zorgen dat er een mannelijke troonsopvolger zou komen. En die is er niet gekomen. Ze hebben een dochter die 24 jaar oud is, dus even oud dan prinses Elisabeth. En die druk van ja, alles van 's ochtends tot 's avonds, de officiële taken die allemaal geregeld worden voor haar, helemaal geen flexibiliteit. Dat is natuurlijk enorm veel druk voor haar, omdat zij ook een carrièrevrouw was. Ja. Zij heeft gewoond in Amerika, zij is opgeleid aan de Harvard University, zij heeft in Oxford gestudeerd en aan de Universiteit van Tokio. En zij was een topdiplomate. En dan is zij natuurlijk binnen die strakke context van het keizerlijk paleis terechtgekomen. En dat is natuurlijk niet evident.
0: Nee, maar is zo'n strakke context nog van deze tijd?
1: Ja, daar is wel heel veel discussie over. En men ziet dat het ook geleidelijk aan verandert. Dus ik heb het gevoel dat Japan verandert niet radicaal. Maar stilletjes aan ziet men toch wel dat er wat meer flexibiliteit komt. Men ziet ook dat de keizer soms wel het voor zijn echtgenote opneemt in een persconferentie. En al eens van die strakke georchestreerde scenario's durft af te wijken. Maar dat gaat heel geleidelijk aan. Onlangs nog, enkele dagen geleden, vond ik wel dat het opmerkelijk was dat er een foto werd getoond in de media van de keizer en keizerin die samen met de Nederlandse koning en koningin naar de voetbalwedstrijd op het wereldkampioenschap Japan-Nederland hebben gekeken. En dan allemaal met een sjaal van hun eigen land werden afgebeeld. En dat was eigenlijk al heel, ja,
0: losjes.
1: Een beeld van verandering in Japan. Dus men ziet dat er wel iets beweegt.
0: Oké, heel interessant allemaal. Ja, je mag er morgen ook bij zijn bij het staatsbezoek. Wat ga je daar allemaal kunnen zien, denk je?
1: Ja, wel. Morgen komen ze inderdaad aan in Melsbroek. Eerst is er een privébezoek. Daar zal ik natuurlijk niet bij zijn. Maar op woensdag komt de delegatie naar Leuven. En dan gaan we de universiteitsbibliotheek laten zien. Want de grootvader heeft die ook bezocht in 1921, meer dan een eeuw geleden. En de universiteitsbibliotheek van Leuven is heropgebouwd met Japanse steun. En de keizer komt naar die bibliotheek kijken, maar komt ook met de jongere generatie spreken. Met Japanologen die tonen hoe dat ze de Japanse cultuur onder de knie hebben. En ze komen ook naar IMEC om de wetenschap en de evolutie in de wetenschap te bewonderen. En daar is ook heel veel samenwerking tussen Japan en België. En het gaat over de jongere generatie die voor de toekomst van de relatie Japan-België moet zorgen. En dat is iets wat de keizer ook heel, heel belangrijk vindt.
0: Oké, schitterend. Dan gaan we het allemaal zien. Dimitri van Overbeke, hoogleraar aan de Universiteit van Tokio en ook docent Japanse studies aan de KU Leuven. Dankjewel om even aan de lijn te komen. En dat staatsbezoek, ja, daar zal je niet van hoeven te missen. Je kan het allemaal volgen via VRT Nieuws. Fijne middag.

0: Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met nu al het nieuws uit jouw buurt.
3: Het is 16:30. Goedemiddag. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Soetkin de Sloveren. Overal in Oost-Vlaanderen sluiten steden en gemeenten hun parken en bossen af vanaf 7 uur. Dat komt door de aangekondigde zware onweders. Het kan hard regenen, hagelen, waaien en bliksemen. Iedereen krijgt ook de vraag om ramen en deuren te sluiten en niet op de baan te gaan als het niet nodig is. Alles wat los zit, maak je ook best vast. De stad Gent verbiedt intussen alle buitenevenementen die vanavond gepland stonden. Het gaat om een tiental kleinere samenkomsten. Sommige stoppen vroeger, andere worden naar binnen verplaatst en de rest wordt afgelast. En omwille van de hitte stuurt de stad Gent vanmiddag haar hittepatrouilles op de baan om dak- en thuislozen te helpen zich tegen de hitte te wapenen. Ze zeggen hen waar ze afkoelplekken kunnen vinden en wijzen hen de tientallen drinkwaterpunten aan. Daar kan iedereen gratis water nemen. Ook in de buurtcentra en welzijnsbureaus kunnen ze terecht voor afkoeling en water. De politie heeft een bende opgerold die ervan verdacht wordt drugs te dealen in de regio rond Aalst. Woensdag voerde de politie 8 huiszoekingen uit in onder meer Aalst en Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht. Daarbij werden 8 verdachten opgepakt en verhoord. 2 van hen zijn aangehouden. Bij de actie vond de politie ook 22 pakketten met daarin vermoedelijk cocaïne en heroïne. Bij een huiszoeking in Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht werden ook 22 sportpaarden in beslag genomen die mogelijk verwaarloosd werden. Zij zijn overgebracht naar verschillende paardenasielen. Odyssee Hogeschool in Aalst heeft voor het eerst zorgsimulaties georganiseerd op de werkvloer zelf in plaats van op de campus. Ze trok daarvoor met de mobiele zorgsimulator naar de kinderafdeling om de verpleegkundigen te laten oefenen in hun vertrouwde omgeving. De simulator is een hoogtechnologische pop van een jong kind die reacties kan nabootsen zoals zweten en spreken. De pop heeft ook een voelbare hartslag. Oefenen op de werkvloer zelf is vooral belangrijk als het om situaties gaat die zelden voorkomen of onduidelijk zijn, zegt hoofdverpleegkundige Inge Nobels.
4: Als een kind heel ziek binnenkomt, waar we eigenlijk nog niet goed weten wat er aan de hand is, dan willen we wel zo snel mogelijk de juiste dingen doen en de juiste zaken ook herkennen, zodat we gericht verder kunnen handelen, arts op de hoogte kunnen brengen en de juiste stappen kunnen zetten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een hartafwijking. Het simuleren zelf gebeurt in een omgeving die we kennen, die dus ook veilig is voor de collega's en met eigen materiaal.
3: Het weer dan. Het is zeer zwoel tot 35 graden met zonnige perioden en wolkenvelden. En stilaan dus kans op een onweersbui die hevig kan zijn, vooral in het westen en het centrum. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: Oh ja, zo meteen stel ik je voor aan onze vrijdaggast. Maar eerst is er Mirjam met de files.
1: En die vinden we op de Antwerpse Ringer. Moet je in beide richtingen 3 kwartier extra rekenen. Naar Antwerpen een kwartiertje vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf Kruijbeke en vanaf Massenhoven. En 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Naar Breda op de E19 grote problemen door een ongeval bij het knooppunt Galder in Nederland. Je moet daar ruim 3 kwartier extra rekenen van voor de grens. Richting Nederland kan je beter omrijden over Bergen op Zoom. Dan nog problemen door een ongeval op de E313 naar Hasselt bij Geel. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op dit moment een kwartier file. Overal in de file hou je altijd een reddingsstrook vrij. Dan de N16 naar Willebroek, een kwartier door de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel, ruim een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring komt er 25 minuten bij tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner en in Brussel blijft de Rijerscentrumtunnel dicht door de Europese top.
0: Ja, en het is al de laatste spitshow op vrijdag van dit radioseizoen. Dat wil ook zeggen de laatste vrijdaggast van het seizoen. En die eer is aan de one and only Astrid Stockman. Hallo.
2: Helemaal.
0: De soprano, hoe gaat het met je?
2: Ja, heel goed. Het weekend staat voor de deur, dus ik ben in topvorm.
0: Niet te warm?
2: Maar we gaan niet klagen vandaag.
0: Heeft dit weer eigenlijk invloed op jouw stembanden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Niet echt meteen, direct. Zo heel veel in airco zitten, dat is wel een beetje gevaarlijk. Maar moest dat nu een week duren, ja, dat gaat ook een week duren deze witte. Ja, dan beginnen natuurlijk wel wat slap te worden. En dat heeft wel wat invloed op wat er nog kan met die stem natuurlijk.
0: Ja, je zegt helemaal klaar voor het weekend. Mm-hmm. Is het weekend ook echt rusten voor jou? Of moet jij dan van hier naar daar gaan optreden?
2: In het algemeen is dat heel veel zingen, concerten, opdrachten. Dus meestal is dat werken.
0: Ja.
2: Als je dat werken mocht noemen. Maar dit weekend ben ik vrij en we gaan een weekendje naar Den Haag, als ik me niet vergis.
0: Oh, dat is leuk.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zelf nog niet geweest, maar al veel goede dingen over gehoord.
2: Ik zal het laten weten hoe het was.
0: Dat is heel goed. Ja, al de weekends gaan wel drukker worden, want jij gaat binnenkort op tour. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want het is een heel leuk concept.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
5: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
4: Ja, ik heb dat opgevangen.
5: Waar?
4: Ah, in de regio.
5: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
4: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
5: Ze spelen in Seattle.
6: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren!
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
12: Code Yellow!
13: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Oei, nog maar tot 21 juni?
13: Yep, info op telenet.be.
15: Elke dag telt voor 2.
16: Radio 2.

0: Sandy en One Life. Ja, en nog tot 6 uur leuk bezoek hier in Radio 2 Spits van Astrid Stockman, de bekendste Belgische sopraan toch wel. Wat ik mij afvraag, kan jij als sopraan echt met jouw stem een glas laten barsten of zijn dat jongetjesverhalen?
1: Ja, ik krijg die vraag heel vaak. Hè.
0: Ja?
1: Ik heb dat wel al eens 2 keer kunnen doen.
0: Echt?
1: Maar, ja, Lieven Scheire en Hattie Helsmoortel hebben mij dat ooit gevraagd voor in de Nerdland voor kleine nerds.
0: Ja?
1: En ik heb dat toen thuis wekenlang geoefend met wijnglazen die ze mij hadden opgestuurd. Gelukkig heb ik dat ook gefilmd. Alle uren dat ik dat heb zitten proberen. En in al die uren, ik denk 1 uur of 20 in totaal, is het toch 2 keer gelukt. Echt? En dat was telkens heel spectaculair, maar dat is niet zo simpel.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. En is dat dan heel dun glas?
1: Ja, en vooral de truc is eigenlijk dat je echt er tegen tikt en exact die toonhoogte moet overnemen en dan die toon zo lang mogelijk, zo dicht mogelijk bij het glas aanhouden en dan hopen dat er iets gebeurt.
0: Maar je hebt het gefilmd?
1: Ja, het staat op mijn Instagram.
0: Oké, dan ga ik
1: een filmpje van.
0: Dit weet ik alweer wat doen dit weekend. Maar vooral in november ga jij op tour met Make America Sing Again.
1: Ja,
0: wat wordt dat?
1: Dat klinkt als een pamflet, hè?
0: Ja, dat is goed.
1: Eigenlijk is dat het niet, maar misschien ook wel. Het is een voorstelling over Amerikaanse muziek, vooral uit de vorige eeuw. The Great American Songbook, al die prachtige nostalgische melodieën die wij ook allemaal kennen en die door zoveel verschillende artiesten in de States gezongen zijn.
0: Ja?
1: En ik heb het eigenlijk gemaakt omdat het land is momenteel niet zo populair.
0: Veel mensen hebben zoiets van, ik wil er niet meer naartoe, of toch niet zo lang president Trump er is.
1: Ah, wel, er wordt heel veel luid geroepen hè, vanuit dat land naar deze kant.
0: Ja.
1: Dus wij horen dat allemaal en ik dacht, maar allee, als we nu gewoon even niet naar die roepers zouden luisteren en gewoon naar het gezang dat het land voorbrengt en naar de muziek die mensen hebben voortgebracht, welk beeld krijg je dan van dat land? En dat is een heel ander beeld, dat kan ik jou wel
0: zeggen. Ja, jij gaat voor de schoonheid.
1: Ja, absoluut. De schoonheid en ook de vele hele verschillende mensen die het land eigenlijk groot gemaakt hebben, cultureel dan.
0: En naar welke artiesten kijk jij dan zo op?
1: Ja, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, artiesten zoals George Gershwin,
0: Ray Charles,
1: Hoagy Carmichael, heel veel verschillende soorten muziek.
0: En zou jij in Amerika kunnen wonen?
1: Oh, nee.
0: Nee?
1: Nee, ik ben er al vaak op reis geweest. Ik vind dat een fantastisch land, prachtig land, maar ik denk, ik denk eigenlijk dat we het hier toch nog net iets... Mag je dat zeggen? Iets
0: mag je alles zeggen.
1: Vlakken. Ja. Ik woon toch wel graag hier in België.
0: Oké. Okay. Ja. En dus die show Make America Sing Again, die gaat vanaf het najaar komt die in de zalen.
1: Dat klopt.
0: De kalender, dat kan je vinden op je website.
1: Ja, dus astridstockman.com.
0: Voilà, want je gaat werkelijk een hele ronde van Vlaanderen doen, dus je hebt zeker genoeg kans om te komen kijken. Maar hoe begin je zo'n show eigenlijk te maken? Is dat echt vanaf een wit blad? Dat lijkt me zo moeilijk.
1: Ja, dat is ook moeilijk. Ik ben daar ook nog altijd mee bezig, maar het begint nu echt wel wat vorm te krijgen.
0: Ja.
1: Maar het begint met een aantal nummers die zo blijven hangen en dat je zegt van ja, maar daar wil ik wel iets mee doen en daar zit een heel interessant verhaal achter. Dat wil ik vertellen aan mijn publiek, want dat weten ze misschien niet. Of dat is een nummer dat ik eens in een andere manier wil laten horen of hen leren kennen. Ja, er zijn zo'n paar dingen die blijven hangen en dan gaat je graven hè, en dan zoekt je een rode lijn en dan wordt het heel tof en interessant natuurlijk.
0: Oké, ik ben benieuwd. We gaan in de tussentijd misschien al eens luisteren naar een goede klassieker.
1: Oh.
0: Zegt het u?
1: Wacht, ja, is dit Georgia on my mind?
0: Dit is zeker Georgia on my mind.
1: Prachtig.
0: Ja, spelen we bijna nooit op Radio 2, denk ik. Dus we gaan er even van genieten. Ray Charles en Georgia on my mind. Goedemiddag.

0: Oh, la la la la. Hier hebben we heel veel luisteraars blij mee gemaakt. Nathalie van der Heulen en Hilde de Vogelaar, onder andere Georgia on my mind.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Ja, Sabine, welkom ook aan jou.
2: Maar blief,
0: welkom.
2: Ah, welkom.
0: Ik lees hier van alle berichten van evenementen die vanavond worden afgeschaft.
2: Ja, terecht.
0: Gent verbiedt alle evenementen in open lucht, concerten, OLT Rivierenhof, de Nacht van Vlaanderen in Torhout, om maar een paar dingen op te noemen.
2: Ja, het is ook snik, snik, snik heet buiten. Het is nu hier buiten 33 graden, 33,2 graden om precies te zijn. Ik ben snel nog eens gaan kijken naar de temperatuur. En in de Kempen, daar zitten we al bijna aan die 35 graden, dus het is broeiheet. Er zijn al onweersbuien op dit moment over het zuidoosten van het land aan het schuiven. Daar zitten, dat zijn intense onweersbuien. Daar zit veel neerslag in op korte tijd soms. Met felle windstoten. Maar in de loop van de avond, dus ondertussen boven Frankrijk, zien we toch ook al een paar onweershaarden. En het is in de loop van de avond dat dus die onweers zal zo ergens, schatten we, rond 7 uur of 8 uur zijn, dat die de grens gaan oversteken. En dat die dus van West-Vlaanderen en Henegouwen, het zal waarschijnlijk vooral Henegouwen zijn waar het gaat beginnen, schuift dat naar het centrum van het land, later ook naar het oosten, het noord,

0: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Hier en daar verspreid. We moeten er gewoon rekening mee houden. We houden dus vooral ook de radarbeelden goed in de gaten. En dan in de loop van de nacht wordt het dan uiteindelijk wel rustiger met brede opklaringen. En dan koelt het ook af. Nu, ja, afkoelen, het blijft wel, duurt lang. De hitte blijft lang nazinderen. Dus uiteindelijk komen we uit bij temperaturen tussen 16 en 20, misschien 21 graden in sommige steden. En voor morgen starten we dan met veel zon. In de loop van de dag wat stapelwolken. En ook morgen is er kans op een paar onweersbuien, maar minder en ook minder fel. En okay, ze zullen waarschijnlijk vooral voor het zuidoosten van het land zijn. En voor wie het echt al te plakkerig is, kun je richting kust. Want daar wordt het draaglijker met 24 graden. In het binnenland gaat het wel opnieuw richting 29 of 30 graden. In het zuiden van het land mogelijk tot 33 graden. En dan zondag, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk gaan we dan officieel van een hittegolf kunnen spreken. Ook dan halen we die tropische 30 graden en meer. Met misschien een paar lokale onweersbuien. En die hitte die gaat nog lang blijven duren eigenlijk. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Blijven in die tropische, hitte zitten. Misschien maandag nog, na de middag, een onweersbui. Maar de kans is veel eer klein. En dus de rest van de week is het dikwijls toch veel zon. En puffen en zweten en verkoeling zoeken.
3: Ja, oké, dankjewel Sabine. En jij Astrid, jij zit hier met je hand voor je mond.
4: Ja, ik denk in shock.
5: Misschien bijna toch beter verhuizen naar de States, naar Alaska of zo.
3: Ja, waar het lekker koud
5: toch
3: is.
5: Van IT veranderen.
2: Want je hebt ook heel veel muggen.
4: Ah nee, laat maar. Het is oké.
3: Okay. Je zit toch met een klein stressje over je Velux en je piano?
5: Ja, ik heb een Velux op een plat dak boven mijn vleugelpiano. Ja. Ik hoop dat daar niet op gaat hagelen.
2: Ik hoop het voor jou ook.
5: Oh, Sabine, alsjeblieft.
3: Ja. We moeten afwachten en rustig blijven.
5: Ja. Kalmte kan u redden. Ja.

0: 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: Lap, wat valt er nu op mijn dak? Ah, het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
2: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
3: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
4: De Tijdloze Tribute Festival.
5: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
4: De Tijdloze Tribute Festival.
5: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
6: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Jo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: En zo meteen leer je de Rudy kennen, een zeer belangrijk iemand in het leven van Astrid Stockman. En mogelijk ken jij ook iemand bij jou thuis als de Rudy.
12: Elke dag.
11: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het hitterecord voor 19 juni is gebroken en er komen ruim 600 kinderopvangplaatsen bij. Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni als vandaag sinds de metingen. Op dit moment is het al 32,9 graden in Ukkel en het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1 graden. En ook de komende dagen blijft het erg warm, zegt weer mevrouw Sabine.
13: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Dinsdag bijvoorbeeld verwachten we ook 34 of 35 graden. En die warmte die blijft alvast, tropische warmte, tot en met vrijdag. Dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
11: Door het verwachte onweer zijn heel wat evenementen van vanavond afgelast. In Antwerpen in het OLT Rivierenhof bijvoorbeeld en in Brussel in het Jubelpark. Ook de loopwedstrijd dwars door Oud Turnhout is afgelast. Net als het wandel- en loopevenement Nacht van Vlaanderen in Torhout. In heel wat steden gaan de parken ook dicht. Net als alle provinciale domeinen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Maar er zijn nog maatregelen, zoals op bouwwerven. Aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen krijgen de arbeiders extra water en ijsjes om af te koelen. Maar ook hun werkuren worden aangepast, zegt bouwheer Lantis.
14: In de mate van het mogelijke gaan we arbeidstijden aanpassen. Uiteraard moeten we rekening houden met omwonenden, zodat we niet om 5:00 's morgens al de mensen gaan wakker maken. Met de planning gaan we nu ook rekening houden dat we werkzaamheden gaan verzetten of gaan verplaatsen naar schaduwrijke posities. We hebben nu bijvoorbeeld een ploeg die daar in de tunnel aan het werken is, omdat het buiten de tunnel straks wel echt veel te warm gaat worden.
11: Er komen de komende jaren 605 nieuwe plaatsen bij in de kinderopvang. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genee aangekondigd. Het zijn plaatsen in innovatieve kinderopvang, zoals opvang voor kinderen die extra zorg nodig hebben, of samenwerkingen tussen scholen en crèches. Ook Villa Clementina in Zemst in Vlaams-Brabant krijgt extra plekken bij. Daar is er al bijna 15 jaar lang inclusieve opvang. 1 op de 3 kinderen daar heeft extra zorg nodig, zegt Katja Verharen.
15: Inclusie is voor ons iedereen mee. Dat is eigenlijk wat dat telt. Dat is ook zowel voor de kindjes als voor vrijwilligers iedereen mee. Wij proberen het kindje zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk hier te laten, een omgeving te hebben, zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk, met de maximale ontwikkelingskansen. En de kindjes die een typische ontwikkeling hebben, die gaan op 2,5, 3 naar school. De kindjes met extra zorg nodig kunnen op de villa blijven tot 6 jaar.
11: De scholen uit het buitengewoon onderwijs zijn opgelucht dat er volgend schooljaar toch geen busritten geschrapt worden voor hun leerlingen. De lijn had eerder deze week gezegd dat er door besparingen tot 10% van de busritten zou verdwijnen. Maar de Vlaamse regering heeft intussen extra centen gevonden waardoor alle ritten voor het buitengewoon onderwijs behouden kunnen blijven. Directrice Sandra Simons van de Wissel in Genk is tevreden.
9: We zijn heel blij te horen dat alles bij het oude blijft. En ook dankbaar dat men toch inziet dat die nood er is en dat dat geld er moet zijn, dat die ritten moeten kunnen rijden. En voor ons ook als scholen betekent dit nu gewoon de werking die we kennen, omdat de leerlingen daar nu geen hinder gaan van ondervinden of de ouders.
11: Israël en Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben gesloten. Dat zeggen bronnen uit de Verenigde Staten, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. Het bestand zou er zijn gekomen na bemiddeling van de VS en Qatar en zou ingegaan zijn om 3 uur onze tijd deze namiddag. Jens Fransen, wat betekent dat, dat er net nu een staakt het vuren is?
16: Wel, dat is belangrijk voor 2 zaken. 1, dat is heel erg belangrijk voor de burgers in het zuiden van Libanon. Want dan staakt het vuren dat wil zeggen dat de bombardementen daar nu toch voor even gaan ophouden. Maar weet wel, het Israëlische leger zal de posities in het zuiden van Libanon aanhouden. Die trekken zich niet terug. 2, het is ook internationaal heel erg belangrijk. Want dit was het zwaard van Damocles dat boven die onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten hing. Iran noemde dat staakt het vuren in Libanon zelfs een rode lijn. Dat moest er komen. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus tussen Iran en de VS eindelijk echt van start gaan. Ergens dit weekend dan in Zwitserland.
11: In het voetbal mag Anderlecht komend seizoen geen supporters meenemen naar uitwedstrijden tegen Union. Dat heeft het disciplinair comité van de Voetbalbond beslist. Anderlecht krijgt die sanctie omdat supporters vorige maand schade aanrichtten in het Koning Boudewijnstadion in Brussel na de verloren bekerfinale tegen Union. De maatregel geldt voor competitie- en bekerwedstrijden in het komende seizoen en de club moet ook een boete van €8.000 betalen. Vanavond trekt er onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Het blijft ook zacht, minima tot 21 graden. Ook in het weekend en volgende week zeer warm weer met temperaturen boven de 30 graden en er blijft kans op onweer. En het nieuws begon ook met het weer. In Ukkel is het dagrecord voor 19 juni al gebroken. Het werd al 33,2 graden. Veel openluchtevenementen zijn afgelast voor vanavond en er is op veel plaatsen code oranje voor stormweer. Je informeert je dus het best als je plannen hebt. Meer op vrtnieuws.be.

0: Selret, Kennedy Boulevard, toplieder hè, Astrid.
1: Hoe zou het zijn in de Kennedy Tunnel?
0: Ah, goeie vraag. Ja. Voor is meer jammer natuurlijk.
2: Niet zo goed, jammer genoeg, want er is net een ongeval gemeld daar richting Gent. Je moet op de ring daar vanaf Antwerpen-Noord een dik half uur rekenen. Hopelijk duurt het daar niet te lang, maar dat is moeilijk in te schatten op dit moment. Antwerpse ring richting Nederland, ook 3 kwartier extra. Naar Antwerpen 10 tot 15 minuten. Dat is zo vanaf Waasthandhaven-Oost, vanaf Kruijbeke, vanaf Ranst en vanaf Hoevenen. Naar Hasselt op de E313 nog 10 minuutjes bij Geel, maar de weg is vrijgemaakt, dus begint daar goed op te lossen. En 16 naar Willebroek, 20 minuten aan de werk in Temse. Buitenring rond Brussel, 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotbijgaarden. Binnenring, 20 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. En de Reijer-Centrum-tunnel die blijft nog even dicht voor een Europese top.
0: Dankjewel, Mirjam. Radio 2. Onze vrijdaggast vandaag is Astrid Stockman, de bekendste sopraan van België toch wel. Wie jou volgt op de sociale media kent misschien al de Rudy. Voor wie hem niet kent, stel hem eens voor.
3: Ha, Rudy. Rudy is een roodborstje dat zich sinds vorige winter in mijn tuin heeft geïnstalleerd.
0: Oké. Okay.
3: Ja, ik ben eigenlijk een beetje de ober van Rudy geworden. Rudy weet wanneer ik opsta en Rudy weet hoe hij eten moet bestellen bij mij. Dus ja, het is een van mijn beste vriendjes in de tuin.
0: Ja, maar die komt ook echt wel heel dicht bij jou.
3: Ja, ja, ja, ja. Hij is niet bang van mij. Hij weet ook dat als hij mij ziet dat er meestal wel iets te bikken valt. Dan ga ik meelwormpjes halen of zo. Maar hij komt echt aan mijn voeten zitten. Hij komt echt vragen wat hij nodig heeft. Soms kom ik nog maar de trap af uit mijn bed en dan vliegt hij al richting het raam om iets te vragen. Ja.
0: En je bent zeker dat het altijd dezelfde Rudy is?
3: Ja, want hij heeft een zwart vlekje op zijn rode borst. Want maar er is ook nog een vrouwtje in de buurt. Want okay. Er zijn een paar nestjes in de buurt, maar het is altijd de Rudy die mij benadert.
0: Ja. Oké, en ben je ook echt into vogels of is het gewoon puur de Rudy?
3: Blijkbaar wel, ja. Ik heb ook Bruno de boomklever. Erik de Ekster, daar ben ik niet zo'n fan van. Danny de Duif ook niet, maar ik heb ook, ja, Chris... Chris de Koolmees.
0: Ik vind het goed dat je iedereen een naam geeft.
3: Ja, ja, het moet ook allitereren. dezelfde letter. Maar er zijn er heel veel en blijkbaar ben ik wel echt into birds. Ik wist het niet van mezelf.
0: Ja.
3: Ik heb sinds een jaar terug een tuin pas. Dus ik heb heel lang geen tuin gehad. Geen vogels gezien. En nu is dat echt zo. Ja, ik ben echt zo'n birdwatcher geworden.
0: Oh, maar dat is leuk. Dat is heel leuk. Dus jij zou wel de Rudy er kunnen uithalen eigenlijk.
3: Oh, sowieso. Direct.
0: Ja, oké. Okay, ik heb hier 3 vogels klaarstaan.
3: Aha.
0: Eén van hen is Rudy.
3: Dus echt
0: het is
3: waar?
0: Ja, het is echt waar. Oh, nice. Aan jou om te raden wie de Rudy is.
3: Dit mag ik echt niet verpesten. Waar kan ik kijken?
0: Nee, het is gewoon luisteren.
3: Oh, shit. Het gehoor.
0: Ja, voilà. Hier is jouw eerste vogel.
3: Shit, zeg. Oké. Okay.
0: Dus dat was de eerste vogel. Hier komt jouw tweede vogel.
3: Dat is hem niet. Dat is niet de Rudy.
0: Nee?
3: Nee.
0: Zeker
3: niet. Ja.
0: Oké.
3: Okay. Oei. Die vogel is bang of zo.
0: Geef jij nog een derde vogel?
3: Nee, het is de eerste.
0: Is het de eerste?
3: Het is ook niet de Rudy. Ik denk dat het de eerste is.
0: Het is zeker de eerste.
3: Ja, ik dacht
0: je bent
3: wel.
0: Officieel nu een echte vogelaar.
3: Yes.
0: Ja, de tweede was een merel.
3: Ja.
0: En de laatste een koolmees.
3: Okay.
0: Dus ja, voilà, goed gedaan. Wie vind jij als zangeres de vogel met het mooiste lied?
3: Oei, maar ik hoop dat Rudy niet luistert. Maar
0: nee, maar
3: eigenlijk wel de merel.
0: Ja?
3: Ja, soms zit hij zo s'avonds dan op een hoge boom en dan begint hij te zingen. Dat is zo gevarieerd, die zang. Dat is
0: ja, we zullen nog eens luisteren. Dat is de merel.
3: Ja, die is... Heel melodieus en heel onvoorspelbaar.
0: Ja.
3: Ja, prachtig.
0: Ja, prachtig. Maar de vraag is ook natuurlijk, herkennen de vogels in de tuin ook ons? Want ja, jij herkent Rudy wel, maar weet hij, Astrid is daar?
3: Ik heb de indruk dat hij dat wel weet, maar ik ben wel benieuwd nu.
0: We gaan er straks een antwoord op krijgen, maar we gaan eerst luisteren naar de mooiste vogel van het Vlaamse landschap, Bart Kael.
4: Radio 2. Radio 2 Spits.
5: Margot Boga.

0: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
0: Nu zondag gaat hij met Wesley Sonck terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
2: Daar komt de bal, Sonck komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
0: En een ontmoeting met zijn grote idool.
3: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo die passeert mij en die geeft mij een hand.
0: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
4: Radio 2, WK-koorts.
0: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
7: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
8: Oh nee. En nu?
9: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
10: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
13: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
14: Voilà, een salade van vlees.
15: Oei, amai.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
16: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
17: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
18: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
16: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
18: Ja, geel.
16: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
18: Oh, yellow.
19: Ligt het op maat, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen. Gooi het niet weg in uw beul.
20: Zegt jouw de console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom.
18: Woehoe.
20: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Radio 2.

0: Coldplay Higher Power. En bij ons nog altijd sopraan Astrid Stokmans, die ons net vertelde over Rudy, het roodborstje dat elke dag opduikt in jouw tuin. Mm-hmm. En eigenlijk bijna onderdeel van jouw gezin geworden is, toch? Hè?
1: Ja, we kennen de Rudy allemaal.
0: De Rudy. Christel de Vos uit Edegem. Ja, voor haar klinkt het wel heel herkenbaar. Ze zegt, ik ben blij dat ik ook zo'n vriendje heb, zoals Astrid. Bij haar is dat in de Oostkantons, in Butgenbach. En ze kan daar tegen praten. En zijn naam is Tweety intussen.
1: Oh.
0: Ja, keileuk.
1: Zalig.
0: Bioloog Juri Kortes, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo.
0: Ja, een vogel uit de tuin die eigenlijk bijna tegemoet vliegt om je te groeten. Hij helpt nog net niet jouw was omhoog hangen, heb ik de indruk.
1: Dat niet, nee.
0: Dat lijkt allemaal zo Disney-achtig, toch?
2: Mm-hmm. Ja, en dat is ook waar het ontstaan is. En dat is ook enkel bij Disney dat het zo gaat. Dat die effectief misschien ook de was komen ophangen en weet ik wat ook allemaal. Dus... Nee, dat is net iets anders hoe dat het gaat.
0: Maar Rudy is nogal een zeer nieuwsgierig roodborstje. Is dat eigen aan het roodborstje?
2: Ja, ja, dat is heel typisch voor roodborstjes. Die zijn namelijk heel territoriaal. Mm-hmm. Zelfs in die mate dat als je nu een territorium zou hebben waar je een extra roodborstje bij zet, dat op dat moment niet weg kan, ja, dat die vechten tot aan de dood. Dus mm-hmm. roodborstjes zijn eigenlijk ja, heel territoriale dieren, heel wild. En dat is ook de reden waarom dat ze af en toe tegen het raam komen tikken. Want we hebben daar dan een liedje over gemaakt, van het roodbordje tikt op het raam. Maar het is eigenlijk een eigen spiegelbeeld dat hij wil.
0: Oh.
2: Dat is typisch aan roodbordje.
0: Die valt zichzelf aan.
2: Ja, ja, ja. Dat is echt voor het spiegelbeeld. En dat zijn altijd bepaalde periodes. Hè. Die zijn super territoriaal in het voorjaar. En dan begint dat ook terug opnieuw in het najaar om een winterterritorium te vestigen.
0: Maar mag ik iets vragen, Juri? Ik heb er twee eigenlijk in de tuin. Is het dan automatisch een koppeltje? Want die vertragen
2: dan is
0: elkaar.
2: Dan is dat automatisch een koppeltje.
0: Een rutetje.
2: En dat wil ook zeggen, ja, dat wil ook zeggen dat ze al een tijdje een koppeltje zijn. Want zelfs die eerste weken moeten zij zo hard aan elkaar wennen.
0: Wauw.
2: Dat is nu eenmaal zo. En de jonge roodborstjes, die hebben zelfs helemaal geen rode borst. Die hebben gewoon beige stipjes. Oh. Bruin met beige stipjes. Om de simpele reden, als die een rode borst zouden hebben, die zouden door hun ouders zo worden aangevallen. En ook door de buren. Oei. En ook een beetje verder. Dus die zouden zich nergens kunnen vestigen in een leefgebied. En dus die krijgen het rode pas in het najaar. Dan krijgen ze een rode borst.
0: Ongelooflijk. En zeg, herkent die vogel jou op de duur? Kan die zich aan jou hechten?
2: Wel, ik denk dat hechten is misschien veel gezegd, maar hij ziet wel opportuniteiten. Dus mogelijk is er ergens ooit eens iets gebeurd dat hij zoiets had van, ik ben iets aan het planten, er komen wormen naar boven. Ja. En die roodborst die denkt, dat is in mijn territorium, ik zie daar iets lekkers, ik ga daarvan eten. En die associeert dus eigenlijk die persoon, Astrid in dit geval, of misschien ook de andere
0: met
2: leden
0: de wormen.
2: Van
0: wormen.
2: Nee, dat is een mogelijke snelle hap. En ze hebben ook geen schrik, hè. Dat is het leuke aan roodborstjes.
0: Nee, het principe is eigenlijk, it's Rudy's world and Astrid is living in it.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar heel interessant allemaal. Nu, het is ontzettend warm, hè. Juri Kortes, ook voor de vogeltjes in onze tuin. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Rudy en bij uitbreiding alle vogels niet gaan oververhitten?
2: Ja, een badje, hè. Een badje, dat is altijd goed voor vogels. Een badje water, lekker fris. En niet te diep. Dus niet echt een diep bad, maar een schaaltje. Waarin ze dus enkel diep kunnen gaan badderen. En ze gaan dat wel elke dag doen. En dan zie je soms ook dat ze met hun mond open zitten, die vogels, om af te koelen. Want zij kunnen niet zweten. Dus zij moeten die warmte op een andere manier naar buiten gaan brengen. Maar ik denk dat ze het voorlopig nog wel uitzingen in de tuin.
0: Oké, die hitte, dat heb jij precies ook al gemerkt aan Rudy, hè? Dat hij zo wat... Of
1: ja,
0: zo niet daar juist?
1: Een beetje, ja. Maar ik moet ook zeggen, gisteren kwam ik buiten, Juri. En ik ben maar één keer buiten geweest. En meteen zat hij aan mijn voeten. En toen is hij op het badje gegaan. Hij is daarop gaan zitten en hij keek mij aan. En ik moest het inderdaad wel eens gaan bijvullen of reversen of zo. Dus hij weet wel hoe hij het moet vragen, ja.
2: Wie weet. Ja, ja. Maar misschien ben je ook zo attent, Astrid.
0: Ik ben heel attent, Juri.
2: Dat je dat inderdaad van ook zo merkt. En Rudy, die laat zich dat wel gevallen. Dus je zou verminder.
0: Oké. Juri Kortes, bioloog, dank je wel om dat allemaal even aan ons uit te leggen. En dus we gaan badjes buiten zetten.
1: Yes.
0: Badjes.
1: Dank je, Juri.
3: Radio 2 Spits.

0: vanochtend nog live in Goedemorgen Morgen. Jeremy Vrieling. Die beelden kan je herbekijken op de Instagram.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met nu al het nieuws uit jouw buurt.
3: Iets voorbij 5:30. Goedenavond, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Soetkin de Sloveren. Overal in Oost-Vlaanderen sluiten steden en gemeenten hun parken en bossen af vanaf 7 uur. Dat komt door de aangekondigde zware onweders. Het kan hard regenen, hagelen, waaien en bliksemen. Iedereen krijgt ook de vraag om ramen en deuren te sluiten en niet op de baan te gaan als het niet nodig is. Alles wat los zit, maak je ook best vast. De stad Gent verbiedt intussen alle buitenevenementen die vanavond gepland stonden. Het gaat om een tiental kleinere samenkomsten. Sommige stoppen vroeger, andere worden naar binnen verplaatst en de rest wordt afgelast. In Oudenaarde gaat de Gewestweg N60 dit weekend helemaal dicht voor de plaatsing van het laatste deel van een nieuwe fietsbrug. De zijkanten van die brug zijn al geplaatst. Nu moet de weg dicht voor de plaatsing van het stuk dat over de weg zal hangen, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: We werken met twee grote hijskranen die de brug omhoog hijsen en dan ook zorgen dat die de juiste draaiing heeft en netjes tussen de reeds gemonteerde brugdelen terechtkomt. Hè. Dat heeft zeker zijn ruimte nodig en om die hijskranen te kunnen opstellen en om dat hijsen verder te kunnen doen boven de Gewestweg, sluiten we dus de Gewestweg af.
3: De N60 gaat dicht vanaf 10 uur vanavond tot maandagochtend 5 uur. En in Gent is vanmiddag de miljoenste bezoeker van het bezoekerscentrum van het Lam Gods in de bloemetjes gezet. Het centrum ging ruim 5 jaar geleden in volle corona open en trekt mensen van heinde en ver, zegt Pieter de Prij van de Sint-Baafskathedraal.
5: Mensen komen van over heel de wereld. Er hangt een hele mysterie om natuurlijk. Het schilderij, een religieus schilderij. Plus ook natuurlijk de leeftijd van het schilderij. En wat het in het verleden allemaal heeft meegemaakt. Sowieso is het uiteindelijk een, als het ware een wereldwonder dat we het nog hebben. Vandaar, mensen zijn er volop geïnteresseerd in en willen het met eigen ogen toch komen bekijken.
3: In Sint-Niklaas komen vanavond bijna 300 mensen van de Marokkaanse gemeenschap samen in de cinema om daar naar de tweede groepswedstrijd van de Marokkaanse voetbalploeg te kijken. De cinema zond ook de eerste WK-groepswedstrijd uit op vraag van de gemeenschap zelf, zegt Jonas van Ransbeek van Pathé Cinema.
6: We hebben die match Marokko tegen Brazilië dan eigenlijk gespeeld, heel last minute, denk ik 4 of 5 dagen voor het evenement pas online gezet. Maar wij zagen direct dat dat zo een succes was, is volledig uitverkocht. En die sfeer de avond zelf was echt fantastisch. Dus heel veel families met kinderen die ook naar daar zijn gekomen. Voor mij was het dan heel duidelijk om dan de andere twee matchen die tegen Schotland en Haiti ook uit te zenden.
3: Vanavond trekt dus onweer over. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Meer nieuws in de app.
1: Radio 2 Spits.
7: Margot Bogaert.

0: zomerser kan het bijna niet. Relight My Fire, Dan Hartman. En Mirjam, hoe gaat het onderweg intussen?
1: We hebben onze piek al gehad qua verkeer. Het is al rustiger aan het worden. We hebben voor de Antwerpse ring richting Nederland nog 3 kwartier. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Sint-Anna-Linkeroever hindert nog door een defect voertuig. Ring richting Gent is nog een dik half uur tot aan de Kennedy-tunnel. En dan de N16 naar Willebroek nog 20 minuten door de werken in Temse. Voor Brussel op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Maar andere vertragingen zijn kleiner.
0: Dankjewel Mirjam, fijn weekend.
1: Ja, voor jou.
0: Ja, Astrid. Wij spelen hier altijd een spelletje op de radio.
2: Oké.
0: Dat heet Raad het Nieuws. Heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag?
2: Nee, ik wist niet dat dat moest. Ik probeer dat niet te veel te doen, eerlijk gezegd.
0: Ah, maar ja, kijk, je hebt ongeveer nog, wacht even kijken, een goede 4,5 minuten de tijd om even je gsm te nemen en te scrollen.
2: Ik ga dat doen.
0: En dan gaan we spelen. Je speelt sowieso tegen iemand, tegen een luisteraar, die nu zijn telefoon mag nemen en mag bellen naar 078 35 32 34. Dus pak je telefoon erbij, 078 35 32, 34. En dan speel jij zo meteen het fameuze spel Raad het Nieuws tegen Astrid Stockman.
3: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
4: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
5: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
4: Goedemorgen, Maxime.
6: Doe jij dagcrempjes?
4: Ja, dagcrempjes.
6: Ah,
4: ja,
6: een avondcrempje ook.
5: Zie je wel, mooi glow heb je.
6: Heelke.
5: Dat is waar, hè.
4: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
7: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
8: Heb ik dagelijks voor.
9: Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
10: Goedemorgen, morgen.
11: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Dat is lang geleden, cowboy.
14: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
15: Er is een pakje voor jou.
14: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
16: Sleep Life.
17: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
18: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
19: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
20: Radio 2.

0: Ja, en ook een dienstmededeling. De Radio 2 Eregalerij, waar deze Dana Winner en ook Bart Peters in de bloemetjes gezet worden voor een leven vol muziek, is officieel uitverkocht. En dat op nog geen 5 dagen tijd. Dat is waanzinnig. Het leven is natuurlijk aan de rappen. En dat is bij Raad het Nieuws niet anders. Hallo, Filip Moens uit Evergem.
1: Hallo.
0: Jij was de eerste die belde, dus de eer om te spelen is vandaag aan jou. Hoe warm is het bij jou momenteel?
1: Binnen in huis is het momenteel 25 graden.
0: Oef, ja.
1: Dat is, buiten durf ik niet gaan kijken.
0: Ja, dat is 25 graden. Op een dag als vandaag is dat fris, te noemen toch, ongeveer.
1: Ja, ja.
0: Maar hopelijk zijn je hersencellen nog niet gesmolten, want jij neemt het zo meteen op tegen Astrid Stockman in Raad het Nieuws. Ik leg nog even de spelregels uit. Jullie krijgen 3 muziekfragmenten te horen die iets te maken hebben met een nieuwsbericht van vandaag. En het is aan jullie om de link te vinden. Is dat duidelijk?
2: Denk het, ja.
1: Dat is duidelijk.
0: Maar ja, maar dat komt helemaal goed. Hier is jullie eerste fragment.

0: Ja. Nieuws over een boot. Filip.
1: Een boot. De straat van Homers.
0: Misschien, Astrid, jij hoort het nog even donderen in Keulen. Precies.
2: Ja, ik was ook in die richting van Iran aan het denken, maar dacht, ja,
0: nee,
2: dat is altijd.
0: Daar heeft het niets mee te maken, dat kan ik jullie al zeggen. En ik geef jullie ook een tweede fragment.
1: Oh. Ja. It's oh
2: so quiet. Ik weet het.
0: Oké, wacht, hè.
2: Oh. It's oh so still.
0: Ja, Filip, ik hoor hier van Astrid dat ze het weet.
2: Sorry.
0: Hoe zit het bij jou?
1: Ik hoor het nog altijd donderen in Keulen.
0: Oké, maar kijk, ik geef je een derde fragment en dan gaat Astrid weten of ze gelijk heeft of niet. En misschien komt er bij jou wel nog iets boven.
3: Ja. In mijn harte, de schoonste stad van het land. Den Dieven.
1: Ja. De
0: markt in berg en zand. Ja, schitterend lied ook. Ik ken Brugge in mijn herten. Filip, ik hoorde bij jou toch ook iets?
1: Ja. Maar Astrid was eerst. Hè, dus,
0: ja, dus de eer
1: aan haar.
2: Maar Filip, je mocht het gerust. Allee, jij mocht van mij de win nemen, hoor.
1: Oh, ja.
2: Echt waar, allee, zeg het maar.
1: Iemand
2: ik weet...
1: die in de slimste mensenopdracht heeft deelgenomen.
2: Maar Filip.
1: Maar ik denk dat het te maken heeft met de bootjes op de Rijn in Brugge. Die gidsen geen geluid meer mogen maken. Of
2: stiller moeten spreken.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Ja, dat is het nieuws van vandaag. De toeristenbootjes in Brugge moeten stiller. Want de bewoners klagen. Omdat zij de hele dag noodgedwongen naar dezelfde verhalen moeten luisteren. Die op die bootjes worden verteld. Ja. Dus vanaf 2029 mogen de toeristenbootjes geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat is beslist nu. Heb je al eens met de bootjes in Brugge gevaren, Filip?
1: In Brugge nog niet, wel in Gent. Dat ligt bij mijn deur, wel in Gent.
0: Ja, Astrid? Ja.
2: Nee, nog niet. Ook in Gent wel.
0: Ah ja.
2: Ja, dat wel.
0: Ik heb het al gedaan in Brugge en kan het jullie wel aanraden. Oh. En ik zou toch voor 2029 gaan, want met zo'n geluid versterken. Het is, is toch net dat tikkeltje meer, hoor. Merci, Filip, om mee te spelen.
1: Ja, gedaan. Bedankt.
0: Dag, Filip.
1: Om te mogen meedoen.

0: Midnight Oil and the Beds Are Burning. Ja, het is bijna 6 uur. Dan kunnen we toch officieel zeggen dat het weekend is. En met dit weekend weer een match van de Rode Duivels.
1: Mm-hmm.
0: Ben jij een supporter of zeg jij van voetbal boeit mij echt niets? Want zo zijn er ook veel mensen natuurlijk.
1: Ik zit met een groepje vrienden in de Sporza WK-pronostiek.
0: Ja, okay.
1: Jij ook of
0: ja, wat? Ik zit daar ook in.
1: Dus ik moet

0: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Dan.
3: Ja, tuurlijk, jij mag komen.
2: Nice.
3: Geen probleem. Breng de Rudy mee. Wordt heel leuk.
2: Rudy, ja.
3: En als hij wint, moet ik zijn ramen gaan wassen.
2: Nee.
3: Ja, en hij staat dus momenteel echt zeer hard van voor in de pronostiek. Dus ik ga voor de Verenigde Staten, Australië, straks heb ik 2-1.
2: Ah, ik ook.
3: Echt?
2: Ja, ik heb ook 2-1.
3: Oké, dan laat ik dat staan.
2: Ik denk dat we gaan winnen.
3: Dan laat ik dat staan. Zeg, de Rode Duivels, heb je eigenlijk al eens voor een Rode Duivel moeten zingen?
2: Nee. Ja, Jean-Marie Pfaff.
3: Oh, een ex-Rode Duivel.
2: In zijn museum.
3: Echt?
2: Hij was daar toen en er stond een oud orgeltje van hem. En dan heb ik dat toch eens proberen te bespelen en iets te zingen. Maar er kwam niet zo heel veel meer uit dat orgeltje. Maar het was wel een heel leuk moment.
3: Ja, ah, voilà. Dat is het allerbelangrijkste. Ik vond het vandaag ook heel erg leuk
2: dank
3: dat je
2: u
3: was, Astrid Sokmans. Wij sturen onze vrijdaggast nooit naar uit zonder dat ze een vrijdagsplaatje mogen kiezen. Ah. Wat is dat bij jou?
2: We gaan dansen in de zon en baden in het zweet.
3: Schitterend, dat vind ik heel leuk. Astrid Stockman, veel succes met jouw tournee Make America Sing Again. Tickets daarvoor vind je op
2: astridstockman.com.
3: Hopla.

0: jullie allemaal veel plezier bij Radio 2 8090 en Nelly zometeen.
1: Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op 14 Max.
3: Radio 2.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
2: Lap, wat valt er nu op mijn dak? Het zijn mijn zonnepanelen. Met die groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen heb ik ze goedkoop op de kop getikt. Enfin, op mijn dak, hè. En jij?
3: Sluit je huis ook aan op de zon. Ga nu naar oost-vlaanderen.be/zon.
4: Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij.
5: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
6: Maak elk.
7: Wat eten we? Ik heb honger.
6: Momenten, Max.
8: Ja, je kent dat wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
7: Oh.
8: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
6: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Vanaf nu, 4 uur lang, dompelen we je onder in enkel de grootste hits van de jaren 80, 90 en de Nillies. Dat is een fijne

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het hitterecord voor 19 juni is gebroken. Er komen ruim 600 kinderopvangplaatsen bij. En Israël en Hezbollah zouden een gevechtspauze afgesproken hebben. Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni als vandaag, sinds de metingen. Op dit moment is het al 33,3 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer vanavond. En het kan hevig worden, zegt weervrouw Sabine.
1: Lokaal kunnen dat zeer felle onweders zijn, mogelijk met veel neerslag op korte tijd. 30 tot 40 liter water per vierkante meter, dus dat kan zeker al tellen. Er kan ook hagel bij horen. Misschien wel hagelbollen tot 4 of 5 centimeter. En ook felle windstoten, 90 of 100 kilometer per uur, mogelijk lokaal iets meer. Dus dat is iets echt om zeer goed in de gaten te houden.
0: Door de onweersvoorspelling is er in Gent net een verbod ingegaan op openluchtevenementen. Parken en bossen gaan dicht en de Blaarmeersen zijn gesloten. Deze jongeren waren verrast toen ze hoorden dat recreatiedomein, dat ze dat moesten verlaten.
2: Wel aan het begin toen we aankwamen zeiden ze, ja, vertrek eerder. Want straks gaan ze alles sluiten omdat het straks code oranje gaat zijn. We gaan voor de zekerheid al wat eerder vertrekken.
3: Ja, omdat er komt zo'n storm aan, snap je? Zo, ik weet niet, code rood. Dat is dan gevaarlijk om in het water te zitten. Maar nu is het wel nog zonnetje, denk ik. Ja, ik zie nog niets van wolken. Dus ik denk wel dat het misschien iets later komt, maar ik snap het op zich wel dat het gevaarlijk is.
4: Het is blauwe hemel en ik zie op mijn telefoon geen storm, dus ik ben er gerust in.
0: Door het verwachte onweer zijn heel wat evenementen van vanavond op verschillende plaatsen afgelast. Onder meer in Antwerpen, in het OLT Rivierenhof en in Brussel in het Jubelpark. Ook de loopwedstrijd dwars door Oud-Turnhout is afgelast. Net als het wandel- en loopevenement Nacht van Vlaanderen in Torhout. En in heel wat steden gaan de parken ook dicht, net als provinciale domeinen. Er komen de komende jaren 605 nieuwe plaatsen bij in de kinderopvang. Dat heeft minister van Welzijn Genee aangekondigd. Het zijn plaatsen in innovatieve kinderopvang, zoals opvang voor kinderen die extra zorg nodig hebben, of samenwerkingen tussen scholen en crèches. Ook Villa Clementina in Zemst in Vlaams-Brabant krijgt extra plekjes. Daar is er al bijna 15 jaar lang inclusieve opvang, want 1 op de 3 kinderen daar heeft extra zorg nodig, zegt Katja Verharen.
5: Inclusie is voor ons iedereen mee. Dat is eigenlijk wat dat telt. Het is ook zowel voor de kindjes als voor vrijwilligers iedereen mee. Wij proberen het kindje zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk hier te laten, een omgeving te hebben, zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk, met de maximale ontwikkelingskansen. De kindjes die een typische ontwikkeling hebben, die gaan op 2,5-3 naar school. De kindjes met extra zorg nodig kunnen op de villa blijven tot 6 jaar.
0: De Belgische wetenschapper François Englert is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat zegt zijn familie aan de Franstalige omroep RTBF. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica won. In 2013 kreeg hij die prijs voor zijn rol bij de ontdekking van het bestaan van het Higgs-boson of Higgs-deeltje, ook bekend als het Godsdeeltje. Englert won samen met Peter Higgs die Nobelprijs. Israël en Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben afgesproken. Dat zeggen bronnen uit de Verenigde Staten, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persbureaus. De gevechtspauze zou er zijn gekomen na bemiddeling van de VS en Qatar en zou ingegaan zijn om 3 uur vanmiddag, onze tijd. En dat staakt het vuren is belangrijk voor 2 dingen, zegt Jens Fransen.
6: 1, dat is heel erg belangrijk voor de burgers in het zuiden van Libanon. Want een staakt het vuren, dat wil zeggen dat de bombardementen daar nu toch voor even gaan ophouden. Maar weet wel, het Israëlische leger zal de posities in het zuiden van Libanon aanhouden. Die trekken zich niet terug. 2, het is ook internationaal heel erg belangrijk, want Iran noemde dat staakt het vuren in Libanon zelfs een rode lijn, dat moest er komen. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus tussen Iran en de VS eindelijk echt van start gaan.
0: In Nederland wordt een meisje van 15 verdacht van de moord op haar beide ouders. Ze moest voor de rechter komen en moet zeker nog 14 dagen vastzitten. De politie vond de lichamen van haar vader en moeder eergisteren in hun woning in het dorp Meerstad in Groningen. Ze waren allebei 53 jaar. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. En in de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de 3e rit gewonnen met start en aankomst in Durbuy. Aramburu haalde het na een lange sprint op de muur van Durbuy voor de Brit Esky en is meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. En de Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 3e etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij klopte onze landgenoot Xandro Meurisse beter in een sprint met 2. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond trekt er dus onweer over het land vanuit Frankrijk. En vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Het blijft zacht, minima tot 21 graden. Ook in het weekend en volgende week zeer warm weer met temperaturen boven de 30 graden en kans op onweer. En we begonnen ook met het weer, want in Ukkel is ook het dagrecord voor 19 juni gebroken en gesneuveld. Het werd er 33,3 graden. Veel openluchtevenementen zijn afgelast voor vanavond en er is op veel plaatsen code oranje voor stormweer. Meer daarover nog in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 280 90 en Millies.
8: Dirk Gijs.
9: Happy Friday, welkom bij Radio 280 90 Millies. Ja, we gaan jouw weekend boosten met straks Bryan Adams, Four Non Blondes en eerst Stan Ridgway met Camouflage. Ja, sorry dat ik dat zo een beetje plat uitspreek, maar dat moet, hè. Hij zingt het zelf ook zo. Camouflage. Je moet er eens op letten.

soort legersprookje, mag je dat gerust noemen. Stan Ridgway en Camouflage. En nu Kurt Nielsen, hij won World Idol, dus 2000 en zo, dat was de periode van Idol. Er wordt ook een internationale wedstrijd aan verbonden. En deze Noor, die won het. Hij werd omschreven als een hobbit met de stem van een engel.

0: Radio 8290 Nelies met Clouseau en Louise. Het komt uit het allereerste album van Clouseau, dat heet Hoezo. Er stonden 13 nummers op en 11 van de 13 nummers zijn uitgekomen op single en een hit geworden. Dat is toch ongelooflijk? Dit was de 6e single. Wat is geen hit geworden? Dat is Kamerplant en Gefluister en Geschreeuw, al de rest wel dus.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben, het orgasme.
2: Inderdaad, sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar ja.
1: Dat heb ik ook al over verteld.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers. Morgen zijn we er weer vanuit het prachtige Brugge met een geweldige weekwatcher. Toby Alderwereld, niet op het WK, wel bij ons. En er is muziek van Matthias Mesmans.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag, dankjewel mensen.
3: Live vanuit Historium Brugge.
4: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
3: Radio 2 8090 en Nilies.

0: Four Non Blondes en What's Up. Radio 2, 80, 90 en Nillies. De volgende song is voor alle propere Leuvense studenten. Want de stad wil aan het einde van het academiejaar nu sluikstorten tegengaan. Thomas van Oppens, goedemiddag. Wat doet Leuven tegen dat sluikstorten?
1: Ja, we gaan de maanden juli, augustus en september een aantal mobiele recyclageparken inrichten in het centrum van Leuven. Specifiek gericht op studenten. Want we zien in die periode vaak afval van koten op straat belanden. En dat is niet de bedoeling, maar we zien ook veel studenten die wel dat afval op de juiste manier kwijt willen, maar voor wie dat niet altijd even evident is, omdat ze bijvoorbeeld niet gemakkelijk over een auto kunnen beschikken om dat naar het recyclagepark te brengen. En dus daarom richten we een aantal mobiele recyclagepunten in dat centrum, om ervoor te zorgen dat zij heel vlot dichtbij van dat afval verlost kunnen geraken.
0: Ja, en dat is echt nieuw. Het is de eerste keer, hè, voor alle Leuvense kotstudenten.
1: Ja, dit is de eerste keer dat we dit op deze manier doen. Specifiek gericht op studenten in de periode dat mensen van kot wisselen.
0: En is dat dan ook gratis?
1: Dat is grotendeels gratis. Alles wat herbruikbare spullen betreft, matrassen, elektro, harde plastics, metalen, die zijn gratis. Maar voor grof vuil betaal je 8,40 euro per begonnen halve kubieke meter.
0: Dankjewel, Thomas. Dus voor alle propere Leuvense kotstudenten, die vaak nu nog een stevig slagje moeten doorsteken, denk ik, even een gemotiveerd hart onder de riem uit 1987. Het motiverende Let's Work van Mick Jagger. Solo, zonder de Stones. No

Kreuners en Nu of Nooit. Ik heb nog wat synthpop en dan weet je zo dat we in de jaren 80 zitten. Absoluut 84. Dit is een heel bekende stem, die van Phil Oakey, want dat was de zanger van The Human League. En achter de synthesizers, ja, je had van die electrobands, maar ja, de specialist was ook wel Giorgio Moroder. Die heeft die Donna Summer hits allemaal gemaakt. Enfin, werd gevraagd om hier de muziek voor te maken. Voor de film Electric Dreams. De film flopte, maar het liedje werd

0: eind van Raf van Brussel, Sunny Side Up. En dat betekent een spiegel in het Engels, hè? Maar ik vind het ook wel heel erg zonnige muziek, dus vind ik wel passen eigenlijk. She makes me happy.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Als ze lacht, als iedereen lacht, dan wordt de wereld toch een beetje een mooiere plek. Dat is toch een aandachtspuntje voor iedereen, denk ik. Radio 2. We gaan weer even tijdreizen. Precies 20 jaar geleden, op 19 juli 2006, klonk de top 3 van de Radio 2 Top 30 als volgt. Op 3, Hips Don't Lie van Shakira en Wyclef Jean.

Shakira, 20 jaar geleden hot, maar tegenwoordig ook, want ze staat zowel met Zoo, dat is nu afgelopen, als met Die Die in de Radio 2 Top 30. Dus goed bezig, Shakira. En heel bijzonder, op 2, 20 jaar geleden, stond Lordi, Hard Rock Hell.

Ja, verschiet niet, dat is inderdaad al 20 jaar geleden. Dat was een souvenir van het Eurovisie Songfestival. Daardoor haalde deze Lordi de nummer 2 en op 1. Op 19 juni 2006 in de Radio 2 Top 30. Marco Borsato.

0: onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: We zijn op dreef met Radio 2, 80, 90 en Nilly's. Enkel de grootste hits uit die drie fantastische decennia. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
4: Elke dag.
5: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaperigs. Het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk ligt sinds 5 uur vanmiddag stil. In Elsegem, een deelgemeente van Wortegem en Petegem, is een trein tegen een auto gebotst die op de overweg stond. De bestuurder, een vrouw van 70, is overleden. Hoe het ongeval precies is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
6: Wat dan de precieze omstandigheden zijn, dat is momenteel iets wat de politie nog volop aan het onderzoeken is. Wat de gevolgen voor het treinverkeer betreft. Momenteel kunnen er geen treinen rijden door het incident tussen Kortrijk en Oudenaarde in beide richtingen. NMBS laat weten dat er 75 reizigers aan boord waren van de trein. Die worden momenteel geëvacueerd met een bus.
5: Rock Werchter moet de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig stopzetten. Bij een inspectie zijn stedenbouwkundige fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein uit te breiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. Buurtbewoner Wim de Jonge is alleszins niet blij met de uitbreiding. Hij noemt het ook geen tent.
7: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Hè. Dus 17 meter hoog en dan ja, 40 aren groot. Hè. Landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, ze zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai van 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoon niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
5: Brigitte van Leuven onderzoekt de zaak. Ook werkt er in plaats van 2 tot en met 5 juli. Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni. In Ukkel is 33,3 graden gemeten. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1 graden. En vanavond kan het opnieuw flink onweer. Het KMI waarschuwt met code oranje. Door de onweersvoorspelling is in Gent een verbod ingegaan op openluchtevenementen. Parken en bossen gaan dicht en de Blaarmeersen zijn gesloten. Deze jongeren waren verrast toen ze hoorden dat het recreatiedomein dichtgaat.
8: Wel aan het begin toen we aankwamen zeiden ze ja, vertrek eerder. Want straks gaan ze alles sluiten omdat het straks code oranje gaat zijn. We gaan voor de zekerheid al wat eerder vertrekken.
9: Ja, omdat er komt zo'n storm aan, snap je? Zo, ik weet niet, code rood. Dat is dan gevaarlijk om in het water te zitten.
10: Maar nu is het wel nog zonnetje.
9: Ja, ik zie nog niets van wolken. Dus ik denk wel dat het misschien iets later komt, maar ik snap het op zich wel dat het gevaarlijk is.
11: Het is blauwe hemel en ik zie op mijn telefoon geen storm, dus ik ben er gerust in.
5: Ja, zowat overal in het land zijn openluchtconcerten, wandeltochten en andere evenementen afgelast. Vanavond trekt dat onweer over vanuit Frankrijk, vooral in het westen. Het centrum kan wat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten en blijft zacht vannacht tot 21 graden. Ook in het weekend bijzonder warme temperaturen boven de 30 graden met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, het is 3 over 7.
0: Radio 2, 80, 90 en Nilly's.
1: Ik heb nog een breed lachende Texas.
2: Dirk Gijs, VRT Radio 2.
1: Oké, tel maar af, Charlene.

Texas. Daar word ik toch blij van, hoor, deze Inner Smile. En nu een groep die op pensioen is, maar heel veel hits heeft gescoord. Ik heb het over Fleetwood Mac. Stevie Nicks doet niet niks. Die geeft nog wel eens concertjes solo. Mick Fleetwood doet dat ook nog wel eens. Maar John McVie bijvoorbeeld, die leeft teruggetrokken. En Christine McVie overleed 4 jaar geleden.

Mag een beetje vooruit gaan op deze vrijdagavond met Huey Lewis en de News en Hip to be Square. En sinds ik dit gehoord heb, dan mag ik mezelf cool noemen, want hij zingt It's hip to be square. Dat betekent, het is cool, het is oké om normaal, om braaf en niet hip te zijn. Wat een opluchting.

0: Lolita, een grote Europese hit voor de toch onbekende Alizé Jacoty, want zo heet ze. Maar het nummer werd geschreven door Mylène Farmer. En daar lag het geheim natuurlijk. Hè.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleijmans.
8: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dekster.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
11: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
12: Mannekes,
13: Bompie,
12: ik ga schilderen.
13: Nee, Bompie, we gaan klussen.
12: Schilderen. Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
17: 4000?
16: Ça va toch, dat is €20.
17: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
16: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald. Zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Radio 2. Radio 2 80, 90 en Nelly's.

The Kinks, helemaal live. En Lola, ik heb trouwens nieuws over generatiegenoten van The Kinks, dat zijn de Stones. Want een dikke week geleden hebben ze een nieuw album uitgebracht, Foreign Tongues. Werd in minder dan een maand tijd opgenomen. Ja, Mick Jagger die is ondertussen 82, maar die heeft blijkbaar zin in een nieuwe tournee met de Stones. Het zou niet meer voor dit jaar zijn, maar hij wil het wel zo snel mogelijk. Er was al een tour aangekondigd voor dit jaar, maar dat werd dan geschrapt eigenlijk omdat gitarist Keith Richards niet in goede doen was. Nu, 4 jaar geleden speelden de Stones nog eens in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze waren toen 60. Volgend jaar wordt dat dan hun 65ste jubileum, dus wie weet komen ze nog wel eens langs. Het fijne is, er hebben ook bekende mensen meegespeeld op dat nieuwe album van de Stones. Paul McCartney speelde mee. Hij vertelde dat hij het geweldig vond om met zijn bas de studio binnen te stappen en te denken van, hey, ik speel nu bij de Stones. Robert Smith van The Cure zingt mee. En ook deze Steve Winwood mag meezingen op de plaat. Dit is hem met While You See a Chance.

Radio 2, 80, 90 en Millies. Ja, dit is uit 99. Oh, time flies when you're having fun. Zeker weten. Jennifer Lopez, een paar weken geleden stond ze nog in de Radio 2 top 30 met David Guetta. En hier is Willy.

0: rustig dier, Willy Sommers als een leeuw in een kooi. Ik heb straks nog Milk Inc, maar eerst een exotische Beach Boys. Ze pakken ons mee naar het eiland Kokomo.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Ik zie wel, mooi glow heb je.
4: Heel
3: dat is waar, hè.
2: Francisca Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
7: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
10: Ah ja, het is mosselseizoen.
9: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
10: En wel, met u ga ik graag in zee.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Kessie, keno.
12: Lekker op de camping.
11: Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
14: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
13: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
14: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
13: Ja, u hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
14: Jo, wat bedoelt dat?
13: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

Zalig, zonnig krijg je ook een flashback naar een cocktail op een zonovergoten strand en Tom Cruise daarbij. Het zou zomaar kunnen, wat komt uit de film Cocktail met Tom Cruise. Het was de comeback voor de Beach Boys. Het was 20 jaar geleden dat ze nummer 1 hit hadden.

0: Golden Earring en When the Lady Smiles. Echt een feestplaatje. Maar ik heb nog een feestplaatje, maar wel van een band die eigenlijk gestopt is. Geen Hollandse band, maar een Deense popgroep. Aqua, bekend van de wereldhit Barbie Girl. Ze stoppen dus met optreden. Ze hebben 30 jaar getoerd. Ze hebben ook goed geboerd, want van die Barbie Girl zijn er 33 miljoen verkochte platen. Een van de meest verkochte singles ooit. Ze hebben wel problemen gekregen met de speelgoedfabrikant Mattel, maar die problemen zijn allemaal bijgelegd. Dat is ook een rechtszaak geweest. En ze zijn nu zelfs dikke vrienden, want Mattel heeft voor de film, de Barbie-film, die Barbie Girl zelfs gecoverd. Zo zie je maar. Allee, wij spelen het origineel nog eens.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
1: Ze zijn terug.
2: En nu tekstje nog.
3: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
1: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
2: Kom, pak het beter, kent dat ik.
1: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Dit weekend is het de kortste nacht van het jaar. Maar voor 1 op 3 Belgen zijn de nachten het hele jaar door te kort. Er zijn tal van oorzaken voor slaapstoornissen. De gevolgen zijn telkens dezelfde. Chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid en een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Simpele, natuurlijke oplossingen kunnen je heel wat ellende besparen. Vermijd koffie, alcohol en te zware maaltijden 's avonds. Kijk niet op schermpjes een uur voor het slapen gaan. En respecteer vooral je bioritme. Begin je in te dommelen? Hap, bed je in. Een goede nachtrust is de basis om vol energie en in alle vertrouwen aan de dag te beginnen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
7: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
8: Het is 8 uur, goeie avond. WRT Nieuws met Brecht Schaaprechts.

0: In Elsegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 omgekomen op een spooroverweg. Ze zat in haar auto toen die werd aangereden door een trein. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Volgens de eerste informatie waren de slagbomen dicht. 75 passagiers van de trein zijn met een bus weggebracht. Treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is tot het einde van de dag onderbroken. François Englert is overleden, hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje. Een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. 50 jaar eerder had hij al voorspeld dat er een elementair deeltje moet bestaan dat alles in de wereld massa geeft. Collega Koen Wouters kon meermaals met Englert spreken. Die prijs was erg belangrijk voor hem, zegt Koen.
1: Die erkenning was heel belangrijk, omdat tussen zijn theoretische beschrijving en het daadwerkelijk vinden van het deeltje er zoveel tijd zat, was hij eigenlijk al heel lang tijdens zijn leven aan het wachten op die Nobelprijs. Hij wist dat hij er ooit moest komen, want hij wist wat hij had ontdekt samen met zijn goede vriend Broud en wat later ook Higgs heeft bevestigd. Hij wist dat dat Nobelprijsmateriaal was. En toen ik hem de eerste keer ging interviewen, dat was nog voor de Nobelprijs, dan was hij blij. Dan zei hij van, eindelijk komt de VRT hier, krijg ik ook die erkenning hier in eigen land, want hij had tegen dan al elke internationale prijs gewonnen die er te winnen viel. En er viel toen ook een soort bijna last van hem af. Ik ben met hem meegeweest naar Stockholm voor die ontvangst, om dat te volgen. En dat was een ander man. Die was blij, die was heel blij met die erkenning die hij uiteindelijk gekregen heeft.
0: Een Brusselse politieman die enkele maanden geleden betrapt is op het snuiven van cocaïne tijdens zijn diensturen, kan 2 jaar cel krijgen. Hij wordt ook vervolgd voor het stelen van ruim €500 aan in beslag genomen geld. Dat verdween vorige zomer uit een kluis in het commissariaat. Op het proces gaf de 20er toe dat hij een drugs heeft genomen. Voor de diefstal vraagt hij de vrijspraak. Op 16 juli zal de rechtbank uitspraak doen. De agent is geschorst. Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is op het WK voetbal de tegenstander van de Rode Duivels komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden van dit WK, werden verschillende beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en staf slechts 1 dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is nu Los Angeles. Maar dat is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
2: Op voetbalgebied is dat natuurlijk zeker niet ideaal voor hun. Begrijp ik wel dat niet gemakkelijk is, maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken. En dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker. Dus uiteindelijk, het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen. Dat is een feit. Maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
0: Vannacht trekt een onweer over vanuit Frankrijk, vooral in het westen. In het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. En blijft zacht vannacht tot 21 graden. Ook in het weekend blijft het bijzonder warm met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 280, 90 en Nilly.
4: Nu een pittige workout voor Kate Bush.
5: Dirk Gijs, VRT Radio 2.
6: Running up that hill. Doe het maar, hè.

Ocean Running Up That Hill. Het gaat natuurlijk niet letterlijk over een berg oplopen. Nee, het gaat over moeite doen om elkaar te begrijpen. Kate Bush brak door natuurlijk met Wuthering Heights. Maar dat was van 78, dus dat kunnen we niet spelen in Radio 82-90 Nelly's. En die Running Up That Hill was van 85. Hier is Janet Jackson.

Rod Stewart en Tonight I'm Yours. Radio 8290 Nelly's, nu met Sam Bettens. Hij heeft trouwens een nieuwe versie gemaakt van Not an Addict, een geüpdate versie. Maar wij kiezen voor Leef nu.

Peter Gabriel en Sledgehammer hier bij Radio 2 8090 Nillies. Ik heb nog nieuws over Kylie Minogue, want 14 dagen geleden kwam er een Netflix-documentaire uit. En daarin onthult ze dat ze 5 jaar geleden opnieuw kanker heeft gekregen, maar dat ze dat bewust stil heeft gehouden. Nu, 20 jaar geleden, in 2005, is ze al eens succesvol behandeld voor borstkanker. En dat zorgde toen voor een danig grote mediastorm. Ja, en daar had ze nu eigenlijk totaal geen zin in. Dan zegt ze nu, gelukkig heb ik het weer doorstaan. Alles gaat goed, zegt ze. Popmuziek geeft me kracht en ik heb er weer zin in. Mijn passie voor muziek is groter dan ooit. Hier is ze met Better the Devil You Know.

0: Voilà, dat is een beetje de soundtrack van je vrijdagavond. Het weekend staat voor de deur. Vrolijk fluitend kan je er tegenaan. Joris, doe maar. En Doris Day.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En nu twee 80s-iconen, de Duitse Nena en de Britse Kim Wilde. Het liedje is van Nena uit 85, maar dit duet van 2002.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Any place, anytime, anywhere.

0: Matas Pinard kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
2: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
3: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
3: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.

Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Toen kwam de geest uit de fles. Dit is Isabel A. Ah, ze heeft een nieuwe single, Smeek maar niet om mij. Heel Kylie Minogue-achtig. Ik vind het zeer goed gemaakt eigenlijk. En ze heeft een drukke zomer, flink wat concerten. Onder meer op de Gentse feesten. Ik weet zeker dat ze ook dit daar zal zingen. Lekker beest.

Het was in de 60s al een grote hit voor Harold, Melvin en de Blue Notes. Maar ja, Simply Red heeft daar ook een geslaagde cover van gemaakt. Ik heb slecht nieuws van Hooverphonic, want op 5 september in Sydney Klaas gaan ze concert geven. Dat wordt het afscheid van Remon en van Gijke. 30 jaar Hooverphonic, Remon stopt. Ja, het is omdat het niet meer gaat, hij heeft last van zijn rug. En de laatste 5 festivals gaat hij nog altijd spelen. Hè. Het wordt dus het officiële afscheid en van Remon en van Gijke.

Backstreet Boys, hun grootste successen liggen in de 90s, maar ze zijn ook weer actief, want de volledige zomer gaan ze in Las Vegas staan, in de Sphere. En dat is groot. En hier is nog zo'n artiest die een beetje vergeten is, Vanessa Carlton. Ze heeft nogthans een album uitgebracht en in juli gaat ze in Engeland toeren. Dit is ze met A Thousand Miles.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen?
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.
8: Elke dag.
9: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Het onweer dat over het land trekt heeft al flink huisgehouden in West- en Oost-Vlaanderen. We kregen beelden binnen van omgewaaide bomen, hagelbollen en intense regenbuien. Het KMI laat weten dat de onweerszone nu richting Antwerpen trekt en daarna naar de Nederlandse grens. Alles is te volgen in onze liveblog op vrtnieuws.be. François Englert is overleden, hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg die erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-boson-deeltje, 50 jaar na zijn voorspelling. Collega Koen Wouters kon meermaals spreken met Englert en die Nobelprijs is terecht, zegt hij.
10: Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? We zitten in de elementaire deeltjesfysica en die bestudeert deeltjes waaruit alles is opgebouwd. Alle materie, alles wat we rondom zien, een tafel, een stoel, alles. En hij heeft theoretisch ontdekt

0: dat er één elementair deeltje moet zijn, een boson, dat alles wat bestaat massa geeft. Uiteindelijk, 50 jaar na zijn theoretische ontdekking, is dat deeltje daadwerkelijk gevonden in CERN, in die grote deeltjesversneller. En daarom heeft hij terecht als allereerste Belg, als enige tot nu toe, ook die Nobelprijs Fysica gekregen.
1: Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Keir Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten voor Labour bij de tussentijdse verkiezingen. Starmers vertrek kan een bredere politieke crisis voorkomen, klinkt het, maar hij lijkt voorlopig niet van plan om dat snel te doen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
2: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
1: Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is de tweede tegenstander van de Rode Duivels op het WK voetbal komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden, zijn beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en de staf slechts één dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is Los Angeles, maar het is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
3: Op voetbalgebied is dat natuurlijk zeker niet ideaal voor hun. En begrijp ik wel dat niet gemakkelijk is, maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken. En dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker. Dus uiteindelijk, het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen. Dat is een feit. En, maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
1: En zo net is de wedstrijd begonnen tussen gastland, de Verenigde Staten en Australië. Het is daar nog 0-0. In de loop van de nacht wordt het droger en tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds kans op een lokaal onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Radio 2 80, 90 en Millies.
5: Nog een uurtje samen.
6: Dirk Gijs.

0: En met die panfluit, dat is geen panfluit, maar goed, met dat fluitje wou ze haar roots benadrukken. Ik heb het over Shakira. Met Whenever, Wherever, terwijl ze tegenwoordig vrolijk in de hitparade stond. Eerst met Zoo en tegenwoordig met Die Die, het WK-liedje natuurlijk. Hè. Dit is Disco uit Italië van Pino D'Angio.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

The Scene met Blauw. Dat schetst eigenlijk ook een beetje hoe Jimmy Somerville zich voelde in 84. Ja, het is een liedje over zichzelf, over homofobie, over familie die je niet begrijpt, over eenzaamheid. Bronski Beat. Ze hadden een grote hit in heel veel landen, een beetje minder in Amerika. En in de top 30 bij ons goed voor een nummer 3. Small Town Boy.

Radio 2, 8090 Nillies. Dit was duidelijk Nillies. Maroon 5 en This Love. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson overleed 2 weken geleden. Hij is 75 geworden. Bekend van de Disney-klassiekers Beauty and the Beast en een Whole New World song. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. En die andere grote hit van hem was dit. Samen met Roberta Flack. Tonight I celebrate my love for you.

0: Radio 8290 Nelly's met Hot Chocolate. It started with a kiss. Heb jij al gehoord over onze Radio 2 musical? Want we gaan toch een beetje stunten samen met Studio 100. Een feel-good musical. De titel is Hallo Radio 2 over de beginjaren van de Nationale Radio. Die zit ook vol Vlaamse hits uit de jaren 70. En Peter van der Veyre die speelt de hoofdrol. Hij doet dat samen met Chris van Tongelen. Ze wisselen af. Je kan nu al kaartjes kopen. De première is voor maart volgend jaar. En kaartjes koop je op halloradio2.be.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: en Never Ever.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En omdat een Wiltura altijd goed is, kunnen we hem ook vanavond niet achterhouden. Zijn Hopeloos, hè, klinkt nog altijd zeer actueel. Elke dag.

Through Before We Even Started. Ja, het is met Soul Sister eigenlijk wel een beetje afgelopen, maar Jan Leijers en Paul Michiels die zijn nog altijd heel actief. Paul Michiels heeft recent een nieuwe single uit en ja, Jan Leijers die schrijft bijvoorbeeld de recente hits allemaal van Bart KL. En ken je deze nog? Toast, ik schreeuw het van

Dat is een lekkere groove, maar vooral ook 100% sfeer die Roxy Music met More Than This. Zeg jij, Radio 2 8090, Nelly zit erop. Dankjewel voor het luisteren. Ik laat je met Black Eyed Peas.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum is een historische windmolen omvergeblazen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen. Christine Bonneure, jij hebt een overzicht.
4: Het onweer kwam uit Frankrijk, trof eerst Wervik en Ieper en vooral ook de streek rond Avelgem en Tichem. Daar kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen of takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische erfgoedmolen volledig tegen de vlakte gegaan, de Huissekoutermolen. In Lievegem is een straat ondergelopen, in Wortegem en Serskamp zijn bomen omgewaaid, in Melle kwam een boom op een huis neer. En hier en daar vielen er ook forse hagelstenen. Ook verder noordoostwaarts is er schade. Het treinverkeer tussen Mechelen en Antwerpen is onderbroken omdat er een boom op de sporen is gevallen bij Mechelen-Nekkerspoel.
3: Dank je, Christine. Het onweer trekt nu richting Nederland. Op de meeste plaatsen is code oranje niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. In de komende dagen

0: blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
1: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à zelfs 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
0: Rock Werchter moet de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig stopzetten. Bij een inspectie zijn stedenbouwkundige fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein uit te breiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. Buurtbewoner Wim de Jonge is alleszins niet blij met de uitbreiding. Hij noemt het dan ook geen tent.
2: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Hè. Dus 17 meter hoog en dan ja, 40 aren groot. Hè. Landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, ze zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai van 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoonlijk niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
0: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Rock Werchter vindt plaats van 2 tot en met 5 juli. Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden om zo een bredere politieke crisis te voorkomen. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten bij de tussentijdse verkiezingen. Een opsteker voor Labour is de overwinning van Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Hij is nu verkozen tot parlementslid en kan zich kandidaat stellen om premier te worden en dat wil Burnham ook. Maar Starmer lijkt voorlopig niet van plan om snel op te stappen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
3: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
0: En op het WK voetbal speelt gastland, de Verenigde Staten, in Seattle tegen Australië. Geert Eremans, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
4: Wel, de Amerikanen blijven het goed doen op dit WK. 4-1 tegen Paraguay in wedstrijd 1. En nu weer 2-0 voor tegen Australië. Dat het tempo van de Amerikanen niet kon bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, een voorzet van Balogun paniekerig in eigen doel werkte. En vlak voor de rust kopte Alex Freeman de 2-0 binnen. Eerst afgekeurd voor buitenspel, maar door de VAR met onze Bram van Driessen in het team toch nog terecht goedgekeurd. 2-0 aan de rust, de Amerikanen goed op weg naar kwalificatie voor de volgende ronde en misschien zelfs groepswinst.
0: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op onweersbuien met rukwinden. Na middernacht wordt het droger en het blijft zacht tot 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telk voor twee.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het heeft vanavond flinke onweer in West- en Oost-Vlaanderen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen en is op weg naar Nederland. Het onweer kwam vanuit Frankrijk. In de streek rond Avelgem en Tichem kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In Melle kwam een boom neer op een huis. In Antwerpen is het treinverkeer onderbroken nu tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Op de meeste plaatsen is code oranje wel niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. De komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
4: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à zelfs 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
3: In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject in dezelfde richting reden tussen Londen en Leicester. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Op het WK voetbal spelen de Verenigde Staten en Australië tegen elkaar in Seattle. De wedstrijd zit in het absolute slot. Geert Heremans, hoe staat het daar?
5: Wel, we zitten inderdaad in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. En de Amerikanen gaan weer winnen. Ze staan nog altijd 2-0 voor tegen Australië. Een zege die ze vooral te danken hebben aan een uitstekende eerste helft. Waarin de Australiërs de Amerikanen echt niet konden bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0. Met een outgoal van Burgess op aangeven van Balogun. En vlak voor de rust werd het dan nog 2-0. Met een kopbal. Een doelpunt was dat van Freeman. Na de rust waren de Australiërs echt niet bij machten. Ze hadden wel meer de bal, maar ze konden echt voor geen gevaar zorgen. En zo bleef het eigenlijk makkelijk 2-0 voor de Amerikanen. De wedstrijd is nog altijd niet afgefloten, maar de 3 punten die gaan naar de USA.

0: hebben ook al tegen Paraguay gewonnen. En dat wil zeggen dat ze nu met een 6-6 aan de leiding staan in groep D.
1: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op wat onweer met rukwind. En na middernacht wordt het droger en blijft zacht tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabries. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen en in het noorden van de provincie Antwerpen. In de streek rond Avelgem en Ansegem kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken om de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan en in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, vertelt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
1: Voornamelijk windvlagen, eigenlijk windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens. Dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
0: Ook op het spoor was er heel wat hinder in die provincies. In de provincie Antwerpen is het treinverkeer onderbroken tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Intussen zijn alle onweerscellen het land uit. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. De komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hitte dagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
2: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à zelfs 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
0: François Englert is overleden, hij werd 93. Hij is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Englert kreeg die erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, een doorbraak op het vlak van elementaire deeltjes. Collega Koen Wouters, die meermaals met Englert heeft gesproken, vertelt hoe hij hem zal herinneren.
3: Als iemand heel slim en als een ouderwetse wetenschapper, een theoreticus die ging liggen, nadenken, die had een sofa in zijn bureau en ging nadenken tot hij de oplossing gevonden had. Gewoon met puur verstand nadenken. En dan iets ontrafelen wat de basis vormt van alles wat bestaat in ons universum. Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn, en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven. Dat is groot.
0: In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject reden richting Londen. De precieze omstandigheden van dat ongeluk zijn nog niet duidelijk. En op het WK voetbal is gastland, de Verenigde Staten, nu al zeker van de volgende ronde. De VS versloeg Australië met 2-0. Geert Eermans.
4: De Amerikanen hebben dus een 2e zege op rij beet en dat hebben ze vooral te danken aan een weer uitstekende eerste helft. De Australiërs konden het tempo niet bijbenen en al snel werd het 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, paniekerig een voorzet van Balogun in eigen doel werkte. Nog voor de rust werd het 2-0 met een kopbal van Freeman. En in de tweede helft liet Balogun nog een uitstekende kans op de 3-0 liggen en waren de Australiërs vooral niet goed genoeg om wat terug te doen. De 2-0 zege was logisch. De Amerikanen zeker naar de volgende ronde.
0: En zo net is de wedstrijd begonnen tussen Schotland en Marokko. Het staat daar al 0-1 voor Marokko.

De wedstrijd is te volgen op VRT1. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op een bui. Overal droger, na middernacht blijft zacht tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Zo vrijdag 19 juni, zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax op

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het heeft afgelopen avond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen en in de provincie Antwerpen. In de streek rond Avelgem en Anzegem kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen in Kruisum is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In Melle kwam een boom op een huis terecht en het was ook gevaarlijk op de weg, vertelt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
3: Voornamelijk windvlagen eigenlijk, windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens, dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
2: Ook op het spoor was er hinder. In de provincie Antwerpen is het treinverkeer onderbroken tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Het onweer is ondertussen ons land uit en verder over Nederland getrokken. Ook daar is er op verschillende plaatsen schade. In de gevangenis van Haren bij Brussel waren er de afgelopen avond 2 incidenten met brandstichting. 2 gedetineerden op verschillende afdelingen staken elk hun matras in brand. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij veel rook had ingeademd. Uiteindelijk is gebleken dat geen van de 2 gevangenen gewond zijn geraakt. Volgens het gevangeniswezen gelden allebei de gedetineerden als psychologisch instabiel. Meer informatie over het incident is niet bekendgemaakt. In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject reden richting Londen. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Op het WK voetbal is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde. De VS versloeg Australië met 2-0. Een verslag van Geert Heremans.
4: De Amerikanen hebben dus een 2e zege op rij beet. En dat hebben ze vooral te danken aan een weer uitstekende eerste helft. De Australiërs konden het tempo niet bijbenen. En al snel werd het 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, paniekerig een voorzet van Balogun in eigen doel werkte. Nog voor de rust werd het 2-0 met een kopbal van Freeman. En in de tweede helft liet Balogun nog een uitstekende kans op de 3-0 liggen en waren de Australiërs vooral niet goed genoeg om wat terug te doen. De 2-0 zege was logisch. De Amerikanen zeker naar de volgende ronde.
2: Op dit moment speelt Schotland tegen Marokko. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-1 voor Marokko. Brazilië speelt om 2:30 nog tegen Haiti en om 5:00 start de match tussen Turkije tegen Paraguay. De Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, hebben in de Nations League met 3-0 verloren van Duitsland. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag spelen de Yellow Tigers hun volgende wedstrijd, dan is Frankrijk de tegenstander. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze de finale willen halen. Het wordt overal droog vannacht, het blijft ook zacht bij minstens 18 graden. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 33 graden. In de loop van de dag komen er meer wolken. 'S Avonds is plaatselijk een bui of een onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.